0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd in Drenthe. In de Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Daar is asbest en dat is vrijgekomen bij een brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Google past binnenkort de zoekbalk aan met kunstmatige intelligentie. Die balk wordt voor het eerst in 25 jaar tijd flink veranderd, zegt het bedrijf. Zo komt er meer ruimte voor het opschrijven van zoekopdrachten. Google onthulde ook een tool die informatie in de gaten houdt. Bijvoorbeeld als iets wat je interessant vindt duurder of goedkoper wordt. En op het filmfestival in Cannes klinkt hard boegeroep tijdens de film als het logo van filmproducent Canal Plus verschijnt. Het publiek steunt hiermee honderden Franse filmmensen. Die zijn bang voor de invloed van de eigenaar van Canal Plus. Die zou een flinke vinger in de pap hebben als het gaat om de media en daarmee ook op de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Alleen in het oosten valt nog een bui en overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan is er ook kans op onweer en hagel. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Later op de dag dan laat de zon zich vaker zien.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er komt deze week een golf van hypotheekrenteverhogingen aan. Dat zeggen de banken en hypotheekverstrekkers in de Telegraaf. Voor de komende dagen zullen 15 geldverstrekkers de rente verhogen, waaronder ook de grote banken. Lenen wordt duurder door inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is al meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. De NAVO denkt na over een militaire missie in de straat van Hormuz om de Iraanse blokkade te breken. Volgens de hoogste commandant kan het pas als de NAVO-leden daar politieke opdracht voor geven. NAVO-topman Mark Rutte liet eerder al weten te willen helpen om de scheepvaart weer op gang te krijgen daar. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna 160.000 euro bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is zoveel voor een Nederlandse penning betaald. Het is dan ook een topstuk dat altijd goed bewaard is gebleven. Het komt uit een collectie van een bekende verzamelaar. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Het is 12 graden en dat is best zacht voor de nacht. In de loop van de ochtend meer buien, daarbij is er ook kans op hagel en onweer. In de loop van de middag wordt het allemaal beter en het wordt maximaal 19 graden.

0: Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club. Veronica.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Europa is iedereen het nu eens over hoe het nu moet met het handelsakkoord met Amerika. De lachende afspraak, maar de uitvoering liet op zich wachten. Dat tot grote frustratie van president Trump, die dreigde met flinke verhogingen. Er komt een nultarief voor Amerikaanse industriële goederen. Europa krijgt een algemene heffing van 15%. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was dan ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd daar in Drenthe. Bedrijven hebben vorig jaar bijna 120 miljard euro aan belastingen en sociale premies betaald. Uit onderzoek van een consultancybureau blijkt dat de afdrachten van bedrijven aan de Belastingdienst naar verhouding harder groeien dan de economie. Een kwart van alle overheidsinkomsten komt van bedrijven. En het podium van popster Harry Styles in de Arena in Amsterdam wordt mogelijk aangepast. Bezoekers klagen op sociale media over slecht zicht. Het podium is veel te hoog. Het team van Styles zegt het te weten en gaat er naar kijken. Er zijn nog 8 optredens daar. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Het is best zacht deze nacht, zo'n 12 graden. In de loop van de ochtend zijn er meer buien, daarbij ook nog eens kans op onweer en hagel. Van die regen zijn we dus nog niet af, maar in de loop van de middag wordt het wel beter. Het wordt maximaal 19 graden.

0: Wij zijn jouw vriend op de radio.
1: Het is mijn club.
2: Het gevoel dat blijft.
3: Join the club.
0: Radio Veronica.

0: Amerika.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Pro-Palestijnse demonstranten hebben het over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zomaar met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hebben gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Huurders hebben steeds vaker last van schimmel, lekkages en tocht. De huurcommissie heeft vorig jaar bijna 20% meer inspecties gedaan in huizen met die problemen dan het jaar ervoor, meldt het AD. Vaak laat het onderhoud te wensen over. En dat is niet alleen in oude huurhuizen zo, ook in nieuwbouw. Ook lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het oude systeem af. Over 2 jaar moet er dan iets anders voor zijn dat goedkoper is. Volgens zo'n 30 lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. En het podium van popster Harry Styles in de Arena in Amsterdam wordt mogelijk aangepast. Bezoekers klagen namelijk op sociale media over slecht zicht. Het podium is te hoog. Het team van Styles zegt op de hoogte te zijn van de klachten en gaat er naar kijken. Er zijn nog 8 optredens daar. Het weer dan. We zijn voorlopig nog niet van de regen af. Vanochtend weer pittige buien met kans op hagel en onweer. Vanmiddag trekken de buien wel weg en het wordt dan 16 tot 19 graden.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
2: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
5: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Zo, waar is het warm?
8: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
12: Helemaal los bij Ethos.
13: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2+2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: plek van. Typical Mail. De hemel onder natuurlijk. Tina Turner. Typical Mail op woensdag. Het is 20 mei 2026. Ach, goedemorgen zeg.
1: Gerard Ekdom.
0: We zijn er weer.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Ja, het is vroeg, maar het is wel absoluut woensdag 20 mei. Een feestelijke dag. En dit

0: Ja, geloof het of niet. Imagine Dragons. En Believer. En daarvoor, dat kon je toen gewoon nog zeggen tegen elkaar. I wanna sex you up. Mag ik tegen jou aanrijden? En dan heb ik het niet over een auto. Nee, dat was gewoon de band. Zeer populair waren ze. Call Me Bad. Ik zie trouwens in de Veronica app iemand die destijds dat album gekocht heeft. Die zegt, ja, die twee singles waren fantastisch. Het album was niet te pruimen.
1: Nee?
0: Je moet ook niet het hele album. Ja, dat deden we vroeger gewoon. Hè. We dachten gewoon, we kopen het hele album. En dan dacht je, er zitten vast nog 5 hits. Nee, het waren 3 hits.
1: Ja.
0: Je had er nog I Adore Mia Moore, kan ik me herinneren. En All For Love was ook nog een grote hit voor deze band, Color Me Bad.
1: Oh.
0: Maak van kledingkeuze, kan ik je melden. Dit is hun titel eer aan, Color Me Bad.
1: Ja, zo hoorde ik laatst ook iemand zeggen, die had als kind gespaard voor een album. En die heeft zich toen vervolgens om laten lullen in de platenzaak naar het album van de Bengals. Met daarop Walk Like an Egyptian. Die zei, ja, dat is fantastisch, te gek. En ja, dat nummer vond hij dus ook wel leuk, Walk Like an Egyptian. Album gekocht, vreselijk.
0: Ja,
1: ja.
0: Ik ken iemand die heeft toen het hele album van The Midnight Oil gekocht vanwege Bert Sarbeur. Die zei,
1: ja.
0: Ja, alleen Bert Sarbeur was goed.
1: Nee.
0: Nou ja, goed. Zo kocht ik God Shuffled His Feet van de Crash Test Dummies. Fantastisch. De eerste 5 nummers vond ik geweldig. Daarna ging het wel vrij. Ja, dan hoor je de stem van Brad Roberts voor het 6e nummer.
1: Ja.
0: En dan denk je, oké, het is allemaal wel wat laag. Maar goed, toch onder je huid gaan zitten. Ja. Je neemt het je hele leven mee. Lieve mensen, het is woensdag 20 mei. We hebben een bommetje volle show vandaag.
1: Jezus, wat hebben wij een show.
0: En ja, het is ongelooflijk. We hebben straks op de bühne, echt maar, ik geloof met 10 man, is hij hier. De compleet zelfs de blazen zijn sexy.
2: Maar nog meer mensen.
0: Candy Dulfer.
1: 14 mensen geloof ik.
0: 14?
1: Ja.
0: Oh,
1: zijn er nog 4 mensen bijgekomen gistermiddag.
0: Ja, dat is de catering waarschijnlijk. Ja. Ja, die kan er even bij. Nee, Candy Dulfer op de bühne vandaag. En dat vind ik fantastisch, want elke keer als zij in de studio is, denk ik toch altijd, wauw, maar zij stond gewoon bij Prince te spelen, weet je. Ik heb een keer een concert gezien in Ahoy van Prince. En ze stond gewoon op die bühne in het Nederlands om ons toe te spreken. En dat vond ik fantastisch. Ik was daar zo, ik denk, waar, zij heeft dat gewoon beleefd en meegemaakt. Misschien de normaalste zaak van de wereld, maar ik vind het is een grootheid.
1: En weet je hoe dat gekomen is eigenlijk? Waarom zij bij Prince terecht is gekomen?
0: Hoe dat gebeurde?
1: Ja.
0: Ze was gewoon een fantastische muzikant.
1: Oké.
0: Okay. Prince zei gewoon, ik wil de beste, if I want sex, I call Candy. Hij zegt het letterlijk op een van zijn liedjes. En dat is gewoon gebeurd. Zij stond daar gewoon bij Party Man, zag ik er voor het eerst in de clip. Ik wou ze dat grappig.
1: Ja, dat is wel gaaf van Prince, hè? Dat hij gewoon herkende talent. En daar, ja, hij zegt, nou ja, kom maar bespelen. Dat deed hij ook met Lois Lane, toch? Want hij zag die meiden.
0: Inderdaad, hij zag die meiden. Ik wil Lois Lane hebben, klaar. Ja. In mijn voorprogramma. En dat gebeurde ook. En achteraf gezien begreep ik van de dames van Lois Lane dat ze er niet heel erg blij mee waren. Want ja, we zaten net in een hele andere vibe. Moesten ineens met Prince gaan spelen. En wat gebeurde er allemaal? Ja, dat was toch een soort roes, denk je, waar je dan in terechtkomt. Maar oké. Okay. En ik krijg zojuist de vraag, kan Candy dit niet live spelen, wat we nu horen?
2: Ja, dat leek mij dus een heel goed idee ook, ja.
0: Oh, dit. Oh, vast wel, dat improviseert ze wel. Oh, dit nummer, As Promised. Elke ochtend starten we dit als eerste muziekje in. Dan gewoon onze tune even
1: spelen. Heerlijk, ja.
0: En ik hoorde dat ik content creator ben geworden.
1: Nou, wel een beetje, ja.
2: Ja.
1: Ik bedoel, jij hebt net een filmpje op Instagram geplaatst. Eigenlijk moet iedereen dat even zien, want ik had mijn traanbuizen liepen vol.
0: Ja, echt waar?
1: Ja. Okay.
0: Ja, ik ben vandaag 20 jaar getrouwd met Nicole.
1: Oh,
0: gefeliciteerd. We zijn vandaag 20. Is er al voor geapplaudisseerd? Oh, jij wel nu, ja.
2: Wat een tijd, zeg.
0: Maar 20 jaar geleden is het dat ik ja, zei.
1: Was ik 12.
0: Ja. Dus dat ik deed ik mijn tweede huwelijk. Weet je. En ja, dat is zo. Ja, ik heb een heel mooie fotocollectie online gezet net op mijn Instagram. Van onze, ja, het is eigenlijk de fotoreportage van ons huwelijk. Ja. Staat even online.
1: Heerlijk, ik had het nog nooit gezien. Is misschien ook niet zo gek, want ik kom niet altijd bij jou thuis. Maar jullie liedje staat er ook onder.
0: Ja,
1: dat vond ik ook heel schattig.
0: Joe Jackson is ons liedje Be My Number Two. En dat gaat niet over dat hele nummer heeft zo'n andere. Omdat één luisteraar ooit gezegd heeft, heeft hij nou over gewoon het doen van nummer 2?
2: Oh.
0: Jongens, het gaat juist om het symbolische. Wil jij mijn nummer 2 zijn voor altijd? Want de nummer 1 en ik, we zijn er klaar mee. En dat is het mooiste om altijd nummer 2 te zijn. Want als je nummer 1 bent, kun je alleen maar naar beneden. Nummer 2 kun je altijd nog omhoog.
2: Ja, ik snap het toch niet zo goed. Want wie is dan je nummer 1 of ben je dat dan zelf?
0: Dat was mijn eerste huwelijk.
2: Ja, oké. Okay, maar
0: dat was nummer 2.
2: Ja.
0: En is dat mooi? Symbolisch, ons eerste seizoen was op dat nummer.
2: Wacht, willen jullie niet draaien?
0: Voor altijd ons liedje. Zal ik
1: het
0: doen?
1: Dat is toch een goed idee, man.
2: Ja.
0: Gewoon nu.
2: Ik zou nu lekker draaien, nu kan het.
0: Of ook niet. Kan mij het ook schelen. Ja, ons liedje. Het is vandaag 20 mei 2026. Het is niet te geloven dat het 20 jaar geleden is. Dat wij die zaal inliepen in Maarsen. En dat op de cd-speler dit nummer klonk en de cd bleef hangen. Dat was volk zo romantisch. Hoort er ook een beetje bij.
1: Mooi, Geer.
0: Joe Jackson en Be My Number Two voor altijd.

0: eigenlijk dat het 20 jaar terug is. Toch gevlogen allemaal.
1: My god.
0: Ja, ons liedje voor altijd. En we knijpen altijd even in elkaars handje als die voorbij komt. En dat is heel soms het geval. Joe Jackson en Be My Number Two. Zal ik straks uit de platenkast onze openingsdans halen?
1: Ja, heel leuk.
0: Doen we dat ook nog.
1: Ik hoorde op het einde van dit nummer trouwens ook een hele mooie saxofoon. Dus je kan Candy altijd vragen om deze ook nog even mee te pakken.
0: Overal zit Candy in, als ze zouden willen natuurlijk. Het nieuws komt eraan zo meteen van 6:30. En Marijke, wat zit daar allemaal in?
2: Licht flitsen in plaats van het luchtalarm. En Donald Trump is een toeristentrekpleister.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
17: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Vertrouwd sinds 1999.
19: We denken na over een koophuis.
20: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
19: Bart, met die loopgroep?
20: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
21: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Veronica, verkeer met 12 vertragingen. En dit zijn de problemen. De A4 Rotterdam, Amsterdam bij Zoetewoudendorp, een kwartier. A7 Den Oever, Zaanstad bij Hoorn, 13 minuten. En de A28 Zwolle, Amersfoort bij
22: Hoevelaken.
0: Een ongeluk gebeurt met een vrachtwagen. De parallelrijbaan is afgesloten. Nu sta je daar 16 minuten. Exact 6:30. En het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Er komt deze week een golf van renteverhogingen aan bij hypotheken. Dat meldt de Telegraaf. En dat komt onder meer door de oorlog in Iran, waardoor er onrust is op de kapitaalmarkt. Mijn systeem doet het even.
0: Oh nee, hè. Een error.
1: Een error. Ik ben er weer. De pro-Palestijnse demonstranten die gisteren zijn opgepakt bij de Tweede Kamer in Den Haag klagen over geweld van de politie. Die zou met de wapenstok hard op betogers hebben ingeslagen zonder echt goede reden. Er werden 70 mensen opgepakt. Ja, dit hele systeem loopt vast.
0: Moet ik iets doen? Wil je een A4'tje?
1: Even vernieuwen. Nou, bijna zou ik het uit gaan printen. Er is nog steeds veel te doen om het vervangen van het luchtalarm. Nu komt minister Van Wil bijvoorbeeld met het idee om lichtflitsen te gebruiken. Met een
0: flits.
1: Ik zie dan een discotheek voor me.
0: Ik ook wel, ja.
1: Zo'n heen en weer.
0: Vaak zo'n stroboscoop eigenlijk.
1: Ja, dat ken ik niet, dat woord. Maar ik bedoel, een discotheek heeft toch vaak dat je dan twee van die lichtflitsen omhoog. En dat je dan weet waar de discotheek is.
0: Ja, dat is,
1: Aan de buitenkant.
0: In de lucht zie je dan, oh ja, daar is de discotheek. Ja. Daar moet ik heen.
1: Ja, dat zie ik een beetje.
0: Nu denk je gewoon, als er twee lichtflitsen, denk je gewoon, hé, het ontweert.
2: Ja, ik denk een beetje aan dat Batman-signaal, toch? Ze hebben ook zo'n lamp dat je dan
0: zo'n uitsneden van een... Ja. Ik weet dat ik ben Batman.
2: Ja.
1: Het is ook een beetje het idee, denk ik. Nou, minister Van Wil wil ook graag liever gerichte informatie geven in plaats van een alarm. Dus dat er echt iets omgeroepen zou worden.
0: Oké.
4: Attentie, attentie, alarm.
1: Ja. Er is toch veel te doen om dat alarm, hè? Ik bedoel, politiek Den Haag is er ook niet mee eens.
0: Het komt ook, omdat wij hebben het er gisteren over gehad. Weet je wel, wat nou als dat alarm verdwijnt? Hoe weten we dan straks dat het maandag de eerste van de maand is?
1: Ja, dat weet je dan niet.
0: Dus ik wil dan toch de Benny Hill tune horen of zo.
2: Ja, het is ook mooi dat het nu in jouw hoofd is. Daar is het alarm voor. Zodat wij weten dat het de eerste maandag van de maand is.
0: Het is gewoon puur voor ons en onze schuld. En nu gaan ze in Den Haag gaan ze kamervragen stellen over inderdaad dat luchtalarm. Maar dat hebben ze gisteren bij ons gehoord.
1: Ja.
0: Kan niet zomaar weg.
1: Nee. Nou, hier is het gesprek van de dag. Het luchtalarm. In Bangladesh hebben ze het over iets anders. Daar is president Trump het gesprek van de dag.
0: Oh.
1: En niet zozeer om zijn beleid, maar omdat er een buffel is die verschrikkelijk veel president Trump lijkt.
0: Is er een buffel die op Trump lijkt?
1: En het is vooral het kapsel. Het is een buffel. Ja, het is een geitsoort. Lijkt op een geit. En hij heeft een goudblond kapsel, wat ook echt een beetje één kant op is gekamd. Waardoor het op Trump lijkt. Dus dat gaan hordes mensen die trekken hierop af. Het is een beetje treurig, alleen, want hij wordt binnenkort geslacht, deze buffel.
0: Oh, dat is wel treurig.
1: Ja, dus,
0: maar kun je dan een stuk van hem bestellen?
1: Nou, dat zou een goudmijn zijn.
0: Een goudmijn? Wil je ook een stuk Donald Trump?
1: Ja,
2: ik zie hem inderdaad, maar het komt echt door het haar, ja. Dat gezicht, daar wil ik niet over oordelen. Maar hij heeft zijn haar helemaal, dat blonde haar helemaal naar de zijkant gekamd.
0: Ja,
2: zie je dat?
0: Het is ook qua gezicht is het er ook.
1: Ja. Ja, die ogen staan erg ver uit elkaar. Heeft Trump dat ook? Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet.
1: Beetje oranje allemaal, maar goed.
2: Die oren hebben ook wel wat ervan weg. Nou goed.
1: Die oren staan trouwens, vind ik, op de wangen. Die ogen staan heel laag.
0: Als je nu in de auto zit, denk je, hoe zit dat beest aan
1: de
0: leiding? Ik wil het zien, dus we zijn hem nu aan het omschrijven.
1: Toen moest ik trouwens denken aan jouw geit.
0: Ja, de Geer.
1: Hoe gaat het met Geer?
0: Ik moet hem nog steeds bekijken, weet je dat?
1: Lijkt hij ook een beetje op jou eigenlijk?
0: Nee, totaal niet.
1: Oh, want dat zou een trekpleister zijn als we een ekdom geit die ook echt op jou lijkt. Die woordgrappen maken.
2: Dat was een beetje jouw number two, is dat dan?
0: Begint het gemekken nu al, ja? Nou.
1: Goed, het weer dan nog. In de loop van de ochtend buien met kans op onweer en hagel. Nou, vanmiddag wordt het droger en ook zonniger. Maximaal 19 graden.
23: Dit is Radio Veronica.

0: Als jij nog ligt te slapen, staat hij al te zweten in de studio.
1: Oeh, hij ruikt het. Ruikt het zelfs al.
0: Ekdom in de morgen met Gerard en zijn hele team.
2: Dit soort gekkies.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 op Radio Veronica.
3: Wat zullen we nou krijgen?

0: lekker muziek. I can't stop loving you. Nou, wat een toepasselijkheid is het allemaal weer. Hè. En daarvoor Danny Warhol's Bohemian Like You. Over romantiek gesproken.
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, wij duiken weer even in de platenkast. En ik dacht, ja, gisteravond... Laat ik even teruggrijpen naar exact 20 jaar geleden. Want ik ben dus, ja, het is mijn trouwdag vandaag, 20 jaar geleden getrouwd met Nicole. En de openingsdans. Ik had een openingsdans.
2: Had je daar trouwens voor gerepeteerd ook? Want er zijn stellen die daar echt daadwerkelijk voor op dansles gaan.
0: Ja,
2: toch?
0: Nee, maar kijk, ik heb op dansles gezeten.
2: Ja.
0: Back in the 90s was dat nog een soort van, ja, een gedeelte van je opvoeding. Weet je, mijn ouders zeiden, je moet op dansles. Deden wij vroeger ook. En dan weet je, de quickstep en de cha-cha-cha.
2: Oh.
0: En de wals.
2: Heb jij een quickstep in
0: ik
2: huis?
0: Ik kan de quickstep. Hoewel, de cha-cha-cha zit er nog steeds wel in. Op de een of andere manier. Verleer je nooit. Wat je op die leeftijd leert, dat blijft nog een beetje in je systeem.
2: Als fietsen eigenlijk. Hè?
0: Als fietsen. Maar de openingsdans was gewoon lekker ouderwets. Ik greep haar. En we hebben gewoon lekker staan schuifelen op de dansvloer. We waren de eerste en iedereen keek naar ons. En we waren ons er ook bewust van. Maar ik had een liedje gekozen waarvan ik dacht... Ja, dit klopt wel. En als je in de geschiedenis kijkt... Het is ook nog echt gebeurd. Het was de single Na You're So Vain van Carly Simon. En zij schreef het voor James Taylor. Zij was toen getrouwd, of getrouwd, ze had een relatie met James Taylor. En zij schreef gewoon een liefdesliedje voor hem. Loving You Is The Right Thing To Do. En ik dacht, aan deze titel is geen woord gelogen. Dus de openingsdans van Nicole en mij op ons huwelijksfeest vandaag, exact 20 jaar geleden, was dit liedje. Nou, het is mooi om die weer eens te draaien, toch?

0: hold me in your arms like a bunch of flowers. Loving you is the right thing to do.
1: Heerlijk, wat een romantiek op de vroege ochtend.
0: Ja, het is wel romantiek. Hè?
1: Net nog Joe Jackson met Be My Number Two.
0: Ja, het is wel ons uur. Nou, ja. Maar straks naar zeven en dan is het gewoon rock and roll, baby. Maar ja, het is 20 jaar getrouwd, weet je wel. Ja. In deze tijd is dat blijkbaar heel uniek.
1: Voelt dat nog gek als je dan wakker wordt en denkt, ik ben gewoon 20 jaar getrouwd?
0: Vanmorgen ja.
1: Ja?
0: Keek even naar en dacht, zo, dat is toch echt wel weer lang geleden allemaal. Maar het vliegt ook. Het is gewoon, het slaat helemaal nergens op. 20 jaar is poef.
1: Oh.
0: Het was gisteren, van mijn gevoel.
1: En jullie zien er nog zo goed uit.
0: We hebben hele goede vochthydraterende crème. Dit was The Right Thing to Do, dus van Carly Simon. En ik zal hem zo even, want ik ben overmand de emoties natuurlijk. Ik zal hem zo meteen even in de playlist zetten van De Platenkast.
2: Je raakt het nooit!
0: Maar nu eerst. It's

0: reactie. Oké, het is weer zover. Het is even kijken op het spoor. Sta ik dit te hallucineren, maar is het echt 2-0 voor mij? Ja, hè?
1: Het is echt 20.
0: Oh, 20. Wow. 2-0.
1: Zo bedoeld.
0: Hoe is het mogelijk?
2: Het staat 20.
0: Het staat gewoon 20. Nou, dan moeten we maar snel naar het fragment van vandaag. Dat komt namelijk uit de Stijn, Toby en Jeppe Show.
1: Leuk!
0: Ja, dat is een leuke podcast. Voor de mensen die dat niet kennen, is het podcast waar we al vaker quizjes uit hebben gehaald natuurlijk. Want aan het eind van elke aflevering hebben de heren namelijk de rubriek Het Geile Geheimpje. Mm-hmm. En daarin lezen zij ingezonden verhalen voor van luisteraars die een opvallend verhaal uit de slaapkamer delen. Nou, let op. In de laatste aflevering zit namelijk Het Geile Geheimpje van Chantal. En in haar ingezonden brief schrijft zij over het moment dat ze een goede vriendin vertelde over een affaire met een getrouwde man met 3 kinderen. Ze deden het kennelijk overal en nergens. Zo ook in een concertzaal genaamd Paradiso in Amsterdam, u wel bekend.
3: We konden niet van elkaar afblijven en zochten vaak een donkere hoek van de club om gepassioneerd te zoenen. En meer.
2: Oh.
3: 2 verdiepingen hoger naar het afgesloten bovenste balkon van Paradiso. Er was niemand en we hadden prachtig uitzicht over de kolkende mensenmassa en de DJ die bezig was met een heerlijke set. Hij ritste mijn strakke pantenbroek open en voor ik het door had, hadden we seks op deze fenomenale locatie. Echt een hoogtepunt. Toen ik de week erop op een terras zat en dit verhaal met gepaste trots en excitement in geuren en kleuren vertelde aan een vriendin, veranderde dit hoogtepunt echter in een dieptepunt.
0: Nou, de politie was onderweg zo te horen. Nou, dus zo ernstig was het allemaal. Die had ook geboeid geluisterd. Want ja, terwijl ze dit dus vertelt aan een vriendin, komt er een onverwachte wending aan jou de vraag, Marijke. Wat is die onverwachte wending? A. Iemand op het terras onderbreekt haar en vertelt dat er een filmpje van hun paradiso-avontuur op Dumpert staat.
1: Oh, nee.
0: B. De vrouw van haar geheime affaire blijkt ook op het terras te zitten. Of C. Het blijkt dat haar vriendin een affaire had met dezelfde man en ook heeft liggen kaas van nu in diezelfde paradiso.
1: Oei, oh, wat lastig dit.
0: Ja, deze is wel lastig.
1: Kijk, ik dacht inderdaad misschien dat het bij die vrouw terechtgekomen is. Maar goed, stel je bespreekt dit met je vriendin. Ga je dan zo gedetailleerd, of noem je dan een naam? Ja, misschien noem je wel een naam.
0: In geuren en kleuren, dus ja. Ik denk dat het wel met name toename.
1: Ja, dan zou het zomaar kunnen dat zijn vrouw op dat terras zat. Ja, een filmpje op Dumpert, dat is, ja, zou je dat... Ja, ik weet het, dat
0: iemand dat is... toch heeft aan filmen. Dat is altijd, die kan ook nooit meer wat doen in het openbaar.
1: Dat kan ook niet, hè? Want ze gingen in de hoge nok van Paradiso. Ze waren daar alleen. Nou, ik denk niet dat iemand het gefilmd heeft. Nee, ik ga er toch een streep door zetten.
2: Oké.
1: Mag ik antwoord C nog een keer horen?
0: Het blijkt dat haar vriendin een affaire had met exact dezelfde man. En ook daar heeft liggen kaas van duur.
2: In dat nokje.
0: Nokkie.
1: Zou ook nog wel kunnen, ja. Zou ook nog wel kunnen, hoor.
2: Dat dit een veelpleger was, deze man.
1: Nee, ik ga toch, maar ik vind dit wel moeilijk. Ik ga toch, denk ik, voor C. Nee, B.
0: De vrouw van haar geheime affaire zat ook op het terras.
1: Heeft dit gehoord, ja. Oei, oei, oei. Ja, doe maar.
0: Jij gaat voor nummer B.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan zetten we dat neer en dan gaan we eens even luisteren.
3: Het hoogtepunt veranderde in een dieptepunt. Achter mijn vriendin bleek de vrouw van deze exotische verrassing te zitten. Ze had alles kunnen horen.
4: Heeft ze
3: of ze wist.
4: Namen, rugnummers.
3: Of het over haar man ging, dat weet ik niet. Maar moet er na vele jaren nog altijd aan terugdenken als ik in de Paradiso sta voor een concert.
0: Ja.
1: Oh nee!
0: Dat je het hele verhaal op het terras vertelt en de vrouw van die kerel zit gewoon de tafel verderop en hoort alles.
1: Hoe is het mogelijk? Wat zijn de kansen?
2: Maar die vrouw heeft waarschijnlijk niet gedacht, oh, dat gaat over mijn man. Ja, of we moeten hele specifieke kenmerken.
0: Ja, en toch. Herman met zijn enorme vrat naast zijn neus. Mijn herman heeft ook een vrat naast zijn neus. Dat je er zo achter moet komen. Hoe dan ook, je hebt je eerste punt voor deze week. Dus het is 21 inmiddels. 2-1. Dance the night. Ja, dat deden ze doen, hè.

0: is Radio Veronica.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Alcatel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Waar heb je last van?
8: Koorts. Oranje koorts.
10: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
16: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl. Smint.
18: En ineens... zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
19: En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
20: Boost yourself.
21: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen... Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
22: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 7 uur.
25: Marijke Ketel.
26: Goedemorgen. Goed opletten in de auto, want het OM verklaart als het ware de oorlog aan bestuurders die appen of te hard rijden. Er komen namelijk veel meer flitspalen aan. Het aantal wordt verdubbeld. Het zijn er nu 650 en het worden er 1450. Gebeurt nog dit jaar. Het gaat om vaste en ook mobiele flitspalen. En het moet de wegen veiliger gaan maken. De pro-Palestijnse demonstranten die gisteren zijn opgepakt bij een protest bij de Tweede Kamer in Den Haag vinden het optreden van de politie veel te agressief en ongepast. Ze zouden vrij abrupt geweld hebben gebruikt. Zo sloegen agenten met de wapenstok hard op betogers in. Er werden 70 mensen aangehouden. Woedende reacties dan van democraten nadat president Trump een schikking had getroffen in een zaak die hij aanspande tegen de Belastingdienst. De deal blijkt uitgebreider dan in eerste instantie bekend is gemaakt. Er is ook afgesproken dat de Belastingdienst geen onderzoek meer gaat doen naar oude aangiftes van Trump. En dat wordt openlijke corruptie genoemd. En er zijn klachten over het slechte zicht bij het concert van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En daarom gaat het team van Harry kijken of ze iets moeten veranderen. Mensen met een staanplaats klagen op sociale media dat ze weinig kunnen zien. Komt onder meer door het hoge podium en loopbruggen. We onderzoeken het en als het even kan, passen we het aan. Dat zegt de organisatie.
0: Gelukkig waren de kaartjes zo goedkoop.
26: Uiteindelijk wel, hè? Ja.
0: Nou ja, maar deze misschien nog niet. Nou ja.
26: Is dat nog steeds zo eigenlijk? 30 euro heb ik gehoord, is dat echt zo?
0: Ja, maar tenzij je de eerste bij was, dan betaalde je de hoofdprijs natuurlijk.
26: Het weer nog. Vanochtend ontstaan flink wat buien. En die vallen ook vanmiddag nog. Soms met hagel en onweer. Nou, vanmiddag wordt het aan de kustgebieden uiteindelijk droger en ook zonniger. En het wordt tussen de 16 en de 19 graden.
0: Het gaat beginnen vanmiddag.
26: Zomer komt eraan.
0: Komt er gewoon ineens vanmiddag, is hij er. Hè? Er staan 11 vertragingen, dus dat valt allemaal wel mee. En dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen, 25 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen door een ongeval, 36 minuten. En nog een ongeval met een vrachtwagen op de A28. De parallelrijbaan is afgesloten al daar bij Amersfoort. Dat is namelijk Zwolle-Amersfoort. En wel bij Hoevelaken!
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
25: Is dit allemaal van jou?
27: Alleen de belangrijke dingen.
28: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
29: Allstate geeft ruimte.
30: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
31: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
28: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
32: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
33: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
32: Beren goed, thanks Bo.
33: Social Deal, deals die je niet mag missen.
32: En actie Olifant.
34: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
35: 18 plus speelbewust.
33: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
36: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: blijven, je moet gewoon blijven. Waarom zouden we ergens anders heen gaan? We hebben het toch goed. Radio Veronica met The Clash op woensdag 20 mei 2026. Bijzondere dag, want we hadden het hier kunnen hebben over dat de hypotheekrentes weer door het dak gaan. Of natuurlijk over de kans op een verkeersboete, hoorde ik net. Die gaat nog groter worden.
1: Oei, oei, oei, verdubbelen.
0: Oh, we kunnen nooit meer hard rijden. Nooit, dat kan gewoon niet meer.
1: Nee, maar dat is ook niet de bedoeling, hè?
2: Ik denk dat er een begrotingstekortje gedicht moet worden.
0: Ik denk het ook.
1: Het gaat om de veiligheid, jongens.
0: Ja, uiteraard, ja. Uiteraard. Het aantal flitslocaties wordt verdubbeld naar meer dan 1400.
1: Nou, 1450 dacht ik
0: weer, maar. Zeg. We kunnen het hebben over het feit dat het ongelooflijk turbo zomer gaat worden. Met echt 30 plus wordt het van de week, zag ik alweer.
2: Lekker hoor.
0: Heerlijk.
2: Maar plannen ze dan ook precies in het weekend, hè?
0: Altijd.
2: Fijn is dat, hè?
0: Fijn, lang weekend, hè? Eindelijk mag het een keer, ja. Mag het een keer. Vorig jaar viel de zomer op een dinsdag, dus ik ben blij. Maar we moeten iets bespreken wat hier achter de schermen gaande is, lieve mensen. Ik ben dus vandaag 20 jaar geleden getrouwd. 20 jaar getrouwd met Nicole. Ik ga dat vanavond vieren in, nou ja, laat ik het zo zeggen, in een goed hotel. Want als je 20 jaar getrouwd bent, dan ga je niet in een...
2: In een bastion liggen,
0: in een bastion of een TOK. Dan pak je even
2: een goed hotel.
0: Je pakt uit.
2: Ja.
0: Lekker hapje eten, telefoons uit. Eén op één in elkaars ogen kijken. En gewoon lekker even de afgelopen 20 jaar... terug mijmeren en daarna naar boven.
1: Mm.
0: Ik heb ook vrijgenomen morgen. Ik ben er even niet. Frank van der Lende komt het morgen overnemen. Ik ben heel even genieten. Nee, even 20 jaar vieren. Maar ja, ik heb dit natuurlijk wel een beetje verteld aan de mensen dat ik dit ga doen.
1: Ja, we hebben het hierover gehad. En dit kwam, daar moet ik even. Dit kwam op de clubdag ook ter sprake.
0: Is dat zo?
1: Vorige week. Jij gaat vanavond natuurlijk naar een supergoed hotel. En daar heb ik het over gehad met onze collega Frank van het Hof.
0: Ja.
1: Daar was ik met de clubdag mee. Ja, die wist mij te vertellen. Jij hebt het net, zeg je al, een beetje met glanzende oogjes. Dan ga je uiteindelijk naar boven.
0: Ja, maar dan ga je ook... Ja, je gaat naar boven. Je gaat slapen. Ja, romantisch natuurlijk.
1: Je gaat slapen. Maar goed, je kunt gaan slapen. Maar wat je blijkbaar in dit hotel ook kan krijgen... is een pleasure box.
0: Wow.
1: Dat heeft Frank van het Hof mij verteld. Nou, een pleasure box, wat houdt dat nou in?
0: Een popneus.
1: Bijvoorbeeld. laat ik het... trillende activiteiten voor inwendig gebruik... om een extraatje in de slaapkamer zo.
0: Nou ja, Max heeft het uitgezocht.
2: Ja, klopt. Er zit echt best wel veel in. Een trillend eitje inderdaad. Ik zal het even een beetje kuis houden.
0: Zit er
2: ook
0: ontbijt in, hè? Er zit een ontbijt in, een trillend eitje zit erin.
2: Een likje smeermiddel krijg je erbij.
0: Oh, heerlijk.
2: Een blinddoek, massageolie, intieme gel. Een pak regenjasjes natuurlijk.
0: Ja,
2: een veer. En dit ook.
0: Een veer?
2: Jazeker.

0: elkaar een beetje te kietelen, zeg maar.
1: Oh. Alleen, Frank van het Hof zei tegen mij dus dat je dat huurt, wat jij nu allemaal beschrijft.
0: Nou, er zit natuurlijk best veel in. Er zit namelijk ook nog een trillende ring voor om de schacht. Zit er ook nog bij.
2: Dat om de schacht.
0: Is gewoon een product.
1: En voor dat om de schacht?
0: Ja.
1: Voor om...
0: Voor om de, het mannelijke prestatie...
2: Ja, okay. Thriller van Michael Jackson gaat daarover.
0: Ja, okay. Precies. En je, dat doe je dus voor €160. Maar het is echt een goed hotel, hè, waar jullie heen gaan.
2: Ja, ik ga niet...
0: Alles is duur daar.
2: Het is, ja.
0: Maar voor €160, dan krijg je veel.
2: Maar er zit, dit kost dus €160 is een pakket.
0: Ja, dit pakket. Ja.
1: En Frank van het Hof zei dus tegen mij, dat huur je. Nou, en ik geloof...
2: Ja, dat kan
1: gewoon.
2: Toch niet? Dat ik huur je toch niet?
1: Dat zoiets wil je toch niet huren?
2: En hoe weet Frank dit?
1: Ja, Frank is er zelf geloof ik ook geweest.
2: Ja, maar heeft hij het gehuurd? Maak het open en er zitten stukken Frank van het Hof nog in.
1: Nou, zover is het geloof ik bij Frank niet gekomen.
0: Ik denk dat we maar één ding kunnen doen en dat zijn bellen. Maar eerst nog even, is het erg überhaupt? Als het gehuurd is. Ja. Stel dat er daar gewoon in dat goede hotel liggen allemaal desinfectiebakjes.
1: Nee.
0: En dan leg je dat eitje in, dat ringetje, dat leg je daar gewoon weer terug in.
2: Nee.
1: Gaat dat toch niet huren?
0: Zo, als die bacteriën toch dood zijn, is er toch niks aan de hand.
2: Maar alleen al de gedachte, de wetenschap, dat iemand anders... Nee. Niet in zo'n hotel.
1: Zou je dat echt helemaal niet erg vinden als dat... Stel, je haalt die pleasure box af, even met het idee dat het gehuurd is.
0: Ja.
1: En dan heb je dus inderdaad inwendige producten. Mensen thuis weten wel wat ik bedoel. Zou je het echt niet erg vinden?
0: Dat je denkt, dit ei heeft ook in Henk van 48 gezet.
1: Dat kan,
0: maar als het goed schoon is... Je eet bij een restaurant, misschien datzelfde restaurant... eet je natuurlijk ook met vorken die ook al in andermans mond zijn geweest.
2: Ja, het viel me laatst op, dat is in elk restaurant zo.
0: Ja, dat is in elk restaurant zo, maar dat wordt schoongemaakt.
1: Ik denk dat ik de mond wel anders vind dan de kop.
2: Hond.
1: Het
2: lijkt mij heel sterk.
0: Ja?
2: Ik geloof er helemaal niets van dat dit tweedehands... Nee, dat geloof ik gewoon niet. Of moeten we zo gaan bellen met het hotel?
0: Ja, misschien, dat zou ook nog kunnen.
1: Ik zou dit wel willen weten.
2: Ga jij bellen met het hotel?
0: Dat is goed.
2: Want misschien herkennen ze mijn stem. anoniem. Gewoon Max van de radio. Ik heb niemand.
0: Nee, is goed. Nou, daar heb ik nu 4 minuten voor.
2: Ja, zoiets.
0: Oké.
2: Even Coldplay, hoor. Dat is een paradijs natuurlijk.

0: Coldplay. En Paradise. Het is een bijzondere woensdag 20 mei vandaag. Want straks op de bühne, en dat is wel echt even tof om even te accentueren. Mm. We hebben hier echt maar echt met een orkest. Het lijkt alsof het James Last Orkest hier is. Dat is ongelooflijk. Compleet met blazers, de hele toeters en bellen. Candy Dulfer op de bühne. Straks, ze gaan twee nummers doen. Want ja, als ze met zoveel mensen zijn, dan mogen ze de hele greatest hit spelen wat mij betreft.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus dat ga je straks horen live in dit programma. Maar eerst, wij moeten even een lijntje leggen dus met onze grote vriend. Bekend van de middag.
1: Ja.
0: Frank van het Hof, goedemorgen.
2: Vrienden, goedemorgen. Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo, Frankie. Ja, we zitten hier even met een verhaal. Ik heb begrepen dat Marijke en jij hebben vorige week tijdens de clubdag even gesproken over waar ik vanavond slaap met mijn Nicoleke. Vanwege 20 jaar huwelijk. Dat wordt gevierd in een goed hotel, dat snap je ook. We gaan niet naar een goedkope weghotelletje. Maar wat hoor ik nou over die, wat er is? Je kunt dus daar iets huren. Of huren, in dit geval. Wij denken gewoon dat je dat gebruikt en daarna is het weg. Je kunt daar dus een zogenaamde pleasure box kun je kopen.
1: Bestellen,
0: ja. Zeg maar. Dat is staat niet standaard in de kamer, maar dat kun je bestellen. En jij beweert dat dat is al eerder gebruikt.
2: Nou, kijk, inderdaad, ik moest even nadenken hoe dit gesprek nou ook alweer ontstond, maar dat ging inderdaad over jou, omdat jij daar vanavond gewoon echt even lekker gaat eten en vervolgens ook blijft slapen.
0: Ja.
2: En toen kwam Marijke met het feit, die zei, nou ja, je kan daar ook een pleasure box bestellen.
3: Oh,
2: en toen dacht ik, nou ja, maar het is echt een goed restaurant. Het is ook echt een goed hotel.
0: Zeker.
2: Hier ga je niet voor twee stuivers naartoe. Wat doet een pleasure box daar op de kamer? En toen vervolgens ging ik even zoeken. En toen stond er dus bij, en nou is mijn Engels niet heel goed, maar volgens mij stond er iets bij van, joh, als hij beschadigd is, dan brengen we hem volledig in rekening. Dus toen dacht ik, ja, maar die pleasure box, dat is gewoon een gebruikte pleasure box. Die gaat daarna even in de azijn. En daarna wordt die gewoon weer opnieuw gebruikt.
0: Nee, je ligt gewoon tussen de borden in het afval.
1: Je gaat er geen tweedehands half gegeten. Nee. Een eitje wat al eerder is gegeten, ga je dan niet hergebruiken dan, zeg maar.
4: Ja, maar er zit echt veel in, hè, Geer. Het is een tril ei, een trillende ring voor je apparaat.
0: Ik begrijp waarom dit erop staat. Want als je hem namelijk open gemaakt hebt, dan kan het zijn dat je hem gebruikt hebt en de spullen weer teruglegt. En dat is niet de bedoeling. En daar moet je betalen.
3: Ja, er staat inderdaad, ik heb de site er nu even bijgepakt, Frank. Ik weet al hoe dit komt. Dit verhaal komt denk ik dan van Frank van der Lende. Goed, dat maakt verder niet uit. Frank van der Lende begon hierover. Frank van het Hof is uit gaan zoeken. Er staat hier op de site, when tearing the plastic, we will charge you for the box.
0: En ja,
3: daar haalde Frank van het Hof dus uit.
1: Dan moet je hem dus.
3: Dan moet je hem betalen en dat is dan huur.
4: Maar Frank, zou je het erg vinden als het eitje wat je gebruikt al een keer gegeten is?
2: Maar luister, kijk, ik zat vorige week bij een restaurant met die goudgele boog.
0: Ah, ook een goed restaurant, hè?
2: Dat is in principe ook een goed restaurant. Ze hebben daar geen pleasure boxes.
0: Nee.
2: Maar wat ze daar wel hebben, dat zijn tegenwoordig natuurlijk gewoon die bekers. Die recyclebekers.
0: Ja.
2: En wat natuurlijk supergoed is voor het milieu. En daarom dacht ik ook meteen, ik denk, ja, bij zo'n pleasure box, ja, waarom? Als je recyclebekers hebt, waarom kun je geen recycle eitjes hebben? Ja,
3: daar kom je niet in klaar.
0: Ja, maar we hebben even gebeld. Frank?
2: Oh.
0: Max heeft even gebeld met het hotel. Wij wilden clarity. Wij wilden gewoon weten, dus laten we even luisteren hoe dat gesprek ging.
5: Goedendag, u spreekt met...
4: Goedendag, met Max Schuiling spreek je.
0: Oh.
5: Hoi,
4: ik had een vraag voor je. Ik zou graag binnenkort misschien wel een reservering willen doen in jullie hotel.
0: Doe maar, dat kan ik helemaal niet betalen.
4: Maar ja, mijn collega die wees me eigenlijk ook op jullie pleasure box.
5: Ja.
4: En die staat erop voor, ik geloof, €160 of zo. Hij zegt, ja, dat moet je doen, dat is leuk. En we hadden het daarover en ik dacht, nou, misschien is het wel geinig. Maar ja, we vonden eigenlijk, er zit best wel veel in die box voor €160. Zo'n trilei zit erin, een kokring, er zit een blinddoek in en dergelijke. En hij had het ooit besteld en hij wist eigenlijk niet meer of je het nou krijgt of dat het gehuurd is.
5: Nee joh, bent u mal. Natuurlijk krijgt u dat, hè, want u betaalt er natuurlijk ook voor. Tuurlijk mag u dat dan gewoon meenemen. Het is een beetje raar als we dat dan schoonmaken en weer opnieuw op de kamer zetten voor iemand anders. Dus ja, u schaft dat gewoon aan, dus dat neemt u gewoon weer mee.
4: Oké, nee, duidelijk. Ja, wij vonden het ook al raar inderdaad, maar er zit er veel in die box.
5: Ja, dat is hartstikke leuk, toch?
4: Ja, ontzettend. Nou, ga ik even verder oriënteren op jullie website en bedankt.
5: Ja, oké, helemaal goed. Fijne dag.
4: Dag hoor, dag.
0: Nou, hoor je het nou, Frank?
2: Nee, maar dan zit er inderdaad echt heel veel in die box.
0: Ja, wij krijgen wel trouwens een appje van de luisteraar die zegt... je kunt hem bij Easy Toys voor iets goedkoper krijgen.
2: Oh. Maar hier de grote vraag natuurlijk.
0: Ga je hem nemen?
2: Voor dat geld.
0: Nou ja, weet je... Ik heb vanavond,
4: hem van ons.
0: Ik heb zoveel... vanavond zoveel gegeten, ik heb geen trillend eitje meer bij. Uitgepeld ben als ik. Ik lig er uitgepeld bij. Uitgedeld is het natuurlijk wel. Nou, hoe dan ook, Frank. Ik vond het gezellig.

0: Sphinx. Nog even een belangrijke mededeling, want we hebben nog steeds kaarten voor The Jacksons. Komende zondag staan ze bijvoorbeeld in De Doelen in Rotterdam. En daar kun jij wel bij zijn, het concert van The Jacksons. Als jij The Jacksons hoort, maakt niet uit, gewoon een liedje van The Jacksons, dan zou ik onmiddellijk appen The Jacksons naar de Radio Veronica app. En wellicht sturen we je naar het concert. Dat zou toch tof zijn. Houd in de gaten. En het nieuws van 19:30 komt er ook aan bereiken. Wat zit er allemaal in?
1: Hypotheekrentes schieten omhoog. En wat zegt je telefoonachtergrond over jou?
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.

0: Veronica Verkeer met 31 vertragingen. Dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen. Een half uur. De A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen. Daar sta je 23 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken. Daar is een probleem. De parallelrijbaan is afgesloten. Waarschijnlijk duurt het nog tot 12 uur vanmiddag. Nu sta je er 33 minuten. 1 over half 8, het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Wie op zoek is naar een hypotheek moet snel toeslaan, want de rentes schieten omhoog, schrijft de Telegraaf. De oorlog in Iran is de boosdoener. Banken zijn bang dat daardoor de inflatie toeneemt. Koop je niet, maar huur je, dan is er ook ander nieuws. Schimmel en lekkages komen namelijk steeds vaker voor in huurhuizen, dat schrijft het AD. Vorig jaar deed de huurcommissie 100 onderzoeken per week naar dit soort misstanden, veel meer dan het jaar ervoor. De tientallen opgepakte pro-Palestijnse demonstranten in Den Haag hebben geen goed woord over voor het optreden van de politie bij het protest gisteravond bij de Tweede Kamer. Agenten zouden agressief zijn geweest en op betogers hebben ingeslagen. En zouden jullie heel even iets voor mij willen doen? Je telefoon er even bij willen pakken?
2: Ik heb hem toevallig hier.
1: Wat staat er op jouw achtergrond?
3: Ik zou het nu niet eens weten trouwens.
2: Mijn jongens.
1: Een mooie zwart-wit foto van jij.
2: Ja, de jongens en ik lopend op een boulevard in Spanje.
1: Ja, oké, wel de achterkant. Ik hoor Max al gniffelen. Wat staat er op jouw achterkant?
2: Wat heb jij nou weer?
3: Gewoon een standaard Samsung.
1: Oh, dit is leuk.
3: Ik heb helemaal geen foto.
2: Je hebt helemaal geen foto?
1: Je hebt nooit de moeite genomen om überhaupt iets in te stellen.
3: Nee.
1: Ik heb namelijk een onderzoek gevonden wat dat over jullie zegt.
2: Oh, dat wordt lachen dan.
1: Even leuk, de standaard fabrieksachtergrond. Je bent waarschijnlijk praktisch, nuchter of hecht simpelweg minder waarde aan personalisatie.
3: Nou, kijk eens
1: herken
3: even aan.
1: Je daarin?
2: Koude killer Max.
3: Extreem.
1: Foto met vrienden of familie. Je bent sociaal, extrovert, hecht veel waarde aan verbinding en dierbaren.
2: Nou hier, dan vat je mij samen toch. Ja,
3: en dat heb ik dan weer helemaal niet.
2: Wat heb jij erop?
1: Ja, ik heb een foto geloof ik van Pinterest. Het zijn wat plantjes. Het is eigenlijk heel neutraal.
2: Plantjes?
1: Ja, dat is dus waarschijnlijk natuur, landschap of rust. Je bent een kalm en evenwichtig persoon die behoefte heeft aan overzicht, rust en harmonie.
3: Nou,
1: herken ik ook niet zo vreselijk in.
3: Nee?
1: Maar ik ben wel geïnteresseerd ook nog. Wij vallen er alle drie niet onder. Maar je hebt van die mensen die zichzelf op de achtergrond hebben. Een foto van zichzelf. Wat vinden we daar nou van? Gewoon alleen jezelf.
3: Nou, ik zag dat dus laatst bij iemand. Ik kan niet meer helemaal terughalen bij wie dat was. Maar dat was ook echt een beetje zo'n mooi boy foto. Weet je wel? Volgens mij is dat degene. Ja, of die stond op een festival. Zo met zo'n haartjes naar achter en een brilletje op en zo. En die foto van zichzelf als achtergrond op de telefoon.
2: Echt?
3: Volgens mij zegt dat gewoon dat je jezelf heel erg lekker vindt.
1: Dat idee heb ik ook.
2: Dat denk ik ook.
1: Maar goed, aan de andere kant, het is misschien ook praktisch. Hè? Als jij je telefoon kwijt bent en je ziet meteen op de achtergrond van wie die is. Daar valt ook wat voor te zeggen.
3: Ja. Ja, of diegene in de trein daar wat aan heeft als die de telefoon vindt.
2: Ja, of een foto van je huisdier. Dat zegt ook weer wat anders natuurlijk.
1: Zegt ook weer, dit laat zien dat je zorgzaam, trouw en een echte dierenvriend bent.
2: Ja, een dierenvriend. Ja,
1: inderdaad. Nou, er zijn wat redenen wanneer je volgens dit onderzoek dan wel een foto van jezelf mag doen. Een reisfoto met een bijzondere berg.
2: Oh ja. De Kilimanjaro.
1: Precies. Of een ludieke, gekke foto van jezelf. Dus Max, waar ga jij vandaag voor? Of hou jij je bij de fabrieksinstelling?
3: Ik denk die plantjes van jou, die lijken
1: plantjes,
3: me wel wat.
1: Ja, die zak je door. Ja.
2: Zit er ook cactussen?
1: Het weer nog ontstaan buien. En die vallen ook vanmiddag nog, soms met hagel en onweer. Nou, in de loop van vanmiddag wordt het aan de kustgebieden droger.
2: Oh.
1: En dan wordt het ook zonniger.
2: Ah.
1: En dan wordt het 16 tot 19 graden.
2: Het gaat beginnen hoor.

0: Oh jee, wat horen we nou toch ineens op de radio? Ja, er was iets. Hallo, met wie?
1: Goedemorgen, met Marlon.
0: Hey, hallo. Marlon. Is het Marlon uit Krommenie, Zaanstad, onderweg naar werk?
1: Yes.
0: De beroemde verpleegkundige?
1: Ja, sorry.
0: Dan hebben we de goeie aan de lijn. Marlon, heb je ons gehad?
1: Omdat ik heel graag wil dat mijn zoon naar de Jackson gaat. Mijn zoon is al echt zo lang fan van Michael Jackson. En nou, hij kent hem natuurlijk niet live, zeg maar, want hij is 19.
0: Ja.
1: Maar hij is al helemaal, hij heeft alles uitgedokterd van hem. Dus dat is gewoon echt heel tof voor hem.
0: Nou, kun je melden, dichter bij Michael Jackson gaat hij niet komen.
1: Nee.
0: Want Michael zelf kan er helaas niet bij zijn. Maar zijn broers zijn er wel en kaarten voor de Jacksons zijn ook gewonnen. Heel veel plezier. Daar mag je mee, of niet? Of stuur je ze echt naar je zoon met iemand?
1: Nou, dat ga ik gewoon regelen mee samen. Dat lijkt me heel tof.
0: Ja, precies. Heel veel plezier, want Jackie en Marlon... Hey, toevallig, Marlon.
1: Ja, Marlon
0: Jackson. Ja, die is er wel bij, dus dat moet een band scheppen.
1: Ah, tof. Heel tof.
0: Heel veel plezier daar.
1: Dankjewel.
0: En meezingen mag, hè. Meezingen mag. Dat is alweer. Bye-bye. Veel plezier.
1: Bye-bye.
0: Kaarten voor de Jacksons zijn eruit. En dit is Another.

0: waar het uitkwam. Lang geleden alweer. Madonna was dit een Beautiful Stranger. En daarvoor even dansen met Another en 54 Ultra. Wat gaan we die nog veel horen langs de Costa's en discotheken het komende zomer. Talk to you. Het is zover, lieve mensen. Het gaat gebeuren. Ik heb hier zo ongelooflijk zin in. Want we hebben een hele speciale andere ruimte in het pand moeten vrijmaken en ombouwen. Want er staan akoestische panelen tussen, omdat het past niet in onze live studio. Het is niet normaal, want als zij komt, dan komt zij groots. Ik heb het niet over zomaar iemand. Nee, ze hebben de grote de aarde gespeeld, of gewerkt, of geproduceerd. Ik doe Prince, Herman Brood, Eurythmics, Angie Stone, Nile Rodgers. En ze heeft het nog steeds, dames en heren. Het is Candy Dover! Oh, wat ben ik blij dat ze er is. Candy, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Och, ik hoor nou toch eens. Ze is er gewoon met een compleet orkest. Ja. Candy, wat fijn dat je er bent. Je staat echt in een gigantische studio ergens anders in het pand. We hebben het helemaal moeten verbouwen, want jij kwam met je hele orkest. Ik denk, dat kan ik niet zomaar voorbij laten gaan.
1: Nee, dank je. Het is een hele mooie ruimte. Niemand kan meer eten in de hele studio, maar dat geeft niet.
0: Dat geeft niet. Maar ja, het mag de pret niet drukken. Daar hebben we er allemaal voor over. Is dit een belachelijk vroeg tijdstip voor jou? Ben jij een ochtendmens?
1: Ik ben wel een ochtendmens, ja. Maar de anderen niet, volgens mij.
0: Nee? Oh, sorry Ben.
1: Zachtjes praten.
0: Zachtjes praten. Oké, want we gaan straks uitgebreid met je praten. Ik wil natuurlijk alles weten over wat er nu geldt en zeilt in jouw leven. En vooral over je muziek. Maar we gaan iets nieuws horen nu, hè?
1: Ja, een heel gloednieuw nummer wat nog niet eens op een album staat.
0: Oh.
1: Een heel mooi nummer geschreven door Ivan Perotti. Die staat naast
0: me. Oh, is Ivan er ook?
1: Ivan
0: is er. Fantastisch.
2: Dat vind ik zo'n goede zanger ook.
0: Wat een zanger is dat.
1: Zeker. Fantastisch.
0: Jij hebt hem gewoon daar.
1: Ja, jullie hebben smaak.
0: Dus hebben wij hem ook een beetje. Dat is wel mooi natuurlijk, hè? Dus er komt er een nieuwe plaat of ga ik er straks over praten? Met je.
1: Ja, nee, goed, er komt een nieuw album, maar het duurt nog even. Maar dit is een voorproefje voor jullie.
0: Gewoon alvast hier.
1: Ja.
0: Nou, ik kan niet wachten. Lieve mensen, ga ervoor liggen. Kruip de radio in. Laat je mee sleuren door het geluid van Candy Dover en haar band live.

0: Dit was gewoon live, jongens. Wat vet. Waanzinnig. Candy Dulfer. Live Disco Ball. Zo, ik zit even door de appjes heen, maar die is ontploft. Ik ga dit gewoon uitprinten voor je, want dit wil je gewoon nog een keer, teruglezen allemaal. Nou, wauw, wat een waanzinnig nummer, wat een geweldig nummer, wat een funky stof is het allemaal. Geweldig. Leuk, allemaal. Ja, ultieme fans melden zich ook al via de app, dus het is heerlijk.
1: Disco Ball. Iedereen is wakker, dat is mooi.
0: Iedereen is wakker, maar je mag het nog niet weg. We gaan straks uitgebreid even praten met, ik wil weten wat alles wat je aan het doen bent, wat er allemaal aankomt ook. En er komt nog iets van. Er komt nog meer aan. Ik mag niet zeggen wat, hè?
1: Ja.
0: Nee, we gaan toch even stil. We houden toch even stil zometeen. Meer Candy Dulfer op de bühne op deze woensdag 20 mei.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Opstaan doe je met Ik Dom in de Morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
4: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
5: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus. Aldi.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu

0: 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 8 uur.
11: Marijke Ketel.
12: Goedemorgen. Er is vorig jaar veel meer onderzoek gedaan naar schimmel en lekkages in huurhuizen. Dat schrijft het AD. Ik vind dat altijd moeilijk. Het AD. De huurcommissie deed 100 onderzoeken per week. Een stijging van bijna 20% is dat. Gek genoeg zorgen niet alleen oude huizen voor de problemen, maar ook nieuwe huizen. Door slechte ventilatie krijgt schimmel een kans. Omroep Gelderland wist onlangs heel eenvoudig de geheime locatie van een defensiefregat te achterhalen. En dat deed de omroep door een Bluetooth-tracker op te sturen naar het schip. Maar Defensie heeft maatregelen genomen en die blijken te werken. Omroep Gelderland stuurde 7 trekkers naar die schepen. Van de marine waren die en die werden allemaal onderschept. Binnen een week tijd heeft de Chinese leider Xi Jinping een tweede belangrijke topontmoeting. Was eerder president Trump nog bij hem op bezoek? Dit keer schudt hij de Russische leider Poetin de hand. Daarbij prees Xi de warme Chinees-Russische banden. Poetin heeft hem ook alvast uitgenodigd voor een bezoek aan Moskou. En het datingprogramma First Dates zou stoppen, maar krijgt toch een nieuwe versie. Het wordt First Dates Beach Club. Het restaurant wordt dus ingeruild voor een beachclub, je verwacht het niet.
11: Goh.
12: En het komt op de gratis streamingdienst van de NPO. De serie komt volgend jaar.
11: Wat een nieuws zeg.
12: Het is goed nieuws voor onze quiz, hè?
11: Oh ja, dat is wel waar.
12: Ja. Het weer, er ontstaan buien en die vallen ook vanmiddag nog, soms met hagel en onweer. Nou, in de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger en het wordt tussen de 16 en de 19 graden.
11: Dus geniet er maar even van die buien, want dat duurt niet lang meer.
12: Komt een hitte, nou, het mag niet zo heten, maar...
11: Een warmtegolf.
12: Warmtegolf, ja.
11: Komt ons land in. Heerlijk. Ja. 47 vertragingen staan er momenteel. Dit zijn de grootste problemen. De A6 Lelystad-Muiden bij Almere Oostvaarders 41 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort bij...
13: Hoevelaken!
11: Daar is de parallelrijbaan afgesloten en dat duurt waarschijnlijk nog tot 12 uur vanmiddag. Nu sta je 37 minuten stil. En de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venlo-Zuid door een ongeval 38 minuten.
14: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
15: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
16: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
15: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
19: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
20: Kando.
18: Rentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
20: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
22: Voor de makers. Praxis.
23: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
24: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: vreemde vogels in de popmuziek geweest. Dit was er ook wel eentje, dat komt door zijn voornaam natuurlijk. Een vreemde vogel, hij heet Uil. Uil de Bart. Who's Johnny? Maar mijn favoriete uil blijft toch de partneruil. Dat is een geintje natuurlijk. Het is woensdag 20 mei. Goedemorgen. Wat een dag, hè? Once again, back in the incredible.
1: En over partneruil gesproken, zeg.
0: Nou, als er iets niet gebeurd is de afgelopen 20 jaar, dan is dat het wel.
1: Ja, precies.
0: Laten we wel wezen.
1: Wat ga je vanavond allemaal doen?
0: Ik ben, voor de mensen die eraan net aangezet, ik heb een jubileum.
1: Okay.
0: Ik ben 20 jaar getrouwd vandaag.
1: Ja, gefeliciteerd.
0: 20 jaar, het is ongelooflijk.
2: Een ongelofelijke prestatie.
0: Dat is, ja, prestatie, hè? Dat is echt ongelooflijk. Nee, het is zo ontzettend snel gegaan. Dat leek echt wel vorige week. Voor mijn gevoel is dat ook zo, maar blijkt dat het ineens 20 jaar geleden te zijn. Ongelooflijk. Dus ik heb een romantische fotoreportage van mijn huwelijksdag heb ik op Instagram geplaatst. Zoek de 10 verschillen.
2: Echt superleuk.
0: Denk ik. Heb ik nog steeds helemaal keurig ingepakt. Ik kan hem denk ik nog wel in.
1: Ik was echt de moeite waard. Ik zag al die foto's, kreeg toch een beetje volle traanbuisjes.
0: Kreeg jij volle traanbuisjes?
1: Ja, en misschien toch een beetje een grote vraag, maar waarom al 20 jaar met Nicole?
0: Omdat zij de allerleukste is. En de allerliefste en de allermooiste. En waarom zou ik... We blijven gewoon tot de dood ontscheid.
1: Ja, zo hoort dit vast.
0: Ja, dat denk ik ook. Het is sowieso een bijzondere dag. Zometeen op de bühne Candy Dulven met haar complete band. Echt, is daar op hier. Ik moet zometeen naar een ander gedeelte van dit pand, omdat we konden dat niet huisvesten. Dus ik ga kijken of ik de weg kan vinden. We hebben straks uiteraard weer Zing naar de Pink, waarbij je €150 kunt winnen. En vergeet niet, straks na 9 uur, het basispakket gaan we nog steeds mee door. Natuurlijk, we zijn pas bij de I.

0: Calvin Harris en Sam Smith, daar vlakt hij ook niet uit. En Promises. Ja, het is mooi om het even te beschrijven waar ik nu sta. Want ik ben helemaal naar, we noemen dat het krantcafé. Want ja, allemaal medewerkers van De Courant, hè, waar we ook wel eens wat mee te doen hebben. De Gele Teraaf, die komen hier dan wel eens bij elkaar. Hele setting is gecreëerd om de hele band te huisvesten. Want ik denk, als ze dan toch komt, dan pakken we het professioneel aan. Ze staan hier allemaal in voornaad. Het is Candy Dulver en haar band. Hallo, ja, Candy.
1: Klopt, hallo, goedemorgen.
0: Ja, fijn dat je er bent. Het is, we hebben er straks ook kunnen genieten van de Disco Ball. Dat is de nieuwe single, hè?
1: Nou, ik weet niet eens of de single is, nee, maar een voorproefje voor jullie van een nieuwe album.
0: Oké, okay, je bent nu aan sleutelen aan een nieuwe plaat.
1: Ja, nou eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, helemaal niet. We zijn op tour. We komen net uit Japan en we gaan heel veel spelen nog dit jaar. Dus er is helemaal geen tijd voor een nieuw album. Maar het moet ergens wel gemaakt worden, lijkt me zo. Dus we zijn begonnen. En Ivan Perotti, die ook meezingt vandaag, die schrijft altijd hele goede liedjes. Hij staat achter.
0: Hij stond er jaren achter mij natuurlijk. Ja, precies. Tof. Maar je hebt een geweldige band. Want dit is niet, want iedereen vraagt, is het dan de nieuwe Funky Stuff 2.0? Of moeten we dat niet zo zien?
1: Nou, eigenlijk zijn alle bands heten Funky Stuff. Maar het is misschien een beetje een kinderachtige naam nu. Dus we geven het geen naam. Maar het zijn allemaal de beste muzikanten uit Nederland en het buitenland. We hebben een Fransman en een Turk hebben we ook nog bij ons. Maar ze wonen in Nederland, hoor. Maar ja, vind ik altijd leuk om te zeggen. Internationaal gezelschap.
0: Want je zegt, ik kom net uit Japan. Want de term Big in Japan, dat geldt voor jou. En je kan daar niet over straat, hè?
1: Nou, dat wel, hoor. Juist heel erg, maar het is wel heel erg leuk. En we komen er al sinds 1992 elk jaar. En het is elk jaar succes, helemaal mooi uitverkocht. We hebben net 2 weken gespeeld in oktober ook weer. En het is gewoon helemaal te gek. En ze blijven maar komen, gelukkig.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Maar ze gaan nu ook hier komen, want je gaat een enorme tour doen door het hele land heen. Wat kunnen we verwachten?
1: Deze band, veel spektakel. Het heet Funkalicious en we proberen ook zoveel mogelijk funkmuziek en lekker swingende dingen te doen. Maar natuurlijk ook Lily was hier, ga ik heus wel spelen. Dat komt er heus wel weer bij. Maar veel feest en het leven vieren, dat proberen we te doen.
0: En ook Prince, hè?
1: Ja, een beetje, want eigenlijk dit is de aftrapper voor de Nederlands Tour. Maar 2 juli sta ik in Tivoli met de Purple Jam en ode aan Prince. Met allemaal muzikanten ook die met hem gespeeld hebben. En daar zijn we natuurlijk nu, gaan we een klein, voor jou speciaal, omdat ik weet dat je zo'n fan bent, gaan wij een Prince medley doen. Wat ik bijna nooit doe, maar dat leek me leuk voor jou.
0: Hij zong ooit, if I want sex, I call Candy.
1: Zeker, dat zei hij. Nou ja, dat was een tijdje zo.
0: Ja, jij hebt natuurlijk echt wel een tijdje met hem gewerkt. Een hoop mensen vragen zich toch nog af, hoe is die samenwerking nou eigenlijk ooit begonnen?
1: Ja, dat is een heel lang verhaal. Zal ik proberen in 10 seconden te vertellen. Ik zou in het voorprogramma spelen, was door Mojo geregeld toen nog. En opeens zeiden ze dat af en toen dacht ik dat hij dat gedaan had. Was ik heel boos, heb een briefje geschreven. Dear Prince, why don't you let me play? You missed the chance to see a girl blow her ass off on the saxophone. En ik was heel verlegen. Ik snap niet dat ik dat gedurfd heb. En dat heb ik uiteindelijk aan Sheila E. kunnen geven. Die heeft dat doorgepaast. En toen zei hij, nou, ik weet niet wie dit is, maar die moet nu komen. En toen mocht ik meespelen. En the rest is history.
0: En Weiland, jouw moeder heeft appeltaart voor me gebakken?
1: Ja, ook een keer. Dat was ook heel grappig. In Pacey Park. En toen wou hij niks. Want hij was altijd heel gezond bezig. Vegetarisch, weet ik veel. Toen zei hij, nee, dank je. En de volgende ochtend wilde ik het laatste restje van de appeltaart nog aan mensen geven. En toen was alles op. En toen zei, nou god, wie doet dat nou? Wie eet nou s'nachts dat op? En toen zei de secretaresse, ik weet wie het gedaan
0: heeft. Het was Prince. Die heeft de appeltaart van je moeder zitten opeten. Zie je nou hoe die was?
1: Hij was zo.
0: Zie je nou hoe die was? Fantastisch. Nou ja, ik denk dat het tijd is om te gaan luister, je gaat dus 1 grote Prince medley gaan we nu horen. Ik kan niet wachten. Maak, explore the space. Geniet, dames en heren, want het is zover. Candy Dulver en de band live met een Prince medley.

0: Dit is toch vet. Waanzinnig. Candy Dulfer. En de hele band. En dit was een grote Prince medley. Doet ze normaal nooit. Maar doet ze voor mij wel.
1: Oh,
0: en binnenkort is het weer 2 juli. Hè? Is het zover? Dan kun je nog veel meer odes aan Prince verwachten.
2: Ja, met veel gasten. Shelby J komt. Oh, Greg Boyer uit de blazersectie. En we hebben Kirk Johnson. Allemaal hele gekke muzikanten die met hem gewerkt hebben. Dus voor het heel leuk.
0: Waanzinnig. En voor de rest kunnen we jou zien. Het begint ongeveer vanaf 23 mei zie ik hier. Yes. Alkmaar, Heerlen, dan Arnhem, Groningen. Hilversum, Uden, Sneek, Utrecht komt ook nog aan. Ja, precies. Nou, het wordt een groot feest. Gaat dat zien? Het is funky shit. Dat is duidelijk. Candy Dulfer. En nog één laatste vraag. Hoe kan het toch dat jij er zo ongelooflijk fantastisch goed blijft uitzien?
2: Nou, dank u wel, Gerard.
0: Ongelooflijk.
2: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. De muziek houdt me jong, zullen we maar zeggen.
0: Geef me even het merk vochthydraterende crème. Die willen we heel graag.
2: Oh
0: ja, dat is het. Oké. Okay. Dankjewel, Candy.
3: Nogmaals. Applaus.
0: Jammer dat we even geen live beelden hebben, maar die komen online.
1: Ja, klopt.
0: Dat gaan we echt doen. Ja, we gaan het.
1: Er ging even wat mis met de stream, maar dat wordt opgelost.
0: Wordt opgelost. We hebben cameramensen ter plekke, dus het is allemaal. Er is bewijsmateriaal. Er is bewijsmateriaal. Zometeen jouw kans op €150. Kun je zelf met elkaar zingen als je mee durft te doen met Zing Naar de Ping. En je mag meedoen als je dit weet af te zingen. Naar de Ping. Dit was allemaal weer, hè? Nou, hoe gaat dit verder?
1: Doen, hè?
0: Ja, ik wilde hem al meedoen, maar ik hou me toch in. Want dat moet jij, lieve luisteraar, doen, hè? Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En die is gratis. Zal ik het nog één keer laten horen?
1: Nou, ik weet hem nog niet. Dus doe nog maar één keer, hè?
0: Geen nadelletje rinkelen. En ik zeg... ik zing natuurlijk. Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de app. Misschien ben je onze kandidaat zo meteen in Zing na de Ping. Wat er ook aankomt zo meteen is het nieuws van 8:30. Marijke, wat heb je er al in?
4: Gevaarlijke kruispunten zijn lang niet altijd goed in beeld. En welke dingen in huis moet je vandaag nog weggooien?
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1+1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
17: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Radio Veronica Verkeer. 40 vertragingen op dit moment en dit zijn de grootste. De A2 Den Bosch Utrecht al de hele ochtend bij Everdingen. Een half uur sta je daar nu. A6 Lelystad Muiden bij Almere Oostvaarders 39 minuten. En ook nog eentje die nog even doorsukkelt. Tot 12 uur vanmiddag is de verwachting nu dat de parallelrijbaan is afgesloten. Op de A28 Zwolle Amersfoort en wel bij
3: Hoevelaken.
2: Nu sta je er 35 minuten. Zo. 8:58. Het allerlaatste nieuws. Het eerst met Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Ongelukken op honderden gevaarlijke kruispunten en rotondes zijn niet goed meegenomen in de officiële politiecijfers. Ambulances registreren op die plekken 3 keer zoveel ongelukken dan bekend, ontdekte RTL Nieuws. Handhavers van de NS gaan vandaag voor het eerst op pad met een wapenstok. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veiliger kunnen werken. De test duurt 1 jaar. De demonstranten die gisteren in Den Haag werden opgepakt bij een pro-Palestina-protest zeggen dat ze keihard en ook onterecht door de politie zijn aangepakt. Ze zouden klappen hebben gehad met een wapenstok. De politie zegt tegen Hart van Nederland dat er nog wordt gekeken naar het optreden en dat er daarom nu nog niet inhoudelijk op kan worden gereageerd. En er zijn van die dingen in huis die je al heel lang hebt, maar die je eigenlijk al lang zou moeten vernieuwen. Telegraaf geeft alvast een voorschot: het hoofdkussen.
2: Ja, die moeten we vernielen. Moeten we niet vernieuwen. Die moet gewoon weg.
4: Maar hoe lang heb jij die al?
2: Nou, ik moet toevallig dat je hierover begint. Ik heb namelijk sinds kort een splinternieuwe. Ik haal hem net uit de folie.
4: Echt? Oh. Ja,
2: het is zo'n hotelding. Weet je wel, lekker helemaal vol nog. Want je hebt van die fluffende, bruin geworden, van die dingen die je al 100 jaar hebt. Waar je eigenlijk gewoon, het fungeert niet eens meer als hoofd.
5: Van die donkergele kringen zit erin. Is dat
2: donkergele kringen, Max.
5: Is dat? Zweet, denk ik.
4: Is dat
5: opgedroogd zweet? Met afvalstoffen.
4: Maar dat afvoert.
2: En regenwater.
5: Ja.
2: Weet ik veel.
4: Ja. Maar hoe lang had jij die hiervoor dan?
2: Ja, die had ik wel een tijdje. Maar ik ben tegenwoordig steeds vaker aan het vervangen.
4: Dat is goed.
2: Ja.
4: Lekker fris.
2: En want hoe lang doet gemiddeld een mens met een kussen?
4: Ja, wat denk je dat nodig is? Laten we een gokje doen. Ik was best verbaasd.
5: Het zal wel weer veel minder zijn dan dat wij doen. Ik denk 1 jaartje of zo.
4: Een jaartje?
5: Ja.
2: Nou, ik denk wel 4 of 5 zelfs.
4: Het kan 3, 4 jaar.
2: Zie je, okay.
4: 3 of 5 jaar. Maar doe jij om het jaar vernieuwen?
5: Nee, zeker niet. Maar ik dacht, dit is waarschijnlijk zo'n bericht waaruit komt dat we het allemaal verkeerd doen.
4: Nou, dat verbaasde mij dus ook. Maar het valt dus op zich wel mee. 4, 5 jaar kan je ermee doen. Wil je nog een duizend zakje doen? Hoe lang heb jij jouw kussen? Een dubbeltje inmiddels.
5: Nou, ik denk inmiddels al wel 7, 8 jaar of zo.
4: Dan wordt het wel tijd.
5: Ja, dan wordt het wel tijd. Maar op een gegeven moment wordt het ook zo'n alle veertjes zijn er dan.
2: Ja, joh.
5: Dus dan moet je hem dubbel vouwen en nog een keer dubbel vouwen. En dan kun je erop liggen, weet je wel.
2: Ja. Ja, ik heb nu een kussen waar je meteen gewoon boef. Hij is nog helemaal in vorm. Maar ik weet, jij zegt dat het moet binnen 1 jaar moet hij weer vervangen.
4: Nee, binnen 4, 5 jaar. Dus jij bent nu nog oké de komende jaren.
2: Oké. Okay.
4: Toen ging ik nadenken wat ik nog meer thuis heb liggen allemaal. Wat ik eigenlijk al lang weg zou moeten doen. Ik heb bijvoorbeeld van die borden waar je dan op snijdt met zijn vorm. Allemaal van die krassen. Dat moet je gewoon weg doen.
2: En hoe lang doe jij met een snijplank bijvoorbeeld?
4: Ja, ook, die heb ik ook, denk ik, al sinds mijn studententijd wel, denk ik.
2: Er zitten nog legendarische stappen in van kerst 1988 natuurlijk.
4: Ja, daar kun je echt ziek van worden. Onderbroeken die gaan rafelen, of er gaten in zitten.
2: Oh ja, waar jij ook altijd de beste voor de avond dat je weet dat het misschien wel zou kunnen gaan gebeuren?
4: Ja, dat doen we. Dat selecteer je wel bewust elke ochtend.
2: Zie je daar hoe we zijn?
4: Ja, doe jij dat ook?
2: Ja, altijd.
4: Heb jij verschillende onderbroeken?
2: Nee, ik heb eigenlijk bijna allemaal. Ja, ik heb wel 1 merk, maar allerlei verschillende.
4: Muchacho Malo.
2: Ja. Ja, ik moest dit kort, want het werd tijd dat ik de boxershorts naar mijn leeftijd ging dragen, zei mijn vrouw, waar ik vandaag 20 jaar mee getrouwd ben.
4: Gefeliciteerd.
2: Dus ik heb nu, ze zijn wat saaier, maar wel zakelijker.
4: Ze hadden eerst fruitstukjes erop. Of?
2: Ja, dus nu geen bananen meer, maar persikken.
5: Oh, ja, persikken wel uit. Of zo, van die kleine raketjes, weet je wel. Vreselijk. Ja, ik heb wel in mijn onderbroekenlade zitten dan een paar onderbroeken. En die hebben ze. De band is helemaal zo.
2: Dat hebben we vorig jaar gezien toen we een stukje gingen varen op de boot.
5: Alsof het zo'n oude kliko-zak is, weet je wel.
4: Ja.
2: Je had een lubber, maar je had ook hoofdkussen had je ook meegenomen. Ik denk, de vraag, mag ik jouw hoofdkussen? Heb jij niet gekregen?
5: Nee, zeker niet.
4: Wat is dan voor jou de grens dat je hem wegdoet? Moet er dan echt een gat in zitten? Of moet wat is de grens?
5: Nou, je hebt ik weet niet of jij dat herkent, Geer, maar bij onderbroeken is altijd, je hebt de achterkant en de voorkant. Ja. En die komen elkaar tegen.
2: En daar gaat het scheuren.
5: In het midden.
2: Daar gaat het scheuren.
5: En daar komen gaten.
2: Ja.
4: Oh.
5: En als dat gat klein gaatje is niet zo erg, maar als dat gat eenmaal groot genoeg is,
2: dan vergeet het er niet meer als onderbroek. Hè. En dan hangen de vellen erbij.
4: Dan wordt het een peakhole.
5: Ja, een soort, dan trek je een soort G-string trek je dan aan. Weet je wel?
2: Bioscoop boxershort wordt het.
4: Dan wordt het wel tijd.
2: Iedereen gaat binnen. Oh ja, toch wel.
4: Het weer krijg je nog van me. Ja. Er vallen buien vanmiddag ook nog, soms met hagel en onweer. Maar vanmiddag in de kustgebieden wordt het droger. Wordt het ook zonniger.
2: Oh, kijk eens aan.
4: Ja, ik denk, Geer, dat het
2: wordt het beginnen. Een zwemstring vanmiddag?
4: Ja, morgen denk ik wel. Het is nu volgens nog vandaag nog 16 tot 19 graden.
2: Maar daarna, summertime.

0: kleren. En trekken ze vervolgens uit. We don't have to take our clothes off. Dus Jermaine Stewart bij Veronica. Hé, lekker. En daarvoor mondde Joe nog aan toe. Dance with somebody. Zing. Het is weer zover. Daar ligt hier €150. En misschien wel voor jou. Want ja, we gaan zingen naar de ping. We hebben 3 ronden spelen. Elke ronde is goed voor €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar als je besluit om door te gaan en je hebt het fout of een blackout, dan ben je wel je geld kwijt. Maar hebben we altijd een troostprijs in de vorm van de prachtige blauwe, goed in de hand liggende, opgepoetste, Act of the Morgen, kurkentrekker. En vandaag spelen we net met Marja uit Geest.
1: Goedemorgen.
0: Uit is dat, hè? Heel goed. Maar ja, goedemorgen. Hoe is het?
1: Hallo. Ja, goed. Ja, ja, lekker. Ja.
0: Je moet werken vandaag?
1: Ik moet zeker werken vandaag.
0: En wat doe je voor werk?
1: Ik ben grafisch ontwerper bij een bedrijf dat hoortoestellen maakt. Huh? Maar ik maak niet de hoortoestellen. Oh. Ik maak de materialen om het mee te ontwerpen.
0: Hoor ik dat goed?
1: Jazeker.
0: Ja,
1: je hebt geen
0: hoortoestel
1: nodig.
0: Nee, gaat goed. Koptelefoon op, komt allemaal goed. Oké, wat leuk. Wat leuk. En voordat je daar aan gaat beginnen, is het tijd om even te gaan zingen.
1: Jazeker.
0: Want ja, je hebt jezelf gekwalificeerd om mee te spelen. En je was niet de enige trouwens. Laat even luisteren wat er allemaal binnenkwam, want je moest dit afzingen.

0: Nee, dat is niet goed.
1: Rotterdam.
0: Ja, mooi. Het is wel mooi dat je je clubje toch even wil steunen. En dan doe je het zo, ja. Dan doe je het zo.
2: Ja.
0: Dat was niet de goede tekst, maar ja, nee. Jij wel.
2: But I set fire to the rain.
0: Zo, Marja.
2: Mooie galm ook.
0: Dat ik dus helemaal niet zo'n goede galm had. Ben jij zangeres stiekem ook?
2: Ja, dat weet ik wel inderdaad.
0: Zie je nou wel, zie je nou
3: je
0: wel.
3: Je klinkt als een engeltje.
0: Ja, waar doe je dat dan?
2: Waar ik dat doe? Ja, op verschillende... Ik heb meerdere bands.
0: Oh,
2: ik
0: kunnen elke
2: keer wel wat.
0: Nou, dat is om je oren.
2: Ja, zeker. But I set fire to the rain.
0: Nog in dezelfde toonsoort ook.
2: Natuurlijk, ja, je moet het wel goed doen.
0: Fantastisch.
2: Hè?
0: Nou, helemaal goed. Ik ga je boeken, hoor.
2: Nou, chill.
0: Maar ik hoop dat je de rest ook goed tot een mooie
2: dat
0: einde weet te brengen.
2: Dat hoop ik ook, want ik heb al twee kurktrekkers liggen thuis. Dus,
0: ja, grosseert in die dingen. Ja. Voor de week komen ze op marktplaats, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Okay.
2: Nee, dat niet, hè.
0: Nou, ga er goed voor zitten, want hier komt hij voor €50. Zing naar de ping.
2: Dat was heel erg. Ik hoor het ook gewoon niet goed. Kan het nog een keer doen?
0: Het gaat over het feit dat je in ieder geval uit iemands dromen moet. En heel snel een auto in. Maar luister even.

0: Ik weet de tekst niet.
1: Nou, ik hoor het begin klopt er wel, hoor. Dat was al genoeg. Get into my car. Ze ging niet verder, maar dat eerste was goed. Kom je hier met het door het oog van die naald.
2: Ja, dan kom je, ik had je echt een derde kurkentrekker gegeven, hoor. Moet ik heel eerlijk in zijn. Maar Geert is 20 jaar getrouwd vandaag, dus hij is in een goede bui.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Maar ga je door?
0: Ja, ik ga wel door. Okay. Ja, ik ga wel voor de winst.
1: Dan komt hij voor 100 euro.

0: zeg, helemaal goed. 100 euro. Je gaat door?
1: Ja, ik ga wel door.
0: Ja, toch? Dan komt hij aan. Heel spannend. Gaat het nu wel lukken? 150 euro.

0: Oh, ze hangt op.
1: Ik hang helemaal niet op.
2: Ik ben er wel.
0: Ja, het is niet het stukje wat we bedoelen.
2: Ik laat nog één keer horen.

0: Shiny Happy People.
1: Ja, Shiny Happy People.
2: Maar Marja, we kunnen jou natuurlijk niet je derde kurk trekken.
3: Dat kan toch niet, hè?
2: Kunnen we niet iets uit de studio aan je... Ik zie hier bijvoorbeeld een pakje nicotinepillen. Een peper- en zoutstelletje.
3: Een Veronica t-shirt.
2: Ja,
3: kunnen we een t-shirt, wil je dat dan?
2: Een troostprijs?
1: Ja, dan ga ik voor een t-shirt, ja.
3: Ja, oké, dan krijg je voor ons een Veronica t-shirt.
1: Dat doe ik het mee voor vandaag.
3: Drie kurken trekken, dan kun je bijna een drankwinkel beginnen als het doorgaat.
1: Ja, is erg, hè?
3: Ja, dan is de kurk uit de fles, hoor. Hey.
1: Ik
3: stel voor dat je het gewoon over een maand of drie weer probeert.
1: Ik ga het zeker nog een keer proberen, ja.
3: Want aan je zangtalent zal het niet liggen, Marja.
1: Nee, ik moet toch even mijn kennis een beetje opschroeven.
3: Ja, dat wel, maar vooralsnog krijg je van ons een bemoedigend applaus.
1: Dankjewel. En draai we

zegt hij, maar ja, dat is jammer. De eerste ronde kroop ze door het oog van de naam. Maar dat laatste moment wist het echt niet, hè. Maar ze is toch een shiny happy mevrouw, want ze kreeg een... die Veronica t-shirt, zo zijn we natuurlijk ook. Shiny happy people, deze woensdag 20 mei 2026. And oh my god, it's happening. Je voelt het aan alles, je hoort het direct.

0: my god, it's happening. Het gaat gebeuren. En wat eigenlijk? Direct. Bij Veronica. Deze woensdag 20 mei. Mijn trouwdag.
1: Nee, de appjes stromen ook nog binnen trouwens. Lisette en Stevens. Iedereen feliciteert jou nog steeds.
0: Ja, lief. Dankjewel, dankjewel. Ik heb op mijn Instagram een, toch wel een dappere poging gedaan tot het plaatsen van een, mijn eerste edit.
1: Ja,
0: ik ben aan het monteren geweest. En je kunt zien hoe we eruit zagen 20 jaar geleden tijdens mijn trouwdag. 20 jaar terug. Ik ben er ook even niet. Ik zit vanavond de liefde te vieren.
1: Te consumeren.
0: Op een geheime locatie. Dus morgen is Frank hier, want ik slaap een nachtje uit.
1: Ja, leuk.
0: Dus als je in zo'n hotel zit.
1: Ja, dan wil je ook samen kunnen ontbijten.
0: Dan natuurlijk. Wil je ook genieten van alles wat daar ligt. Hoe dan ook, zometeen gaan we door met het basispakket. En we zijn gebleven bij de letter I.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda. The power of dreams.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium bestelling.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: apparatuur en keukenspecialist. Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl. Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer!
1: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 9 uur.
9: Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. In cijfers van de politie worden veel ongelukken met gewonden niet gemeld. Op gevaarlijke kruispunten en rotondes registreren ambulances 3 keer zoveel ongelukken. Dat ontdekte RTL Nieuws. Vaak verbazen omwonenden zich over de lage aantallen ongelukken van de politie, want daardoor grijpen gemeenten niet in. Handhavers van de NS hebben vandaag voor het eerst een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij de stok. Hart van Nederland checkt op Utrecht Centraal vanmorgen wat reizigers daarvan vinden.
11: Eigenlijk laat het wel zien dat Nederland in principe de gewoon spoorwegen niet zo veilig zijn als dat we wel willen.
10: De wapenstokken zorgen voor sommigen voor een veiliger gevoel.
12: Als ik naar de beelden op social media meestal zie of op televisie, ben ik eigenlijk best wel blij dat ze het bij hun dragen.
10: De test duurt een jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt het uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en ook in Den Bosch. En is het een aap, een grote rat of toch iets anders? In Tilburg keken mensen raar op toen ze iets door hun tuin zagen schuifelen. Het blijkt nu volgens Omroep Brabant geen aap te zijn, maar een rolstaartbeertje. Ook wel een kinkajou genoemd. Je zou bijna gezondheid zeggen, maar goed. En die was ontsnapt uit een dierenpark uit de buurt. Nou, het diertje is gevangen en weer teruggebracht. Het weer dan nog. Geer, we krijgen er nog één wisselvallige dag.
13: Eén, dat is de laatste, hè?
10: Buien met soms onweer en hagel. Vandaag dus nog maar einde middag droger en zonniger en 19 graden.
13: En kunnen we het woord hittegolf in de mond nemen?
10: Volgens mij wel.
13: Ja, hè?
10: Want volgens mij is het een hittegolf als je 5 dagen boven de 25 en dat staat wel gepland.
13: En 1 dag 30 of zo, geloof ik.
10: Ja, mijn Apple zegt het wel, maar Apple vertrouw ik nooit zo. Maar er staat nu zeker 30 tussen.
13: Nou, het is ongelooflijk. We gaan het allemaal. Oh, dan zegt weer zo'n hooggewonste.
14: We gaan het meemaken.
13: Nou goed, we hebben er zin in, laat ik het zo zeggen. We hebben er zin in. Er staan 25 vertragingen nog. Dit zijn de 3 langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen nog steeds daar 30 minuten. A6 Lelystad-Muiden bij Almere-Oostvaarders 45 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij
15: Hoevelaken.
13: Daar is de parallelrijbaan afgesloten. En dat duurt nog tot verwachting 12 uur. En nu sta je er 3 kwartier.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dameschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
20: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
21: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
24: Chris?
25: Ja?
24: Hoef jij niet te werken vandaag?
25: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
24: Dus, heb je nu
25: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
24: Oh, dat is goed geregeld.
2: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
3: Milner.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten. Alle schalen 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen 225 gram 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Dit is Radio Veronica.
3: En we gaan door met het basispakket. We zijn gebleven bij de letter.
2: Letter I.
3: Well, if I could turn back time.

0: En daarvoor, ze is jarig vandaag, wat een toeval.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: Cher is vandaag 80er geworden. Ja, dat kan wel niet waar zijn. Ik snap best dat je dan If I Could Turn Back Time zingt. Ja, dan ben je weer terug naar de tijden dat je nog jong was. Maar hoewel, ze ziet er natuurlijk fantastisch uit. Het is 80 jaar. Nou, denk ik niet dat alle lichaamsdelen van haar 80 zijn geworden. Er zijn misschien een paar stuks die wat jonger zijn. Maar ach, het maakt niet uit. Het gaat om het totaalplaatje natuurlijk. Het is het basispakket van de popmuziek. Oftewel, welke plaat moet je minstens één keer gehoord hebben in je leven? Dan kunnen wij verpakken in een pakketje voor over 30.000 jaar. Van oké, dit was het. Dit moet je. Dit, als je dit hebt, dan kom je het leven wel door. Muzikaal gezien, en we zijn nu bij de letter I. En bemoei je er vooral mee, hè, want we hebben zoveel platen al gehad. Er komen er natuurlijk nog heel veel bij. Maar zo af en toe kunnen we er ook wel eens eentje vergeten. Je denkt, ja, maar wacht eens even. Is die al wel gedraaid? Zo zie ik in de app al binnenkomen. Onze vriend Jurrit aan de lijn. Jurrit, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Gefeliciteerd.
0: Dankjewel. Ik hoor dat het een porseleinen huwelijk is. Want ik heb porselein is het.
3: Ja, netjes toch?
0: Dus
3: ja.
0: Dan is het breekbaar, maar nog steeds wel heel stevig. Dus dat komt allemaal goed.
3: Ja.
0: Dankjewel, Jurrit. We zijn bij de letter I als het gaat om het basispakket. En jij hebt een plaat. En ja, natuurlijk moet deze erin.
3: Ja, je hoort hem niet vaak, maar ja, toch is hij weer mooi als je hem hoort. Ja.
0: Elke keer weer. En ik weet nog, vorig jaar in het basispakket was ik volgens mij ook degene die hem toch even met kop en schouders erin sleurde. Want over welke plaat hebben we het bij de I die jij absoluut vindt dat thuis hoort in het basispakket?
3: The Call, I Still Believe, van de Lost Boys film.
0: Ja, ja, fantastisch. En dat is een plaat, daar mag je niet door het intro heen.
3: Nee.
0: Nee. Het intro is zo spannend en zo goed, dus ik ga geen woord door het intro heen gooien. Ik ga hem gewoon draaien en ik hoop dat jij net zo geniet als wij allemaal.

er wel in, hè? Laten we eerlijk zijn. Het beste vredeslied aller tijden, zegt Alexander hierover. En uiteraard heel mooi. John Lennon, zoon van God, was terug op aarde. En Imagine was zijn woord. Al dus Agda en de Munnik over dit liedje. Bij die uiteraard Imagine. En daarvoor I Still Believe. The Call. Het is het basispakket van de popmuziek. We hebben teruggaan naar eigenlijk de jaren 80. We moeten nog verder terug. We moeten naar de jaren 60. Want daar komt het origineel vandaan.

En de Chandelles, die hebben het origineel van dit nummer op hun naam staan. Ik kreeg een appje van Peter, tenminste gistermiddag al. Ja, I Think We're Alone Now, eigenlijk die van Tommy James en de Chandelles. Maar ja, die van Tiffany, die klinkt wel echt geweldig, laten we eerlijk zijn. Dus vooral het rauwe randje waarin zij Tonight zingt is lekker. Nou, dan moet hij bij de I Think We're Alone Now.

0: bekende opleving ook. Dat hij veel in populaire series zit, zeg maar. Het was Stephanie bij de I Think We're Alone Now in het basispakket.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Lipton 1+1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1+1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Alles

0: 100% vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
3: When I land my best punch, you will go down.
2: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. On the
4: road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
8: Hanny Veronica, verkeer. Er staan 16 vertragingen momenteel, waarvan dit de drie langste zijn. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blaricum door een ongeval, een half uur vertraging. De A6 Lelystad-Muiden bij Almere-Oostvaarders, een half uur ook daar. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken. Ja, daar is de parallelrijbaan afgesloten. Naar verwachting duurt dat nog tot ongeveer 12 uur vanmiddag. 41 minuten vertraging.
9: Gerard Ekdom.
8: Het basispakket, de letter I van Ed

0: toen zo mooi. Nick Cave en The Bad Seeds.
1: De basis van je muzikale opvoeding. Oh. Veronica, het basispakket.
0: Ja, die viel even mooi. Dat is prachtig. Into My Arms. Martin zegt, is gewoon zo ongelooflijk goed en het vertelt alles. Ron die appt, ik hou het niet droog, maar dat kan ook met de platen te maken hebben die daarvoor draaiden namelijk. Potverdikkie, zegt Bert. Wat is dit toch een prachtig nummer. Net als met een goede whisky, beter na elke slok. En ook Ilona in de app, Into My Arms van Nick Cave, de Bad Seeds, hoort erbij bij de i. En ja, we hielden het niet droog, zeker niet. Ik zie al zelfs de goden verzoeken, Gerard. Jij draait It's Raining Again van Supertramp en het begint hier spontaan te regenen. Ja, ik dacht de laatste dag dat je het even kan doen nog, want de zomer komt eraan met heel veel zonnestralen. Dus van It's Raining Again naar In The Summertime misschien wel, hè. Binnenkort Mungo Jerry zou kunnen natuurlijk. Maar als je het hebt over de letter i waar we mee bezig zijn, moeten we eigenlijk naar de live versie, want dat werd de nummer 1 hit voor deze band. Cheap Trick en hoe heet die plaat eigenlijk, jongens? Kom op.
2: I want you to want
0: me.
2: Me. Ja,
0: schrijven we dat even op, hè. I want you to want

0: Ja, of je wedding day, dat kan ook. 50 cent, fluitje van een cent. In de club bij de E. Lekker hoor.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: Ja, stiekem toch een klassieker, laat ik zeggen. En over klassiekers gesproken, bij ons een nummer 1 hit. Het was I Want You to Want Me. De live uitvoering, genomen in Japan. Soms werd de live versie gewoon de hitversie in dit geval ook. Dat was bij meerdere gevallen het geval natuurlijk. Show Me The Way krijgen we ook nog bij de eerste. Duurt nog heel lang, Peter Frampton. Dit was I Want You to Want Me van Cheap Trick. Ernst, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je hebt je eigen B&B, hè?
3: Ja, klopt, ja. Het is mooi stand.
0: Oh, kijk aan. Dat is mooi. En je bent nu de boel even aan het opruimen.
3: Opruimen, schoonmaken, ontbijtjes afruimen, de was doen.
0: En is
3: het... En verder weer opmaken.
0: Is het een beetje netjes achtergelaten of heb je hele vieze dingen aangetroffen?
3: Laat is een heel netjes achtergelaten, ja.
0: Een nette gast allemaal, heel goed. Ja, eerst, jij komt bij de letter I met een Nederlands product. En ik vind dat je helemaal gelijk hebt.
3: Ja, dat is de... Ik kwam in, om kijken, in 1979 verhuisde ik van Almelo naar Edam.
0: Ja.
3: In Edam had je een heel mooi jongerencentrum, de Nogel. En er traden toen allemaal bandjes op als New Adventures, Groepen Sportivo, Barrel House, en ook de Nits. Ja, het was een raak, gewoon geweldig.
0: En dit is een van hun bekendste liedjes. En laat hem gewoon bij de inzetten in het basispakket. Want welke wil je van de Nits?
3: In de Dutch Mountains.

0: Mountains.
1: Wat?
0: Mountains.
1: Hè?
0: Mountains.
1: Oh.
0: Mountains.
2: Ja, dat is duidelijk. Waar Denise, denk je heel ernst, uit het zand. Die had hem in zijn eigen basispakket gezet. Want ja, hij heeft optreden gezien. En dat blijft dan voor altijd mee, laten we eerlijk zijn. In the Dutch Mountains. De letter I. Daar zijn we voorlopig nog lekker zoet mee. Blijf ze vooral aanvullen hè, via de Radio Veronica app. Het kan zijn dat er ineens of wat wordt toegevoegd. Wij misschien dachten, oh ja, die hadden we ook nog. En oh ja, die hadden we ook nog. En uit die categorie gaan we even terug naar 1989. Zijn naam is Sidney Youngblood. If only I could. Everybody.

0: die basketbal. Videoclip van die basketbal. Sydney Youngblood. If only I could. Met de letter I in het basispakket. En zometeen is hier Marissa. En zij zal de letter I extreem goed voortzetten.
1: Veronica. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie Bol.
7: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er

0: cabinetechniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
4: Big deals bij Keukenconcurrent.
3: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Het opvangcentrum in Ter Apel zit overvol en daarom laat het COA alleen nog kwetsbare asielzoekers toe. Wat kwetsbaar dan betekent, dat vertelt het COA er niet bij. In de opvang in Ter Apel zitten nu bijna 2300 vluchtelingen. Dat is het hoogste aantal in 1,5 jaar. De politie houdt bij waar en hoeveel gevaarlijke kruispunten er zijn waar regelmatig ongelukken gebeuren. Maar RTL Nieuws is er nu achtergekomen dat die cijfers lang niet compleet zijn. Er missen honderden gevaarlijke punten. Ambulances registreren 3 keer zoveel ongelukken. Gevolg is dat gemeenten niet ingrijpen waar dat wel nodig is. En voor het eerst hebben handhavers van de NS vandaag een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij de stok. De test duurt 1 jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt het ook uitgebreid naar Den Haag, Zwolle en Den Bosch. Het weer nog. Verspreid over het land vallen vandaag flink wat buien. Soms ook met onweer en hagel. Maar later vanmiddag in de kustgebieden droger en dan wordt het ook zonniger. En het wordt vandaag zo rond de 17 graden.
13: Ja, dankjewel Marijke.
12: Graag gedaan.
13: Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Eens even kijken waar ze staan. 10 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste 3. Eentje op de A1, Amsterdam-Amersfoort. Er is een ongeval gebeurd ter hoogte van Naar de Vesting. En de vertraging is inmiddels 3 kwartier. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Leenderheide. Daar staat een vrachtwagen met pech. En daardoor heb jij 21 minuten pech. En tenslotte de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken linksaf. Nee, 23 minuten vertraging. De parallelrijbaan is daar afgesloten. En die duurt nog tot 12 uur.
14: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
15: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
16: Helemaal los bij Ethos.
17: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
15: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
2: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
20: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Allsafe.
8: geeft ruimte.
10: Ik wil als dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
22: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
23: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
24: 18 plus speelbewust.
3: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
4: Big deals bij Keukenconcurrent.
3: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

0: is Radio Veronica Chic en I Want Your Love.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Ja, harde werkers, relaxed renteniers en alles ertussenin. Goedemorgen, welkom bij het basispakket. Dat is de beste muziek aller tijden, maar dan van A tot Z. Oftewel van ABBA tot ZZ Top. Nee, dat is niet helemaal waar, want het heeft niks te maken met de artiesten. De titels moeten beginnen met een bepaalde letter. Nou, we zijn vandaag bij de letter I. En daar blijven we tot vanavond 7 uur. Dus ach, er valt nog zoveel moois uit te pakken. Van Run DMC en Jason Nevins tot Tom Petty en de Heartbreakers. En ja, en deze. Ik heb hier eigenlijk ook wel zin in. Post Malone samen met countryster Morgan Wallen. Dit is mooi. Dit is I Had Some Help.

ik krijg echt zo'n mooie app van Bastiaan. Hij zegt, dit liedje was de soundtrack van onze reis naar Amerika. Het landschap is zo uitgestrekt daar. Eindeloze wegen, vergezichten zonder einde. En dan dit liedje van Tom Petty erbij. Oh, ik kan me voorstellen dat het mooi is. Into the Great Wide Open. Dus

0: toch wel een van de beste duetten ooit gemaakt, hè, deze. En ze zeggen wel eens, de brutalen die hebben de halve wereld. En dat is ook zo, dat bewees ook Bryan Adams. Want hij was nog maar 23 jaar oud toen hij Tina Turner durfde te vragen om samen dit liedje op te nemen. Nou, zij kennen hem nog niet, niemand, want hij was nog niet de rockgod die hij tegenwoordig is. Maar ze vond hem zo schattig, dus ze accepteerde. Ja, dat is toch gewoon een mooi verhaal, dat je denkt, ach, wat een schatje. Nou, vooruit dan maar, ik gun het hem gewoon. Het is het basispakket bij Radio Veronica. Zometeen een flinke portie energie door je speakers in de vorm van deze 90s classic.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
2: Vliegtickets.nl.
3: Vertrouwd sinds 1999.
4: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Vertrouwd sinds 1999.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Ja, goedemorgen. Je luistert naar het basispakket op Radio Veronica. Ik heb voor jou het verkeer door Flitsmeister. De langste 3 vertragingen die staan op de A6 Lelystad-Muiden. Bij Lelystad een vertraging van 11 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken. 16 minuten. De parallelrijbaan is daar afgesloten. En die duurt nog tot 12 uur. En tenslotte de A30 Barneveld-Ede bij industrieterrein Harselaar. Daar is een ongeluk gebeurd. En daarom 17 minuten extra.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Station van Gerard Ekdom.
16: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
17: En nu
16: Marissa.
17: Met de beste muziek aller tijden.
18: Dit is Veronica. And it goes a little something like this.

0: Wellicht wat de dubieuze tekst, toch echt een juweeltje van de Bas. Dat zegt Lonne. Ze stemde op deze hit, net als Robert Mooiweer, Mo El Amrani, Nina Tegelaar, Kevin Lucas en Daniel Otte. Je hoorde Bruce Springsteen en I'm on Fire hier bij Veronica. In de volgende hit begint het met de letter I. Die wordt je aangeboden door Carl van Doren.
1: Aretha Franklin hoort gewoon in het basispakket. Zij is niet voor niets natuurlijk de Queen of Soul. Niet uit Seymour.

Ja, even een lekker bingertje om bij uit je aardlijkschakelaar te gaan. Lekker bounce op de beat van Deadmau5 samen met Cascade en I Remember. Zit heerlijk te spacen achter de desk, zegt Sander. En Robbie zegt, ja, Deadmau5, dit is mijn favoriete hardlooptrek. Ja, dat snap ik wel, daar ga je goed op, hè. Ik ga er ook heel goed op. Sterker nog, hij staat in mijn persoonlijke basispakket. Net als deze van George Michael. En ik draai trouwens de enige juiste versie. En dat is de albumversie.

Oh ja, George Michael, I Want Your Sex, deel 1 en deel 2. Kan je nagaan hoeveel zin de man erin had. We zijn hier bij het basispakket, Radio Veronica, bij de letter I. Mocht jij nog een leuke suggestie hebben, laat het maar weten via de gratis Radio Veronica-app. Ja, zometeen deze...

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Goedemorgen allemaal!
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts 1.299 euro. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis.

0: extra van krijgen.
1: Dat is de ja van Jumbo.
0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 11 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Het opvangcentrum in Ter Apel gaat niet iedereen meer toelaten. Er zitten nu te veel vluchtelingen en het COA kan niet langer hun veiligheid garanderen. Daarom is er alleen nog plek voor kwetsbare mensen. Maar wat kwetsbaar is, laat het COA in het midden. Er zitten nu 2300 vluchtelingen in Ter Apel. Dat is 300 meer dan mag. De overheid trekt veel geld uit voor veiligheid. Maar of dat werkt, is onzeker. Dat concludeert de Rekenkamer, die als voorbeeld de kabels op de bodem van de Noordzee noemt. Die moeten beveiligd worden, maar onduidelijk is wie dat doet. Ook is opnieuw gebleken dat de beveiliging van militaire objecten onvoldoende is. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. Ze stierven een week geleden tijdens een duiktocht naar grotten. Ze werden gevonden op 60 meter diepte, terwijl toeristen er niet dieper mogen duiken dan 30 meter. In de zoektocht naar de Italianen kwam ook nog een Maledivische duiker om. En een geintje heeft geleid tot aangifte van dierenmishandeling. Een groep mensen dumpte afgelopen weekend als grap bijna 60 kippen bij een bevriend bruidspaar in de tuin. Maar de dieren waren er volgens meerdere dierenbelangenorganisaties slecht aan toe. Dat leidde tot de aangifte. De kippen zijn opgevangen door een stichting. Veronica weer nog. Verspreid over het land vallen flink wat buien. Soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag wordt het droger en zonniger bij zo'n 17 graden.
17: Maar wacht even, het kippen gedumpt in de tuin van een bruidspaar?
16: Ja.
17: Dus de mooiste dag van je leven word je wakker, doe je de gordijnen open en dan heb je 60 kippen rondscharrelen in je tuin.
16: Ja, ik heb ook wel eens gehoord van een bruidspaar wat na hun huwelijk thuis kwam. En toen hadden de bevrienden de hele woonkamer volgeplakt met cd's. Dus...
17: Weet je, met sommige vrienden heb je gewoon geen vijanden meer.
16: Zo is het.
17: Dat is ook zo. Joost, dank je wel.
16: Alsjeblieft.
17: Dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 11 vertragingen. Maar dit zijn de twee grootste. De A30 Barneveld-Lunteren bij industrieterrein Harselaar. Ongeval gebeurt, 33 minuten extra. De A76 Aken-Geleen bij prachtige Voerendaal. Dat doe je er 12 minuten extra over.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carpof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carpof, garage voor alle merken.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
20: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
21: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
20: Wat is dat?
21: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
20: Wie heeft daar nou geen zin in?
22: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister.
0: Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Heb jij ook zo zin in vakantie?
21: Prijsvrij vakanties.
13: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
20: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
27: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.

10 Summoner's Tales, met erop hits als It's Probably Me, je weet wel, samen met Eric Clapton. Fields of Gold, ook al zo'n mooie plaat. 7 Days en If I Ever Lose My Faith in You, die je zojuist hoorde hier in het basispakket. We blijven de hele dag bij de letter I. Vanavond om 7 uur bij collega Niek van den Brugge gaan we pas naar de letter J. Dus kom maar door en deel je ultieme favoriete liedje, beginnend met de letter I. Mag ook Sonny en Cher zijn, bijvoorbeeld I Got You, babe, kan jou het schelen.

0: voor Sting. En ik vind het zo fijn om je oren te masseren met de mooiste liedjes ooit gemaakt van A tot Z.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Ja, het was 1993. Steven Spielberg laat voor het eerst zijn dinosaurussen los in de bioscopen wereldwijd met de release van de hitfilm Jurassic Park. Bill Clinton wordt benoemd tot de 42e president van de Verenigde Staten. En Ayrton Senna wint zijn laatste Formule 1 race. Ja, en Sting bracht misschien wel zijn mooiste album ooit.

Ja, ik was deze helemaal vergeten. Maar dankzij het basispakket is die weer op de radar. Ga zo door, Veronica. Ah, tof man. Dankjewel, Stijn. Ja, dat is dan wel heel leuk, hè, aan zo'n lijst. Soms komt er een plaat voorbij die opent dan ineens weer een luikje in je brein. Om daarna iets te horen dat je ineens totaal onverwacht...

0: Ik ben helemaal niks en niemand kwijt. En toch moet ik een beetje huilen van deze, dat app Sanne. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Het is echt een, ja, ze raken toch de gevoelige snaar dan. Hè? Chicago hoorde je, If You Leave Me Now. Vincent, die app nog. Oh, Chicago, dit was mijn eerst gekregen single. Nou, dan ben je wel een bofkont. En nog een leuk bericht van Wim van Lente. Die zegt, hier bij Hubo Zuid-Laren luisteren ze lekker naar Veronica. Kijk, dat vinden we fijn om te horen. Dan is deze zo speciaal voor jullie.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
8: When I land my best punch, you will go down.
7: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle knorkuppensoep en goodsnacks? 2 plus 3.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Ja, ik vind het zo top dat je bent ingetuned bij het basispakket hier bij Radio Veronica. De beste muziek ooit gemaakt van A tot Z, samengesteld door jou. We gaan zo meteen verder met de Pointer Sisters. Na het verkeer door Flitsmeister. 13 vertragingen en dit zijn de langste drie. De A27 Breda-Gorkum bij Nieuwedijk 18 minuten extra. En de A30 Barneveld-Lunteren bij Industrieterrein Harselaar. Daar is eerder deze ochtend een ongeluk gebeurd. 25 minuten extra. En tenslotte de A76 Akengeleen bij Kundaberg. Een half uur.
4: Is Radio Veronica.
5: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
5: En nu
4: Marissa. Met

0: Breakfastpakket. Op Radio Veronica.
1: Iron Sky van Paolo Nettini hoort absoluut in het Breakfastpakket thuis. De ruwe stem van Paolo is geweldig. De opbouw is super. En dan de speech van Charlie Chaplin in het midden. Kippenvel all over.

dat is echt zo'n liedje waar je voor gaat zitten. Dat is niet zo'n koekje tussendoor. Daarvoor ligt hij misschien net iets te zwaar op de maag. Maar wat prachtig toch deze. Iron Sky van Paolo Nutini. Ja, het zou natuurlijk zomaar kunnen dat je bijvoorbeeld in de financiële sector werkt. Hè? Dat alles onder druk staat. Targets, cijfers, mensen. Gewoon even Bob Marley luisteren. Over het algemeen wordt iedereen daar heel...

0: sobere liedjes met dito teksten. Dat doen ze hartstikke goed. Maar af en toe dan verrassen ze vriend en vijand met een hit die klinkt alsof de zon doorbreekt na weken van regen. Zoals deze die je zojuist hoorde in het basispakket bij de letter I. In Between Days. Ik heb hier mijn favoriete guru. Dat is Guru Josh. Hij staat in de Downward Facing Dog. Helemaal klaar voor de rest van het basispakket.
1: Dag Marissa. Ken je ook Guru Josh draaien met Infinity? Toch een van de grondleggers van de moderne muziek. Zo mooi zijn.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: het.
1: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
4: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Zo, waar is het warm?
11: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
16: Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
23: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen en je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
24: Zoveel money!
23: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
25: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
26: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
25: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
27: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 12 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Defensie geeft miljarden uit aan wapens en mensen, maar dat gebeurt niet altijd op de juiste manier, heeft de Rekenkamer onderzocht. Zo komt het voor dat een order direct bij een bedrijf wordt geplaatst, terwijl gebruikelijk is dat je eerst bij een paar bedrijven een offerte opvraagt. Defensieminister Jesselges moet daar beter op gaan letten. Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder overleden. Een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat een auto over de kop is geslagen en daarbij de motorrijder heeft geraakt. De identiteit van de beide slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De Pim Fortuyn-prijs gaat dit jaar naar de Iraans-Nederlandse schrijver Keivan Shahbazi. Net als Pim Fortuyn is hij kritisch over de islam, zei jurylid Joost Eertmans bij de uitreiking in Perscentrum Nieuwspoort. Shahbazi was vorig jaar ook al genomineerd. Toen ging de prijs naar oud-minister Ronald Plasterk. En reizigers tussen Amsterdam en Utrecht opgelet. Vanmiddag rijden daar geen directe treinen. Bij Apkoude is een verbindingstuk kapot, waardoor het spoor niet gebruikt kan worden. Doordat twee andere sporen ook al onderhouden worden, rijden er geen treinen tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal en Schiphol. Veronica weer tenslotte vanmiddag verspreid over het land buien, soms met onweer en hagel. Later wordt het in de kustgebieden droger en zonniger en het wordt ook rond de 17 graden.
0: En dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Nederweert en Kelpen-Oler. 20 minuten door een ongeluk. Ook een ongeluk gebeurt op de A30 Barneveld-Lunderen vanaf industrieterrein Harselaar. 23 minuten extra. A58 Breda-Tilburg vanaf Sint-Annebos. 5 kilometer file en 15 minuten vertraging. En de A76 Aken-Geleen tussen Kundeberg en Nut. 24 minuten.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
2: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1,128. En ontvang een barbecue cadeau.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller
0: dan snel, zonder te remmen. Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
9: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: eigenlijk toch een beetje spijt van. Ik vind niet dat dit in het basispakket thuis hoort. Misschien jij wel. En dan was hij speciaal voor jou. Dat respecteer ik ook. Maar ja, met terugwerkende kracht. Hè. Achteraf is natuurlijk altijd mooi wonen. Maar Kenny Rogers en Dolly Parton. Naast al die andere klassiekers die nog in dit uur voorbij komen. Ik noem een I Belong to You van Lenny Kravitz. Ik noem een I Will Survive van Gloria Gaynor. Ik noem zelfs een I'm Gonna Be 500 Miles van The Proclaimers. En dan in dat rijtje Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. Ik weet het niet.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Wat vind jij eigenlijk? Spreek even in via de gratis Radio Veronica app. Hoort hij erin? Islands in the Stream? Of is het voor jou eerder Islands out the stream? Kunnen we misschien met terugwerkende kracht alsnog met de T-Pex uitgummen uit het basispakket. Laat maar even weten. Nu in ieder geval echt tijd voor goede muziek. Och, wat is dit vet. De mannen van Good Charlotte en I Just Wanna Live. Bij Veronica.

wat een klassieker. Gloria Gaynor en I Will Survive bij Radio Veronica. Er staan ook heel veel mooie liedjes van Lenny Kravitz in. Bij de I moeten we eigenlijk sowieso ook nog even If You Can't Say No draaien. Het is zo'n ongelooflijk mooi liedje, dus die fiets ik er misschien zo meteen nog wel even in bij genoeg appjes die daarover binnenkomen. Of niet. Maar deze is ook mooi. Lenny Kravitz en If I Belong to You.

0: Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Vertrouwd sinds 1999.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf 361 euro netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
11: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Wout en Frank.
16: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
17: En nu,
16: Sander.

Radio Veronica en I Don't Wanna Be. Ook nog prachtig, The Little River Band. And It's a Long Way There. Hey everybody, het is Stan Hoogendon hier met zometeen The Beatles. I Feel Fine. Ook Dr. Alban komt voorbij met It's My Life. En nu eerst de Ivan Into Temptation. De gebroeders Finn in Crowded House.

net al het hele mooie liedje van Crowded House. Een Beatle-achtig liedje. En toen kwamen de Beatles zelf ook nog even om de hoek kijken. Dat is dan toch heel fijn. I Feel Fine, om precies te zijn, op Radio Veronica. In het basispakket met nu weer zo'n mooie. Ja, ze zijn eigenlijk allemaal mooi. Maakt dat...

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Monica. Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. Altijd.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen. Tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Nieuw

0: helemaal los bij Ethos.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Als asielprotesten uit de hand lopen, zijn de aangehouden relschoppers vaak niet de eigen inwoners. Bijna de helft komt uit een andere gemeente, heeft de NOS uitgezocht. Sommigen maken het wel heel bont. Zo werd bij een protest in Apeldoorn iemand uit Emmen aangehouden. En in de Achterhoek een Rotterdammer van 150 kilometer verderop. Volgens minister Bart van den Brink moeten asielzoekers mogelijk weer op het gras voor de opvanglocatie in Ter Apel slapen. Er zitten daar nu meer dan 2300 mensen, terwijl er niet meer dan 2000 mogen zijn. Het COA heeft daarom besloten om in Ter Apel alleen nog de meest kwetsbare mensen toe te laten. Er is niet voor iedereen plek. In Diemen woedt een grote brand onder het dak van een bedrijfsverzamelgebouw. Het is nog niet duidelijk waar het vuur is ontstaan. Omdat er veel rook vrijkomt die naar een woonwijk in de buurt waait, is een NL-alert afgegeven. Omwonenden moeten hun ramen en deuren dicht houden. En de Rekenkamer legt vandaag het kabinetsbeleid van het afgelopen jaar onder de loep en trekt de conclusie dat we weinig zijn opgeschoten met het kabinet Schoof. Als voorbeeld wordt de woningbouw genoemd. Woonminister Mona Keijzer had geld genoeg om flexwoningen te bouwen, maar deed daar amper iets mee. Veronica weer, er trekken stevige buien over, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon bij 15 tot 18 graden.
13: Ja, je hoorde hem net al een beetje op de achtergrond, dat je maar kent.
12: Ja, nee, niet helemaal. Oh ja, nu wel. Ja.
13: Wel een banger dit, hè?
12: Zeker.
13: Sonic Dance Power 5 uit mijn hoofd. Skilo en I Wish. Ja, die komt er zo meteen gewoon voorbij. Dit is het basispakket op Radio Veronica met verkeer door Flitsmeister. A12 Arnhem-Utrecht vanaf Veenendaal West, 16 minuten. A28 Assen-Hogeveen tussen Assen-Zuid en de brug over het Oranjekanaal, 27 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 16 minuten.
14: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
15: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.
17: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
18: Aldi. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
19: Dat wordt genieten.
17: Ja, dus. Dat gaan we vieren.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
20: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
21: Big deals bij Keukenconcurrent.
20: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
22: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
23: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
24: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

als we graag een beetje CCR willen op Radio Veronica. Of I Still Haven't Found What I'm Looking For van U2. Afgetopt met een beetje James Brown en Faithless. Say no more. Hold my beer. Creedence Clearwater Revival als eerste. Veronica, basispakket.

liefde voor de muziek. Sommieu. Only Love and I Like It. Naar voor, ach, lekker rammen. Creedence Clearwater Revival. Of zoals een luisteraar van de week hebt, Creedence Clarence Seedorf Revival, zoiets. Kleine Babylonische spraakverwarring. Dit is U2. Speciaal voor Bobo, die stemde erop. Misschien even een verschoning aanvragen. Hij zegt namelijk kippenvel tot in mijn naad. Ja, dat snap ik ook wel.

0: in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Radio Veronica verkeerde Flitsmeister vielen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. 12 minuten extra de A12 Utrecht-Arnhem vanaf knooppunt Grijshoort. 10 minuten door een vrachtwagen met pech. A28 Assen-Hogeveen vanaf Assen-Zuid. 21 minuten en de A50 Os-Apeldoorn vanaf Renkum. 16 minuten extra.
2: Dit is Radio Veronica.

Metallica, Magritte hier. Ik zou heel graag Insomnia van Faithless willen horen. Geweldig nummer, lekker meerappen. Nou, die hoort gewoon in het basis.

0: Rod Stewart en I Don't Wanna Talk About It. Er komt zometeen over 4,5 minuut nog zo'n mooie voorbij. Misschien nog wel mooier, want ik krijg daar echt al 2 uur lang zoveel app over binnen. Over een liedje. En daarbij zegt Ivan Maathuis, die zegt... Ja, ik wil graag innuendo aanvragen. Ik ben alleen de bandnaam vergeten. Ik heb even teruggebeld. Ik weet nog niet of mijn sarcasmemeter moet aanstaan of mijn ironiemeter. Maar innuendo komt er sowieso natuurlijk voorbij. Is natuurlijk van Queen en die ga je zo meteen horen. Maar eerst even een beetje lucht om ons op te maken voor dat prachtige liedje van Queen. Madonna en Into the Groove.
1: And you can dance.
2: You can dance.
1: For inspiration.
0: Een beetje Idols herinneringen, hè? Ja.

Ja, misschien nog wel indrukwekkender dan het hele Bohemian Rhapsody. Die hebben we nu al een keertje gehoord. Dit was natuurlijk veel indrukwekkender omdat Freddie behoorlijk ziek was. Maar dit er nog even kon uitpersen. En daar zijn we hem allemaal heel erg dankbaar voor nog steeds. Queen en Innuendo op Radio Veronica. En wat draai je dan na zo'n icoon van de plaat? Nou, gewoon even iets lustig. Ja. Even een beetje bijkomen. Zometeen trouwens veel plezier met Rob en Carolien. Die gaan weer verder met het basispakket. Met de letter I gaan ze nog wel even door. Dus heb je nog lekkere i'tjes? Stuur ze door via de Veronica WhatsApp. Dit zijn de Mary Jane Girls.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Monica. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
7: When I land my best punch, you will go down.
6: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen
11: van Albert Heijn.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Goedemorgen allemaal!
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwalkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwalkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller en snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar Campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1.

0: nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
3: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
4: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 2:00.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een grote brand in een Fries dierenpark zijn meerdere kleine dieren omgekomen. De brand in Sanje Zoo in Veenwoude brak uit in een loods waarin ze stonden. Het is niet bekend hoeveel en wat voor dieren dood zijn. Mensen in het park liepen geen gevaar. Bij de brand komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd. De door Israël opgepakte opvarenden van de flotilla worden naar de Israëlische havenstad Ashdod gebracht. Ze wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Onder de opgepakte opvarenden zijn 6 Nederlanders. Mogelijk zijn 3 van hen al in Ashdod aangekomen. Hoe het met ze gaat is niet duidelijk. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een tankstation langs de A1 eind maart. In een auto werd toen een zwaargewonde man gevonden die later overleed. De politie wist al wie de verdachte was, alleen niet waar die uithing. In de zaak werd al eerder iemand opgepakt, die zit nog vast. En de vader van drugscrimineel Bolle Jos is vrijgesproken van het witwassen van 2 peperdure horloges. Eentje was €110.000 waard en zou een cadeau zijn dat zijn voortvluchtige zoon

0: met drugsgeld had gekocht. De vader ontkende altijd en de rechtbank heeft geen bewijs. Dus dan volgt automatisch vrijspraak. En dan het Veronica Weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over, maar later vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
2: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
13: En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage.
12: Smint.
14: Boost yourself.
15: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: artiesten hebben maar één verzoeknummer. En DJ's leunen daartegen aan andermans creativiteit. Maar het motto, I love you like I love myself, komt bekend voor. Herman Brood is door velen aangevraagd voor het basispakket. Thijs onder andere. En Peter zegt de letter I, dat is een lange letter zeg. Herman Brood moet erin, I love you like I love myself. Dat hebben wij hierbij ook gedaan. Caroline die is geschrokken van het aantal aanvragen van It's My Life, Talk Talk. Hè?
1: Nou, zeker alleen al het laatste uur van mensen die zich nog niet gemeld hadden, maar nu toch even dachten, oh, we zijn met de I, ik meld me in de app. Ja. Bijvoorbeeld Laurens Buurink, die zegt, goedemiddag met letter I, moet It's My Life van Talk Talk in het basispakket. De zang van Mark Hollis is vele malen beter dan de cover van No Doubt. Tony zegt, It's My Life al geweest? En Kees zegt, hallo, is It's My Life al geweest? En Els zegt, It's My Life van Talk Talk, is die al geweest voor mijn zoon Sam en Joppe? En Dennis zegt, Talk Talk, It's My Life. Richard, Giel, allemaal Talk Talk, It's My Life. Waar blijft die?
0: Nou, zullen we dan stoppen met Talk Talk?
1: Ja.
0: En van beide versies, No Doubt, moet het er verder.

0: Of de dokter ook al geweest is, dokter Alban.
1: Disco!
0: Ja, die is ook al aangegeven. It's My Life, die krijgt ook een plekje in het basispakket. It's My Life van The Animals. Ik weet eigenlijk niet of die al geweest is.
2: Ja. Kan niet.
0: Veel liefhebbers in elk geval voor It's My Life van Talk Talk. Caroline is er nog steeds aan het opschrijven.
2: Ja.
0: Het basispakket is vrij eenvoudig. Het idee is, welk liedje moet iemand minstens één keer in zijn leven gehoord hebben? We zijn bij de letter I en we kijken ook naar wat er allemaal is binnengekomen via de mail. Maar als je de I nog wilt redden, dan zou ik je aanraden om het nu te sturen, want het wordt ter plekke samengesteld.

0: Disco!
1: If I can't have you, I don't want nobody, baby. Uit Saturday Night Fever moet absoluut in het basispakket, zegt Norbert. Ik heb laatst een klein documentairetje gezien. Zo'n mini-documentairetje op YouTube. Yvonne Elliman. Zij heeft een geweldige reden waarom ze ooit is gestopt is met de showbiz.
2: Oh?
1: Zij had een rol in Jesus Christ Superstar. Ja. Zij was daar Maria Magdalena. En ze werd er knettergek van dat mensen steeds naar haar toe kwamen. Zeiden, kunt u mij genezen?
2: Oh. Oh,
1: ja, in het begin dacht ik nog even, ja, maar jullie weten toch wel dat dit een rol is. Dus dat ik niet weesgegroet Maria zelf ben. En ze zegt, ja, op een gegeven moment werd het echt knettergek. Er kwam een soort bedevaartsoord naar mij.
2: Nee, en,
1: ja,
2: hoor, serieus.
1: Ja, want ik was het dicht bij Maria Magdalena. Dus ik had haar toch aangeraakt. Ze zegt, ik wilde echt niet meer.
2: Nou, ik zou zeggen, als je nu gevraagd bent voor de Passion, denk er nog even over na.
1: Dan kun je voor twee over na. Het is wel een sterke dit trouwens. Ja, ze is toch nog teruggekomen, Saturday Night Fever, maar het duurde heel lang voordat ze overtuigd was. Robert Stickwood was in principe de eigenaar van Saturday Night Fever. En die zei, ik moet jou hebben, jij bent de zangeres voor dit nummer. Nou, kom dan maar langs, weet je wel. Dus geluisterd, ja, Bee Gees nummer is toch wel
2: goed.
1: Doe dan maar. Ja. Je kan overigens haar nog steeds in de buurt van Hawaii aantreffen. En dan vind je het helemaal niet erg als je s'avonds niet vraagt of je genezen kan worden door haar. Maar je mag best aan de vragen, wil je If I Can't Have You nog doen? Vindt ze niet erg, staat ze gewoon op. En als is twee man publiek, ze zingt het wel voor je. If I Can't Have You dus. Norbert onder andere vroeg dit aan. Ik zie ook inderdaad I'm Not In Love enorm binnenstromen. Zullen we maar doen?
2: Laten we het doen.
1: Ja. En dan de lange uitvoering. En nee, ik zal het intro niet vol praten, hoe verleidelijk het ook is. Zoveel namen die het hebben aangevraagd. Maar ja, een beetje disrespectful.

0: 10cc, The Guardians of the Galaxy zelf. I'm not in love, Guido. 10cc, heerlijk. Radioopstandje, buren, ruzie.
1: Ja.
0: Paolo zegt, dit nummer gaat hopelijk nog 100 generaties mee. Dan even terug naar Guido. Kun je hier, zelfs als je hem heel hard zet... kun je hier ruzie krijgen met de buren? I'm not in love. Nee, de buren zeggen over... Zet hem.
1: Oh, even bakkie erbij. Even genieten.
0: Olaf, nee. Een basispakket zonder I'm not in love is geen basispakket in de zin van de wet.
1: Nee, zegt Dorien ook, hè? Vandaag. Ja, die wil dat ook. En Pieter Westerlaken, Soertje, Jaap, Thijs, Hester, Annemiek. Vele anderen. Heel populair nummer.
0: I'm not in love, Tensis. Hier gaan we zo meteen verder met het basispakket. Na de reclame ben jij inmiddels geestelijk mentaal al voorbereid. Want Sissi is nog steeds ziek.
1: Ik denk
0: het. Oké, goed. Tot zo.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen... en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Een nagekomen bericht van Guido. Inderdaad, zegt hij, viel mee. Buurvrouw vroeg dat hij wat honderd harder kon. Dus niks van je buurvrouw zien.
5: Leuk, voor je buurvrouw.
4: Goeie vind ik ook. Hoe is het op het Nederlandse wegennet, Kar?
5: Nou, het valt mee. Oh, er zijn 15 vertragingen, maar ze zijn allemaal maar een paar minuten. Er zijn er 3 die opvallen, die noem ik even. De A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Deil en Kerkdriel heb je 30 minuten vertraging. Op de A10 de Nieuwemeer-Amstel heb je tussen Amsterdam-Oud-Zuid en de Amsterdam-Rivierenbuurt 14 minuten vertraging. Dat komt door een ongeval, dus dat loopt nog wel op. En de laatste A50 Arnhem-Oss tussen Grijshoort en Valburg, daar heb je 27 minuten vertraging, ook door een ongeval, maar dat loopt af.
4: Bedankt. Dominique van Serum, ben zo blij dat Alanis Morissette er was toen ik opgroeide. Ik leerde haar kennen door Ironic.

0: Iron Lion Zion.
1: Nagekomen berichten.
0: Een hoop nagekomen berichten. Een hele hoop Alanis Morissette, hè?
2: Zo'n hele hoop Alanis Morissette. Dominique van Serum. Die had jij al voorgelezen volgens mij. Maar ook Marion, die zei namelijk... ik was zo blij dat Lennis er was toen ik opgroeide. Maar ook Marion zegt... Ironic moet in het basispakket bij de I. Irma, niet Irma van de firma. Ook Ironic, Alanis Morissette. Helen Fransen is Ironic al geweest. Ik heb haar live in de Ziggo Dome gezien. Was geweldig. Jurgen is Ironic al geweest. Lijkt me nou typische gevalletje muzikale opvoeding. Rennie, Helmy, echt allemaal voor Ironic.
0: Ja, dus die ene, zei die ook alweer, een stom overschapnummer. Hoe is het mogelijk?
2: Oh ja, die was het ook alweer, ja.
0: Dat was kwaad, hè?
2: Alles van Alanis en Morissette mag erin, behalve Ironic.
0: Oh ja, nee.
2: Ralf.
0: Misschien bedoelt hij dat wel met gevoel voor ironie, hè? Ironie, dat ze bestaat nog steeds en ze maken nog steeds nieuwe muziek.

0: toen dit nummer uit was, gezegd zou hebben... Nou, in 2026 komen ze gewoon met een nieuwe plaat, hoor.
1: Ja, had je niet geloofd.
0: En ze zeiden bijna allemaal nog, ja. It's only rock and roll, but I like it, the Rolling Stones. Waarschijnlijk ook wel de reden waarom ze nog steeds in deze business zitten. It's only rock and roll, and they like it. En we danken ze daarvoor. Ondertussen kun jij dat volgens mij gewoon zonder enige moeite terugbrengen naar een titel, hè, die van U2.
1: Zeker, Volkert kwam er mee. Die begon met wanneer komen I Will Follow Up. Mm-hmm. Dacht ik al, nou, die snap ik.
0: Ja.
1: En I Still Have Dagen Foundation What I'm Looping For. Ja. Nou, kan niet missen. Maar die zijn al geweest.
0: Die zijn al geweest.
1: Ja.
0: Check, staat in het basispakket. We scharen ons nu even achter de sisters.

0: belletjes. En ineens verdwenen. Sisters, sisters, I don't feel like dancing. Een lijflied van velen van ons uit de DJ-gilde. Don't feel like dancing, doe het dan ook maar niet. En daarom verdwaald raken achter mengtafels en zo... waar mensen je toch niet zo heel goed kunnen ontwaren. Maar je bent er toch, hè? Hoela, zie, kunnen jullie mij vertellen waar ik de volledige lijst kan terugvinden? Dat wil Edward weten. Ja, dat kan ik. Ik ben druk bezig nog steeds met de Spotify-lijst te maken. Ik loop een tikje achter. Tot en met de H ben ik gekomen. Dan aan het einde van de avond krijg ik keurig netjes... van de discjockeys een lijst van wat allemaal gedraaid is. En dan ga ik braaf zitten...
1: Ja, je moet even op Spotify zoeken, hè? Rob Stenders en dan Basispakket 2026, geloof ik.
0: Ja, precies.
1: Of hij gaat ook bij Radio Veronica komen. Dus als je hem daar... Hij staat er al. Ook zijn hele drukke gebaren, hij staat er al.
0: Colette ligt nooit, hè? Die zei er gisteren. Dat komt goed. Colette muziek, Colette. Dus het staat ook bij Radio Veronica, Basispakket kunnen vinden, ja. En Heaven Must Be Missing an Angel, weet je, dat die helemaal niet de goede versie op Spotify staat.
1: Oh, wat afschuwelijk. Ja,
0: maar dat soort dingen kom je dan achter.

0: mist even 4 minuten van het basispakket. Dan blijkt hij al gedraaid te zijn. The Call en I Still Believe. Bij Gerard Ekdom notabene vanmorgen. Natuurlijk haalde die hem er ook uit het postvak. Kon niet missen. Nou, dat hebben jullie 2 keer gehad. Peter zegt beste nummer van de dag. I Still Believe. Hey, dat is een beetje jammer. Die heb ik al gehoord. Wel een lekker nummer hoor trouwens. Ja. George, 2e keer. Geeft niks. Our lips are sealed. Mark, Ingeborg, Dennis, Bert, Jan Millekamp, Clement, Bart, Harry, Hans, Leo, Erwin zitten allemaal op te letten.
1: En lang te luisteren.
0: En lang te luisteren, dat is op zich
1: ja, wel geweldig. Leuk.
0: De call dus, hij stil blief, omdat hij zo goed was. 2 keer.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trek.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller
0: dan snel, zonder te remmen, Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
13: Hebbes.
12: Kijk op ben.nl.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
5: Fit voor iedere rit. Met de banden van Goodyear en de service van Profile.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 3:00.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het spoor in Zeeland mag straks maandenlang plat gaan. ProRail wil het spoor naar Vlissingen gebruiken om een nieuw beveiligingssysteem te testen, en dan kunnen er 4 maanden geen treinen rijden. Zeeland was er boos over en stapte naar de rechter, maar ProRail won die zaak. De tests staan gepland over 3 jaar. Als de verbouwing van het Binnenhof klaar is, kan niet iedereen terug naar zijn oude werkplek, zegt minister Boekholt O'Sullivan. Er zijn de afgelopen jaren steeds meer mensen voor de Tweede Kamer en andere organisaties gaan werken, waardoor niet iedereen er meer in past. De verbouwing duurt nog zeker 5 jaar. Vandalen hebben grote schade aangericht op treinstations in Overijssel. Ze sloegen toe op 2 plekken in Hengelo. Zo werden een glazen wachtruimte en een kaartjesautomaat vernield. Op een reisinformatiebord werd zelfs geschoten. ProRail schat de schade op tienduizenden euro's. Er is nog niemand opgepakt. En in Volendam zijn vannacht spandoeken opgehangen door supporters van Willem II. Ze zijn boos omdat ze dit weekend niet welkom zijn in Volendam bij de beslissende wedstrijd voor promotie naar de Eredivisie. Ze lijken lak te hebben aan dat verbod, want op een van de spandoeken staat: tot zaterdag. Het Veronica weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en de zon breekt door. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog.
12: En dan het Radio Veronica Verkeer, verzorgd door Flitsmeister. Er zijn 16 vertragingen met een totale lengte van 44 kilometer. Ik noem even de 3 meest opvallende. A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel heb je 31 minuten vertraging. De A10 Koenplein-Amstel tussen Amsterdam-Slotervaart en Amsterdam-Rivierenbuurt 25 minuten, dat komt door een ongeval. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda tussen De Stok en Roosendaal heb je 16 minuten vertraging, die loopt op door een auto met pech. Alle andere files en flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
13: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
15: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
9: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
18: Hoezo?
17: Sorry, het is WK.
19: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
20: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
21: Honor the craving. Domino's.
22: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
24: Big deals bij Keukenconcurrent.
23: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
25: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Friends.
1: Linda Tronders, thema tune van Friends, zegt hij. Een van de leukste series aller tijden. Bas zegt, I'll be there for you. Alleen al door Friends, een nummer met eeuwigheidswaarde.
2: Ja, is wel zo natuurlijk.
1: Het is ook zo'n klein klapje wat erin zit.
2: Ja. Oh, ja, ja.
1: Jij bent een Friends-kijker geweest, hè?
2: Zo, ik ben, als het leven tegen zit, ga ik altijd weer naar Friends.
1: Ja,
2: dat is echt. Daar zink ik dan in. En dan kijk ik met weemoed, omdat Matthew Perry niet meer leeft. Denk altijd weer, oh, zonde, weet je wel. Ja. Wat een heerlijke serie.
1: Friends, I'll be there for you. Er zijn mensen die zeggen, ik heb de VHS nog met Friends.
2: Ja, heb ik ook. Die hele serie. Ja. Niet normaal.
1: Ik dacht dat het van het DVD-tijdperk was, maar kennelijk VHS had hem ook al, ja. Ik ben uit de klas gestuurd, omdat ik ben maar een eenvoudige boerenlul mee heb gezongen. Dat zegt kapitein. Voor dit nummer heb ik toch wel echt straf gehad. Maar dat komt door hem zelf, want hij had agrariërs domme boertjes genoemd. En dat kon ik natuurlijk mijn mond niet houden.
2: Ja, terecht.
1: Is ook een leuke natuurlijk. Ja, en ik ben maar een eenvoudige boerenlul. Daar schaam ik me niet voor.
2: Of ik zag niks, want ik moest pissen.
1: Ja,
2: ook een wereldnummer van een leuke.
1: Ja. Zouden jullie I Will Always Love You willen draaien? Ik vind het ongelooflijk. Daar kun je niet op stemmen. Die staat niet in de stemlijst. In de versie van Whitney Houston, zo mooi en zo soulful. Ja, eigenlijk kun je overal op stemmen, hoor. Ook al staat het niet in die lijst. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Het is vrije inschrijving. We zijn bezig met de letter I. Ja, die letter
3: I.
1: Lekker zo oud jingeltje erin. Luc en vele anderen, we gaan er straks wat noemen willen deze Flock of Seagulls en Iran. Volgens staat het niet in die lijst, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Het is

0: hebben met hun kapsels de hele ozonlaag vernaaid. En dat bleef maar overeind staan, maar ze zijn wel gestraft hoor, want geen van allen heeft meer haar geloof ik inmiddels, die Flock of Seagulls. Ja, als je ze nog kent uit de 80's, New Wave, Studio Live. Het moest in elk geval omhoog en het moest omhoog gehouden worden, ja. Iran, die is door velen van jullie niet vergeten, Flock of Seagulls. Wat een open reactie.
1: Onder andere Ingeborg Hofman, die zegt: hoi mannen, ik ben vergeten Iran van Flock of Seagulls in mijn lijst te zetten. Staat hij erin? Nou, zojuist bij deze Ingeborg zegt ook Luc Sigelaar: is Iran al geweest? Wilfried I is natuurlijk Iran, die zal er toch wel in staan. Patrick heeft een hele i-lijst, waaronder Iran. En ook Stefan, Johan, Dirk, Corina, Arthur, om maar gewoon even een paar te noemen. Lekker. Allemaal Iran.
0: Nou, het is een beetje New Wave. En daarover gesproken. Vanavond hebben we Gijs. Die heeft een soort pluspakket altijd van het basispakket. Een soort premium. Afgelopen maandag heeft hij een mooi heavy metal showtje gehad. En gisteren viel ik ook midden met mijn neus in de disco van Gijs. En vanavond wordt de New Wave eruit gelicht. Vanaf 10 uur vanavond bij Gijs. Met als speciale gast Ellen ten Damme.
2: De beste muziek aller tijden. Van A tot Z.
3: Je luistert naar het basispakket. Op Radio Veronica.

Koenen kent mij goed. Cliff Richard begon zijn carrière. En net zegt, je zal wel weer...

niet dat hij aangevraagd is, jammer genoeg. Alicia Butchers komt eraan, I Love the Nightlife, voor onder andere Albert. Voor Frank, die zegt dat is een echte disco-knaller. Late 70s, iedereen kent de plaat, maar wanneer voor het laatst gehoord?

0: I love the nightlife.
1: We moeten weer denken aan dat berichtje van gisteren.
2: Ja, John Muller.
1: Ja, die heeft mijn spontaniteit voor eeuwig gebroken. Toen hij zei, Rob Stenders die zingt mee. Zit er niet op de wacht.
2: Nee, sorry John.
1: Hè?
2: Sorry John.
1: John was degene die dat zei.
2: Ja, John Muller.
1: Je hebt mijn hele spontaniteit gebroken. Alicia Bridges, ik heb de single nog steeds, zegt Martin, I love the nightlife. Ik stiekem ook, denk ik, trouwens. Onder andere dankzij Frank en Albert op de radio. En leuk om weer eens te horen. En eigenlijk nooit meer wat van haar gehoord.

0: Lieke zegt, en ze waren ook zulke mooie vrouwen.
1: Ja.
0: Queen. Had ik ze niet gegeven als ik, toen ik ze in het echt zag, maar na de clip van I Wanna Break Free, toch wel een iconische clip, hè? Dat je dat een keer bedenkt, weet je wat.
1: Ja.
0: Doe ze een leuk leren rokje aan, pak even een stofzuigertje erbij en wordt dat een iconische clip. I Wanna Break Free van Queen. Ze hebben zichzelf voor de vierde keer opnieuw uitgevonden, Queen. Dus ook deze I Wanna Break Free mag niet ontbreken. We mogen nog wat LP's weggeven. Als jullie gestemd hebben op een liedje, dan bellen we je af en toe eens.
1: Ja, zeker.
0: En dan hebben wij van de platenzaak.nl een mooi lijstje gekregen. Bijvoorbeeld Anne. Hallo Anne, goedemiddag.
2: Hi, jullie raden eigenlijk nooit wat ik net aan het doen was.
1: Nou?
0: Stofzuigen.
2: Ja.
1: Nee. Jij was snel, hoor.
2: Ja, dat was eigenlijk best makkelijk. Ja, dat klopt.
0: Ja, nee. Okay, ineens heb ik een beeld bij. Met dezelfde dresscode als Queen, of viel het mee?
2: Nee, ik heb gewoon normale kleren.
0: Maar ja, nou, goed. Anne, als we jou even vragen, basispakket, welke moet het dan worden? Is het dan deze?
3: Anne, de wereld is niet goed.
0: Of deze?
4: Anne, als ik jou zie, ben ik niets meer bij te sturen.
0: Ze zullen je dit vaak nagedragen hebben, denk ik. Maar stel, een van die twee moet het basispakket in. Welke Anne wordt het dan?
2: Zeer duidelijke voorkeur voor Herman.
0: Herman,
2: ben ik ook anderhalve week geleden geweest bij Herman van Veen.
0: Ja?
2: Prachtig, ja. Super top. Maar hij heeft niet anders gezongen.
0: Oh, dat, jammer.
1: Jammer.
0: Of was je wel blij, omdat je dan met iemand daar zit en die kijkt je toch aan. Zo van,
1: en wijzen.
0: Ja,
1: dit is allemaal...
2: Ja, dit is gewoon niet leuk, maar...
0: Ik snap het,
2: Vergeef het jullie.
0: Welk liedje zou je graag in het basispakket willen hebben überhaupt?
2: Ja, ik had er dus twee ingestuurd, maar In the Blood van John Mayer was al geweest.
0: Ja,
2: ik had ook nog In the Modern World van Fontaine C.C.
0: Mooi. Ja, dat is wel een hobbyliedje. Dat vond ik mijn favoriete egotip van een jaar, twee jaar geleden.
1: Ja, zoiets, ja.
2: Hey, ja, en ja, Anne, ik denk het wel inmiddels. Ja.
1: Omdat jij ons een mooi liedje aandraagt, mogen wij jou een plaat geven. Dankzij, zei Rob, zei het al, plaatzaak.nl. Ik heb hier een hele lijst met hele mooie exclusieve LP's. Zal ik gewoon beginnen te lezen? En als jij denkt, die wil ik dat je zegt stop?
2: Dan roep ik stop, ja.
1: Oké,
2: okay, ja,
1: daar gaan we. Ik heb Amy Winehouse, Back to Black, The Rolling Stones, Sticky Fingers, Matt Ritz, Dire Straits, Brothers in Arms, Guns N' Roses, Appetite for Destruction, Metallica, Taylor Swift, 1989, Paul McCartney en Wings, Band on the Run, Queen met News of the World, ABBA met Arrival, Snow Patrol met Eyes Open, U2, The Joshua Tree.
0: Het beste van Hilversum 3, Helman van Veen.
1: André Hazes, Jij Bent Alles, Beastie Boys, License to Kill. Oh, dat is een goeie. Bob Marley en de Wailers, Exodus. Welke wordt het?
2: Ik was even aan het wachten tot hoe lang je doorging. Maar dan denk ik dat ik ga voor... The Rolling Stones, die heb ik in ieder geval niet.
1: Sticky Fingers.
0: Inclusief de rit erin. Ja, dankjewel,

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Ik ken de stem. Heb je het ook wel eens dat je reclamestem hoort en denk, wie is dat weer?
5: Ja, heb ik heel vaak. Ja.
4: Hoe is het op het Nederlandse wegennet, Caroline?
5: Na 33 vertragingen, een totale lengte van 98 kilometer. Gelukkig zijn de meeste kort. Ik noem even een paar opvallende. A2 Maarsen-Sertogenbosch tussen Oude Rijn en Everdingen heb je 26 minuten vertraging. En ook op de A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Geldermalsen en Waardenburg 15 minuten. De A8 Amsterdam-Zaandam tussen Zaanstad-Zuid en de brug over de Zaan 15 minuten. En de laatste opvallende A50 Os-Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein 13 minuten vertraging.
4: Remco Eldenhorst, die wil I've Seen That Face Before, Grace Jones.
6: Ja, het feest kan weer beginnen, laat jezelf lekker gaan. Een hele goede middag. Niet zo chagrijnig, hey.
4: Mag ik een solootje van je, Gabi?
5: Een hele goede middag.
4: Zo loopzuiver ook allemaal. Oh,
5: lekker bij Grace ook.
4: Ja, vol Grace. Grace Jones, Strange. I've seen that face before.

0: Wouter Frank aan ons gesteld hebben, is...
1: Welke artiest zou je één dag willen zijn, Rob Stenders?
0: Ik heb lang gedacht Dave Grohl. Die heeft een leuk leven, ontmoet al zijn idolen.
1: Ja.
0: Ja, Dave Grohl / Tom Petty, maar die leeft niet meer. Dus dat wordt een hele rustige dag.
1: Ja, je kan terug in de tijd, hè?
0: Ik kan terug in de tijd. Ja, ja, Tom Petty vind ik wel. En jij, wat heb jij?
1: Ik denk Vanessa. Dus even kijken hoe dat werkt.
0: Vanessa?
1: Vanessa, ga ik op een terras zitten en dan ga ik de hele middag kijken wat dat teweeg brengt.
0: Upside down in the sea.
1: Gewoon eens kijken wat er gebeurt.
0: Die met haar Free Records op furore gemaakt heeft. Ja, die.
1: Ja. Okay,
0: nou. Vanessa dus. Hebben we nog een leuke vraag. Ik heb trouwens even de originele I've Seen That Face Before opgezet. Ja. Liber Tango Astor Piazzolla.
1: Mooi.
0: Wat heb jij voor Wouter Frank nog in petto?
1: Nou, ik dacht eigenlijk in het verlengde van I Want To Break Free. Wie van Wout en Frank doet het meeste in huis? Aan huishoudelijke taken.
0: Ja, ik vermoed al dat je zoiets bedoelde. Ja. Ja, ik gok op Frank.
2: De beste muziek aller tijden. Van A tot Z.

0: Naast Amigo, de chef special voor het basispakket speciaal In Your Arms. Laurie zegt In Your Arms, chef special, zo ongelooflijk mooi.
1: Ja, is zo.
0: We hebben er nog eentje te gaan. De letter I gaat door, staat ongeveer gepland tot uurtje of zeven vanavond. Tot een uurtje of zeven vanavond. Dus je kan de i'tjes aan blijven vragen via de app van Radio Veronica. Wout en Frank gaan er net zo hysterisch mee aan de slag.
1: Goed omschreven.
0: Ja, het is best wel moeilijk, want ik moet eerlijk zeggen, het is wel echt fantastisch wat er allemaal binnenkomt. Dat zeg ik niet uit beleefdheid, maar omdat het zo is. Ik zag net in de Garda da Vida bijvoorbeeld nog eens langskomen. Dat Iron Butterfly is leuk. Is dat de Vanessa van nu of die van 30 jaar geleden wil, Erik, nog even van je
1: weten? Ga terug in de tijd.
0: Dat is op zich wel een goed idee. Nou, we gaan er in elk geval eentje draaien waar heel veel mensen hun stem aangegeven hebben. Bijvoorbeeld Maarten Gijsbers, Ellen van der Rijthoven, Adrie van der List, Antoine en Corné willen allemaal deze van Van Morrison, Into the Mystic.

0: favoriete lijstje van Kees Jansma, Into the Mystic, Van Morrison.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weeker en Modifast.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: De keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
17: Zoveel money!
16: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: We denken na over een koophuis.
23: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
22: Bart, met die loopgroep?
23: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
24: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
17: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
20: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 4 uur.
27: En dat nieuws dat krijg je van Fika Hamers.
28: Goedemiddag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk staan klaar om in te grijpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is overvol, waardoor nieuwe asielzoekers er niet meteen een slaapplek kunnen krijgen. Het COA geeft voorrang aan de meest kwetsbare mensen. Waar de rest heen moet, weet niemand. Het Rode Kruis is bang dat mensen buiten moeten slapen en gaat eten, water en dekens uitdelen. De renovatie van het Binnenhof wordt nog duurder dan gepland. Dit keer door ruimtegebrek, want er is straks daar niet meer genoeg plek voor alle mensen die er werken. Het Rijk heeft voor hen een kantoorgebouw aan de overkant van de Hofvijver gekocht, maar ook dat moet nog worden opgeknapt en dat was nog even niet meegenomen in de begroting. Israël heeft beelden vrijgegeven van gearresteerde activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Te zien is dat ze hard worden aangepakt. Mensen zijn geboeid en zitten op hun knieën met hun hoofden naar de grond. De minister schrijft: zo behandelen we mensen die terreur steunen. Welkom in Israël. De beelden zijn gemaakt in een haven waar de activisten naartoe zijn gebracht. En de grote brand in een bedrijfspand in Diemen is onder controle. Door de brand raakten zonnepanelen op het dak van het gebouw beschadigd. De veiligheidsregio waarschuwt mensen in de buurt om geen groente en fruit uit eigen tuin te eten, omdat er stukjes zonnepaneel in kunnen zitten. En dan nog het weer. Op de meeste plekken is het droog en schijnt regelmatig de zon. Het is maximaal 8 graden. En de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaat de temperatuur omhoog. En dan nog het Veronica verkeer van Flitsmeister. Er zijn in totaal 46 vertragingen met in totaal 175 kilometer file. Ik heb de file vanaf 15 minuten voor je. Op de A2 Maarsen-Sertogenbosch tussen Oude Rijn en Everdingen 29 minuten. A8 Amsterdam-Zaandam tussen Koenplein en Zaandam 26 minuten. A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijsoord 19 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweerd en Nieuwegein 20 minuten. En de A50 Arnhem-Os tussen Ewijk en Maasburg, 15 minuten.
29: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
30: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
31: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
32: Yes, hij doet het.
33: Ja hoor, dat kan zeker.
31: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
30: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
34: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
33: Klopt, minstens 2 dagen per week.
34: En jij?
33: Ik meestal maar 1 keer per maand.
34: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
33: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
34: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil
3: bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Let's go!
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het basispakket.
9: Dit is Veronica.
10: Exact 24 uur geleden begonnen we met
11: letter I.
10: En daar zijn we nog steeds.
12: Zeker, en dat betekent dat er nog heel veel liedjes met de I te draaien zijn. Mocht je nog suggesties hebben, geef ze vooral door via de Radio Veronica app.
10: Anita, dankjewel voor jouw suggestie.
13: Ja, Stevie Wonder met I Wish. Mijn favoriet aller tijden. En Stevie, ja, die mag natuurlijk niet ontbreken in jullie mooie lijst. Ik hoor hem.

0: songs in the key of life. En dan horen ze eigenlijk allemaal al meteen in het basispakket.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Dat is eigenlijk een mooie omschrijving. De songs in the key of life, die staan in het basispakket. Waaronder dus deze I Wish, want we zijn bij de I. Stevie Wonder, welkom. Met onder andere de groeten van, ja, dit zijn er wel heel veel.
3: Lars de Vries, Emma, Noah Bakker. En we hoorden dus een audio-appje van Anita van Orsau. Die vindt het een fantastische plaat ook. En zoals je al zegt, dat Songs in the Key of Life, fantastisch album. Dus wat dat betreft kunnen er echt nog wel meer tracks van dat album in het basispakket.
0: Isn't She Lovely? Staat hier er al in?
3: Ja, ongetwijfeld. Ik zal er vast
0: Isn't She Lovely?
3: Staan,
0: maar die ik, kan ik wel even toevoegen nu, gewoon. Ik ken mensen hier.
3: Ja? Ja, maar jij bent hoog ook.
0: Ik ben hoog, hè? Maar goed, zo zijn er nog veel meer. Oh ja, en wat betreft die audio-appjes, dat is wel mooi. Als je de app van Radio Veronica hebt en je drukt op het, het audio-logootje, dan kun je gewoon een berichtje naar ons sturen en dan kunnen we dat meteen in de uitzending gebruiken.
3: Wij noemen dat audio-logootje ook wel een microfoontje, Bouw.
0: Ja, nou, precies.
3: In de app kun je dat gewoon aandrukken.
0: Sophie, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag.
0: Hi, goedemiddag. Waar zit je?
4: Ik ben op mijn werk.
0: Lekker. En ja. Wat fijn dat je op je werk luistert dan naar het basispakket. Welke plaat wil je toevoegen?
4: Ik wil graag I Can Dance van Genesis horen.
0: En waarom moet die volgens jou, waarom is dit zeg maar een nummer van je zegt, ja, maar die hoort echt in het basispakket?
4: Nou, daar kun je zo goed op dansen, krijg je lekker energie van, dus die, die hoort er gewoon in.
0: Ja. Energie, kan er ook dansen. Album heette Weekend Dance. Dat was de dansperiode van Genesis. Maar er waren meer mensen die ermee kwamen, hoe moet ik eerlijk zeggen, Sophie. Dus bij deze toegevoegd.
4: Lekker bezig.
0: Werk ze nog even. Doei, doei.
3: Dag.
0: Hoi, hoi. Meedenken mag nog altijd. De letter I zit er al even bij. Geef ze door via de app van Veronica.

0: De Broertjes Bolland met Status Quo en In The Army Now was een groot succes. Ze hebben hem zelf ook ooit gezongen. Kunnen we herinneren dat ze een keer live waren bij ons.
1: Ja.
0: En dat ze hem zelf gingen zingen.
1: Ja.
0: En dat dat toch niet zo goed was als Status Quo.
1: Nee, maar ja. Het is, de mannen zijn inmiddels natuurlijk ook een jaartje ouder.
0: Ja, dat klopt. Ja, maar goed. Ze hebben dit wel destijds groot geproduceerd. 1986. Uiteraard wordt dit in het basispakket Status Quo. In The Army Now. Ondertussen waren wij een beetje aan het filosoferen over wie er thuis het meeste doet in het huishouden.
1: Nou, Wout.
0: Dat is de vraag die we van Rob en Caroline hebben gekregen.
1: Doe jij wat in het huishouden thuis?
0: Ik doe heel veel in het huishouden.
1: Echt,
0: ik ben een poetser. Ik heb alleen de afwijking.
1: Ik ben een poetser.
0: Ja, ik ben een poetser. Ik hou van poetsen. Ik heb alleen de afwijking dat als...
1: Echt niet met een met je huishoudhandschoentjes en een poedersoepje aan staan.
0: Ik heb echt alles en een plumeau's en noem het allemaal maar op. Ik vind het heerlijk. Alleen altijd op ongemakkelijke momenten. Dus ineens stoorde me dat de vloer vies is.
1: Oh ja, snap ik.
0: Ik had dat van de week, 21:30 s'avonds. Ik denk, gadverdamme, het moet nu gebeuren.
1: Ja.
0: Nou, dan sta ik tot 22:30 straks te dweilen.
1: Ja.
0: Maar dan is het ook spik en span.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Dus ik doe wel veel, maar ja, jij niks, hè? Jij doet helemaal niks.
1: Nou, ik heb mijn momenten. Alleen vaak begin ik er dan aan. En dan halverwege heb ik geen zin meer.
0: Nee.
1: En dan stop ik. En dan heb je bijvoorbeeld, nou ja, de badkamer, een mooi voorbeeld. Dan begin ik aan de badkamer. En dan één muur, spik en span.
0: Ja,
1: en de tweede muur denk ik, ja. Ik weet het niet, maar het is al 5 uur en ik ga even lekker wat drinken. En dan ga ik niet afmaken, weet je wel.
0: Nee, ik
1: doe echt niet heel veel, nee.
0: De vraag van Rob en Caroline, wie van jullie doet het meest in het huishouden? Nou, die is dan bij deze beantwoord. En hier maak ik schoon ook, hè. Ik heb hier mijn eigen flesje glas.
1: Hier is het ook echt nodig.
0: En dan voor het uitzenden begin maak ik het even schoon. Welke vraag gaan we terugstellen aan ze?
1: Nou, een beetje op... Nou, hij komt eigenlijk uit de koker van Fieke. Ik moet wel even Fieke hier, want ja. Fieke kwam hier mee. Wat heb je voor het laatst gedroomd? Willen we eigenlijk aan Rob en Caroline vragen. Antwoord op die vraag hoor je morgen. Vanaf 2 uur.
0: Wat heb je voor het laatst gedroomd? En dat is nog best een uitdaging, want onthoud je dromen maar eens. Morgen geven ze antwoord. Dit is het basispakket bij Radio Veronica. We zijn bij de I. En we zitten al heel lang bij de I. En we blijven ook nog wel even bij de I. Want er zijn er zoveel, zoals deze van Bruno Mars.

0: Ik dacht, dit is dat liedje waar jij helemaal vanuit je dak gaat. Maar dat is From New York to L.A. Die lijkt hier een beetje op.
1: Volgens mij staat hij helemaal niet in het basispakket. Patsy Gallant met From New York to L.A. Maar inderdaad, hij lijkt er wel een beetje op. Ja.
0: Dit was Kiki D en I've Got the Music in Me in het basispakket toegevoegd. Dit is Radio Veronica. Klein stukje postadministratie. Want er wordt zoveel aangevraagd. Maar heel veel staat ook al in het pakket.
1: Nou ja, dat is met name de vragen die binnenkomen inderdaad. Veel berichtjes van mensen die willen weten welke liedjes al voorbij gekomen zijn eigenlijk. Is Prince al voorbij gekomen met If I Was Your Girlfriend? Ja, die is voorbij gekomen. Gisteren om 9:09.
2: Ja, voorbij gekomen.
1: Pieter Jan die stelde de vraag, is Elvis al toegevoegd met If I Can Dream? Ja, is toegevoegd. Gisteravond om 19:39:57.
0: Och, dan ben ik jaloers.
1: Hoezo?
0: Die hadden wij moeten hebben.
1: Kimberly, die zegt ik wil graag I Feel Love van Donna Summer toevoegen. Of is die al gedraaid? Ja, Kimberly, die is al gedraaid. Gisteravond om 20:39 is die toegevoegd aan het basispakket. Maar er is nog meer dan ruimte genoeg voor jouw suggesties. Geef ze vooral door via de Radio Veronica. Uit welke plaat met de I moet echt nog in het basispakket?
0: If It Happens Again, UB40 is niet toegevoegd. Dat zou ieder moment kunnen gaan gebeuren. Maar daarvoor nog het nieuws met Fieke. Wat heb jij in het nieuws?
3: Nou, er is nieuws over de verdachte van de explosie bij het partijkantoor van D66.
0: Zometeen meer.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: barbecue anders doet.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.

0: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Veronica Weerbericht.
10: Dit is een lekker weerberichtje hoor. Kijk, vandaag op de meeste plekken droog. Zonnetje schijnt, allemaal prima. 15 tot 18 graden, nothing on the hand. Vanavond droog, afkoelen, 13 graden. Maar dan morgen en de komende dagen. Droog, zonnig, lente en zelfs zomerse temperaturen. Lekker. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag 7, 28 graden.
11: Woehoe. Dat zijn temperaturen. Barbecue bij mij thuis.
10: Fieke Hamers met het nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66... blijft nog zeker 3 maanden vastzitten. Het is een dakloze man van 37. Het OM verdenkt hem van terrorisme. Italië is woedend op Israël vanwege de behandeling van activisten van de hulpvloot voor Gaza die deze week werd gearresteerd. Een Israëlische minister deelde beelden dat de activisten ruw behandeld worden met de cynische tekst "Welkom in Israël". Er wordt een klacht ingediend bij de Israëlische ambassadeur en wat Nederland gaat doen is nog niet bekend. Israëlische president Netanyahu vond het filmpje van zijn minister te ver gaan. En er komt een landelijke staking in het openbaar vervoer, onder meer tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Op woensdag 24 juni rijden er in de ochtendspits bijvoorbeeld geen treinen en bussen, zegt vakbond FNV.
10: Thank you. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment zo'n 93 vertragingen.
12: Ik dacht al doorpraatberichtje, maar doen we het toch?
10: Oh, sorry, nee, we zitten even te praten met elkaar, maar je hoort
12: het.
10: Oh, leuk, ja. Doen we een doorpraatberichtje. Nee, ik dacht, onderbrak ik je nou of niet? Had je nog meer te vertellen?
12: Nee, ga ik verder.
10: Nou, Frank, dan kun je gewoon doorgaan, sorry.
11: 93 vertragingen op dit moment, 306 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 20 minuten. Zometeen een doorpraatberichtje, hoor. A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen, 42 minuten. De A5 Hoofddorp Amsterdam. Tussen Muiden en de Westrandweg 25 minuten. A12 Lunette Den Haag tussen Oude Rijn en Woerden, daar 20 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Kraling en Ridderkerk Noord, 22 minuten. En de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht Noord en Houten, daar 39 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je de app van Flitsmeister.
10: Ja, we zijn eigenlijk wel uitgepraat.
11: Oké.
10: Dankjewel.

0: Natuurlijk hoort deze in het basispakket. If It Happens Again is van UB40. Het mooie is wel dat die broers, die broertjes Campbell, hebben ooit ruzie met elkaar gekregen. Dus je hebt nu twee UB40's. Je hebt zeg maar de ene broer heeft een UB40 en de andere. Maar ik heb ze een paar keer live gezien. Ik weet nooit welke het nou is, maar ze zijn allemaal goed. Ja. Je moet ze nooit meer, bij elkaar zien ze niet meer. Die hebben ruzie.
1: Nee, veel beter ene dan UB40 featuring.
0: Ja.
1: Eli Campbell. Ja.
0: Maar ze zijn lekker, ze zijn goed en vooral bij mooi weer perfect te beluisteren. Oké, basispakket. Wie hebben wij teruggebeld?
1: Nou, dat is wel leuk. We hebben Rini uit Roosendaal aan de lijn. Rini, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Wouter Frank.
1: En het leuke is, de plaat die jij wil toevoegen aan het basispakket is een plaat die jij niet alleen heel erg belangrijk vindt, maar ook jouw vrouw.
2: Ja, klopt. Mijn vrouw vindt hem ook heel belangrijk. Het is een lievelingsplaat van mijn vrouw.
1: Maar vertel eens.
2: Ja. Nou, de lievelingsplaat van mijn vrouw. En we hebben zelfs onze dochter, hebben wij Iris genoemd.
0: En dat komt door deze plaat dan?
2: Ik weet niet hoe oud de plaat is, maar in ieder geval, wij hechten er wel aan.
0: Ja, nou die plaat die komt uit 1998 en je dochter?
2: Nee, die is van 91.
0: Oké. Dus eigenlijk moet je zeggen, de Google Dolls hebben die plaat vernoemd naar jouw dochter. Ja, in plaats van andersom.
2: Zo is het dan, ja, dat zou wel kunnen. Ja, daar hebben ze waarschijnlijk gezien. Ja.
0: Dat was toch ook een film waar die in voorkwam? Ik weet alleen niet meer welke film, maar dat was een film waardoor die plaat ineens...
2: Ik weet dat er vroeger was er een film dat ging over. Er was een film van Monique van der Ven. En daar was zij dierenarts.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat klopt. Ja. Nee, maar dat was City of Angels.
1: City of Angels.
0: Ja. Komt u binnen via de app. Maar goed, oké. Google Dolls en Irish wil je toevoegen. Je was niet de enige. Tess kwam daarmee. Tommy kwam daarmee. Lina kwam daarmee. Nou, heel veel mensen kwamen daarmee. Het is een prachtplaat. En hij staat er tot dit moment nog niet in. Dus die gaan we bij deze toevoegen. Groet aan je vrouw en je dochter.
2: Doe het zeker.
0: All right.
2: Tot ziens, hè.
0: Later.

0: Katy Perry en I Kissed a Girl. Met de I van I Kissed a Girl in het basispakket.
1: Fien Schouten, Max van der Meer, Noor van Beek. Zij kwamen bijvoorbeeld met deze plaat. Die I Kissed a Girl van Katy Perry. Inderdaad, daar zijn we. Bij de I in ons basispakket. De I. Als je een goede plaat hebt met een I, dan kun je hem doorgeven via de Radio Veronica app. Je kan een audio appje sturen. Je kan iets inspreken. En dan in sommige gevallen bellen we je terug. Toch, Bas? Goedemiddag.
2: Zei ik net Ice Ice Baby?
1: Zei je Ice Ice Baby?
2: Zei ik Ice Ice Baby? Zei ik dat alles niet? Nee, oké, daar was ik wel heel erg mee bezig. Hey Bas, goedemiddag.
3: Hoi.
1: Hoi. Wat ben je aan het doen, Bas?
3: Naar huis rijden.
1: Oh ja, ik hoor het, ja. Heb je een fijne dag gehad vandaag, Bas?
3: Ja.
1: Ik hoor je een beetje twijfelen, maar...
2: Ja, Bas, denk je...
3: Ja, nee, ja.
2: Wat gebeurt
3: ik was vaak buiten, maar het was gemiddeld droog.
1: Bas, wat zou je graag in het basispakket willen horen? Wat wil je graag toevoegen?
3: Ice Ice Baby.
1: Ice Ice Baby van Vanilla Ice, waar het noemde nou. We gaan hem toevoegen.
2: Zo werkt dat niet, zo werkt dat niet. Want Bas, dit is een herinnering aan je eerste vakantie zonder ouders.
3: Dat klopt.
2: En waar was dat?
3: Dat was op Texel.
2: En dat was bij Disco The Question Plaza, denk ik, of niet?
3: Dat durf ik niet meer te zeggen.
2: Nou, dat denk ik dat er wel... Dat waren mooie tijden. Hoe lang geleden is dat ongeveer?
3: Ik ben nu iets ruim 50, dus dat is al...
2: Ja, dat was een disco. En was het leuk? Was het heftig? Was het interessant? Of was het gewoon eigenlijk helemaal niet zo leuk?
3: Het was hartstikke leuk.
2: Ja, mooi, hè? Texel is een prachtig eiland. En dan
3: mooi
2: was dit...
3: weer.
2: En deze plaat hier hoort erbij. Ja. Nou, we gaan het draaien.
3: Nou, heerlijk.
2: Geniet later.

0: Vanilla Ice en Ice Ice Baby, dat is ook wel een mooi verhaal. Die Vanilla Ice heeft natuurlijk al meerdere keren heel veel succes in zijn leven gehad. Onder andere met deze plaat. Maar op een of andere manier weet hij het ook daarna altijd weer te verkloten. Dus die heeft echt de top gezien. Daarna weer in een dal, compleet failliet en alles mis. Toen weer helemaal in de top. En tegenwoordig volgens mij zit hij in de aankoop van huizen. En dan helemaal verbouwen en weer met heel veel winst verkopen. En volgens mij zit hij nu op een top. Maar luister, het is toch vroeg. Het kan morgen weer helemaal anders zijn.
1: Grappig.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Vanilla Ice heeft veel meegemaakt, waaronder deze dikke hit. Ice Ice Baby is toegevoegd aan het basispakket. Over geld gesproken, valt er wat te verdienen hier?
1: Zeker, zometeen spelen we Woordenjacht. Dat is een leuk spelletje, waarbij je nou echt serieus geld wint. Dus als je mee wil spelen met Woordenjacht, stuur dan nu even een appje naar de Radio Veronica uit met daarin de tekst. Woordenjacht.
0: Woordenjacht, ja. Meer hebben we niet nodig. En we zoeken nog steeds voor het basispakket liedjes waarvan de titel begint met een I. Ook die mag je doorgeven.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
4: Lot, je bent op de radio, hè?
3: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
4: Over de vakantiegeld supersaleweken?
3: Ja, dat wou ik dus zeggen.
4: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
11: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
18: Boost yourself.
19: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium bestelling.
20: Nieuw

0: Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 5:00.
8: En daar is Fieke Hamers.
9: Goedemiddag. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die achter de explosie zou zitten bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij wordt verdacht van terreur en zit nog zeker 3 maanden vast. De explosie was begin deze maand. Er waren op dat moment mensen binnen, maar die raakten niet gewond. Minister Berendsen heeft gereageerd op de arrestatie van activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zitten. Israël heeft ze keihard aangepakt en Berendsen heeft erover geklaagd. Italiaanse premier Meloni is ook woedend om een plagerig filmpje dat Israël heeft verspreid van de arrestaties. Op 24 juni rijden er in de ochtendspits nergens treinen, bussen, trams of metro's vanwege een staking. Pas om 8:00 gaat het OV-personeel aan het werk. Vakbond FNV is het niet eens met de plannen van het kabinet. Bijvoorbeeld vanwege de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. En de inmiddels echt overleden bultrug Timmy lijkt geen mannetje te zijn, maar een vrouwtje. Het concluderen onderzoekers die het karkas van de walvis hebben bekeken. Na onderzoek zei een bioloog, in plaats van Timmy kunnen we haar beter Tina noemen. Ja. En ze komt misschien naar Nederland, want het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil wel een paar botten van de walvis hebben. En dan nog het weer. Op de meeste plekken is het droog en schijnt regelmatig de zon. Het is maximaal 18 graden. En de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaat de temperatuur omhoog. En je krijgt nog de flitsers en de files vooral van me. Er zijn in totaal 99 vertragingen met een totale lengte van 345 kilometer. En dit zijn ze vanaf 20 minuten. A2 Maarsen-Sertogenbosch tussen Oude Rijn en Everdingen 41 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord 28 minuten. A20 Gouda-Hoek van Holland tussen Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 27 minuten. En Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten 35 minuten. En voor de flitsers, kijk je in de Flitsmeister-app.
8: Ik moest lachen omdat je bij de laatste of de ene laatste file keek jezelf van, klopt dit wat ik zeg? Maar het klopte volgens mij allemaal.
9: Ja, het beeld verspringt, dus het wordt dan ververst. En dat is toch even schrikken.
8: Het klopte allemaal.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
13: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen. Voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Bij Grand
2: Zalando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
12: Helemaal los bij Ethos.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
21: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
22: Honor the craving.
23: Domino's.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Dit is Radio Veronica. Het basispakket.
3: Ja, ja.
2: Dit is Veronica.
4: Nog altijd de letter I van het basispakket. Titels die beginnen met een I. Desiree doet een suggestie.
5: Hoi hoi, natuurlijk moet I Still Standing van Elton John er ook in. Wie wil deze nou niet horen?
2: Jij luistert naar Veronica.

0: Yeah, het was een idee van Desiree, maar velen waren het met haar eens. Deze hoort ook in dat pakket.
1: Radio Veronica. Het basispakket.
0: Elton John en I Am Still Standing is bij deze toegevoegd. Gisteren om 4 uur begonnen we bij de I. Maar er zijn zo vreselijk veel liedjes waarvan de titel begint met een I. Alleen al vanwege I love you, I'm still standing, I did, I sus, I so.
2: Ja, er wordt ook geaid in de popmuziek, hoor.
0: Zeker. In mei liggen alle vogels een I. En dus zoeken wij nog steeds titels die beginnen met de I. Want we blijven nog even hangen bij de I. Je mag ze doorgeven via de app van Radio Veronica. Maar er is ook kans op zoveel monies.
3: Woordenjacht.
4: Ja, woordenjacht.
3: Ja. Wat heeft al jou meegebracht? En heel veel cash in woordenjacht.
0: Wie is onze woordenjager van vandaag?
2: Anna Elsma komt uit Klaasinaveen. Hebben we aan de lijn. Anna, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
6: Hey, goedemiddag.
2: Jij bent onze woordenjager. Woord voor woord proberen Wout en ik zo meteen een zin te maken. Die zin omschrijft een woord. En jij moet dat exacte woord raden. En even voor de duidelijkheid, we kennen die woorden vooraf dus niet. 1 minuut de tijd krijg je. Ieder goed geraden woord is 20 eurotjes waard.
0: Hoppa.
6: Joehoe.
2: En na de pong, Wout, pong.
0: Moet je de pong horen? Hier is de pong.
2: Na de pong mag je het antwoord geven. Ben je er klaar voor?
6: Oké. Ja.
0: Ja, zit je goed? Zit je ontspannen?
2: Ik hoor twijfel.
0: Ja, ik hoor ook twijfel. Wil je even, haal diep adem. Ja. En dan,
6: maar zitten jullie ook goed?
0: Ja, dat is leuk dat je dat vraagt. Nee, ik ben er wel klaar voor. Laten we het gewoon gaan doen. Een minuut tijd.
6: Oké, dan ik ook.
0: We gaan ons best doen om zoveel mogelijk...
2: Verkloot het niet, hè, Wout? Nee,
0: Niet zo beginnen. Oké, jouw minuut gaat nu in aan Frank de eer om als eerste een woord te roepen. En dan gaan we zinnen bouwen. 1, 2, 3, daar gaan we. Ja!
7: Dit is een ding dat op je neus staat.
6: Een ding dat op je neus staat? Een bril.
7: Deze straalt heel flink warmte af op je allemaal.
6: Tom.
7: Hier rij je met de auto overheen en flink hard.
6: Weg.
7: Een
6: snelweg.
7: Lange nek. Geel dier met een grote nek.
6: Corona.
7: Wat zeg je?
6: Corona?
7: Nee.
2: Even kijken hoor, we gaan hem even doorlopen met je. Nou, de eerste die had je goed, inderdaad bril, omschreef ik daar.
0: Bril is goed, ja. Die tweede ging ook goed, de zon.
2: Ja, de tweede
0: zon
2: ging
0: had
2: ook
0: je
2: goed.
0: Ook
2: zon, snelweg riep je nog even snel, want je riep eerst, weg en toen uiteindelijk nog even snelweg.
0: Nee, maar dat vind ik goed. Was binnen de minuut.
2: Die vierde moet je toch even uitleggen, want volgens mij zeiden we vrij duidelijk, dier met lange nek.
0: Ja.
6: Ik verstond geen dier.
2: Bier met lange nek.
0: Bier met een lange nek.
2: Ja, dan heb je inderdaad wel corona. Ja.
0: Van die flesjes bier. Nee, het was een dier. Ja. Een dier met een lange nek. Welk dier is dat dan?
6: Ik verstond bier.
0: Nee, maar wat was je antwoord geweest als je wel dier met een D had verstaan?
6: Ja, dat was de giraf
2: natuurlijk. Nou, hoe dan ook, je hebt er 3 goed. Dat betekent 60 eurotjes.
0: Gaan
2: we naar jou maken.
6: Geweldig, dankjewel.
0: Ik wens je een hele mooie avond en tot de volgende keer. Dag Elsma. Nee, sorry, dag Anna. Hey. Elsma, zo moet ik het zeggen.
6: Ik luister er ook naar. Dankjewel.
0: Doei. Mocht je nou denken, ik wil ook een keer meedoen, dan kan het eigenlijk heel eenvoudig. Stuur ons, wat was je antwoord geweest als je wel dier met een D had verstaan?
6: Ja, dat was de giraf natuurlijk.

Nee, vrienden van Veronica, dat je van... Is het een Any Wonder van Keen uit het jaar 2006 van Keen om deze ook voor de basispakket aan te dragen. Doei!

0: Is It Any Wonder van Keane toe te voegen aan het basispakket. En zo geschieden bij deze geregeld. Titels met de letter I. Liedjes waarvan je zegt, ja, die moeten gewoon voor de komende 86 generaties bewaard blijven. Die liedjes die stoppen wij in een basispakket. En dat zijn we deze week en ook volgende week aan het maken. En we vinden het tof om dat met jou te doen. Dus alle suggesties mag je doorgeven via de app van Radio Veronica. Die is helemaal gratis. Overigens.
1: Mag ik een klein beetje reclame maken nog?
0: Ja,
1: want mijn vriend Gijs Alkema, de radio-dj bij deze radiozender. Je hoort hem elke avond hier op Radio Veronica. Die heeft ook elke avond in het kader van het basispakket een themauur. Gisteren had hij disco, was ook weer briljant. En vanavond heeft hij ook een prachtige, wel leuk om even te vermelden. Vanavond tussen 10 en 11 hoor je de New Wave basis.
0: Oeh,
1: dus wat is nou echt de basis van een New Wave? Wat moet er echt in het basispakket? Wat betreft New Wave, je hoort het vanavond allemaal bij. Gijs Alkema, hij bespreekt dat samen met Ellen ten Damme. Dus ook al is het topgast.
0: Dat is leuk. Ricardo, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Wouter.
0: Geen New Wave, maar wel Earth, Wind & Fire. Maar dan vind ik het knap. Waarom is dit een van de beste van Earth, Wind & Fire in The Stone?
2: Ja, dat is, ja, heb ik toen verteld even tegen Dennis. Wij zeggen wel, ik heb deze LP toen gekocht voor Boogie Wonderland.
0: Ja.
2: Maar toen ik die LP voor het eerst draaide, toen kwam In The Stone gewoon dat nummer. Ja, dat hakte meteen in. Wij zeggen ook al, die trompetten en die drums die je in het begin hoort.
0: Alles.
2: Ja, wij zeggen ook al, ja, Earth, Wind & Fire is gewoon een, ja, de disco groep van de jaren 70 voor mij.
0: Ja, ik dacht heel even uit Dennis. En dan gaan we toch even voor klappen, is onze regisseur.
3: Dennis
0: is stoffer. Dus jij zat inderdaad eerst bij Dennis, dat is loket 1. En dan kom je bij loket 2, dat zijn wij. Maar ja, mooi om te horen dat je via de LP het nummer hebt ontdekt. Boogie Wonderland staat er inderdaad ook op, maar In The Stone is jouw favoriet. Gaan we

0: Just Died in Your Arms Tonight van Current Crew. Ook bij deze toegevoegd. Ik zag hem binnenkomen in de app net. Dacht ik, nou, die is vast al wel gedraaid. Maar gelukkig nog niet. Dus dan pakken wij hem. En bij deze is hij onderdeel nu van het paaspakket.
1: En zo zijn er nog heel veel liedjes die beginnen met de I. Ik vond die I Just Died in Your Arms Tonight vond ik een vrij ingewikkelde nog. Omdat als je kijkt naar de albumhoesje, staat I Just staat tussen haakjes. Ik twijfel even, moet hij dan niet bij de D?
0: Bij de D?
1: Ook died in your arms.
0: Ja, okay, ja. Nou ja. We kunnen hem er weer uithalen.
1: Nee? Is dat eerder gebeurd in de baaspak? Dat een liedje eruit gehaald hebben.
0: Laten we het in de groep gooien.
1: Nee, leuke. Linde Schipper en Hugo Vos moeten we daar onder andere voor bedanken. Echt het gekke plaat van Cutting Crew.
0: Fieke, wat zit er zo meteen in jouw nieuws?
2: Meerdere landen zijn boos op Israël vanwege de behandeling van activisten voor Gaza.
0: Zometeen meer.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes 2e halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
12: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
18: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekonderovertrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.

0: weerbericht.
1: Vandaag is het op de meeste plekken droog en schijnt de zon. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond blijft het droog, koelt het af 13 graden. Maar dan morgen en ook de komende dagen droog, zonnig, zomersweer. Temperaturen kunnen oplopen tot 27 graden.
2: Lekker,
1: ook met de Pinksteren. Het is bijna 17:54 geworden. Dit is het nieuws. Fieke, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nederland, Frankrijk en Italië zijn boos op Israël. Ze hebben een klacht ingediend tegen de arrestatie van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. En daarbij ging het er veel te hard aan toe. Het was onder meer te zien op een video die de Israëlische minister rondstuurde. De NS vindt het vervelend voor de reiziger dat er over dik een maand geen treinen rijden in de ochtendspits. Er is dan een landelijke staking tegen de kabinetsplannen om langer door te werken. Er rijden ook geen bussen en trams op woensdag 24 juni. En zanger Harry Styles gaat het podium aanpassen bij zijn concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Fans hebben geklaagd dat het zo hoog is dat hij van de eerste rij niet te zien is. Mensen die vanavond gaan hebben pech, want het nieuwe podium is overmorgen pas af.
1: Oh, maar hij gaat het lager maken dus.
3: Ja, in ieder geval dat de eerste rij het kan zien.
1: Ja.
4: Nou, het is dat podium. Heb je de filmpjes gezien of niet?
1: Ja, het is wel heel hoog, hè?
4: Nou, los van dat het heel hoog is, is het gewoon ook een heel groot podium. Het gaat dus in een soort van slierte gaat er door die zaal heen. Ja. Dus hij moet soms, om van de ene kant naar de andere kant te komen, moet hij rennen. Dat is niet, hij moet de afstand afleggen. Het podium is gigantisch, man. Hoe dan ook, Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister met op dit moment 81 vertragingen. 311 kilometer in totaal, dat is ook ongeveer de afstand die Harry Styles moet afleggen op zo'n avond. Dit zijn de vertragingen vanaf 24 minuten. De A2 Maars, Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen, 41 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk-Noord, 38 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten, daar 31 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Nijkerk en Strandhorst. Daar 24 minuten, compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Vind je de app van Flitsmeister.
1: Lekker. Midden in het basispakket nog altijd bij de letter I. Welke plaat wil je horen die begint met de letter I? Dat mag je doorgeven gratis via de app van Radio.

0: Zeker. Mooie suggestie met de letter I kwam binnen van Jurgen.
1: Goedemiddag. Ik dacht Lenny Kravitz met It Ain't Over Till It's Over. Die mag toch echt niet ontbreken.

0: Jackson 5 en I Want You Back. We hebben het eigenlijk nog helemaal niet gehad over vorige week donderdagavond. Toen zijn we naar de film geweest. Met fantastische luisteraars zijn we naar de Michael Jackson film geweest. Hoe vond jij hem?
1: Ja, wat een gekke film, man.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik vond het echt oprecht een fantastische film.
0: Ja, de tijd vloog voorbij. Dat je in één keer dacht van, hé, nu al aftiteling, wat gebeurt hier?
1: Ja, maar ook gewoon omdat er natuurlijk fantastische muziek in zit. En het gewoon heel goed gespeeld is. Ik vind de verhaallijn ook best mooi. Hm. En ik vind het echt een goede film. Ja.
0: Tipje overigens, voor mensen die nog naar de bioscoop toe gaan. Ga niet te snel weg. Want het grappige is, wij bleven nog even hangen daar. Met een beetje nakletsen bij mensen. Ze hebben denk ik nog voor 10 minuten muziek achter die film aangemonteerd. Bij echt goede platen van de Jacksons en van Michael Jackson zelf.
1: En nou hadden ze goede bedden liggen in die bioscoop. En werden de volgende ochtend wakker. Toen kwamen er nog steeds Michael Jackson liedjes voorbij.
0: Dat klopt wel bijna, ja. Oké, Jacksons en I Want You Back. Met de I van I Want You Back in het basispakket. Robert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Welke plaat heb jij bedacht voor het basispakket? Welke mag niet ontbreken?
2: Ik heb de Nederlandse versie van alle platen die beginnen met I aangeraden. Dat is Ik Wil Je van de Kreuners.
0: Ja, jij dacht leuk al die I's, maar gewoon een ik moet er ook tussen.
2: Precies.
0: De Kreuners, potverdorie. Ik zoek hem er heel even bij. Dat vind ik wel een hele goeie. Staat hij er nog niet in, Frank? Is hij nog niet op?
1: Kreuners? Ik ga heel even kijken. Ik kan dat wel even voor je uitzoeken als je dat graag wil. Ik wil je de Kreuners.
0: Maar nog niet, hè?
1: Er is, even kijken hoor. Nee, er is nog helemaal niemand die plaat heeft toegevoegd.
0: Robert, dan is die eer geheel aan jou. En is hier bij deze toegevoegd, waarvoor grote dank.
2: Eerst gelijks.

0: kregen onder andere een appje van Jacinta. Dat gebeurde om, niet eens zo lang geleden, 2 minuten geleden. En zij zegt, dit is zo'n mooi nummer. De eerste film in die bioscoop met een piepjonge Ben Affleck. Heerlijk om te zien en fijn om te horen. En het gaat over Aerosmith en I Don't Wanna Miss a Thing uit de film Armageddon. Waar ik toevallig van de week nog aan moest denken. Omdat er weer zo'n meteoriet langs de aarde schoot.
1: Oh, ik dacht toen je begon met dit radioprogramma.
0: Nee.
1: Maar toen er zo'n meteoriet, ja, toen dacht je, het zou zomaar eens kunnen zijn dat we morgen in één grote krater wakker worden.
0: Dat is waar die Armageddon-film over gaat. Inderdaad, daarvoor maakte Aerosmith deze plaats. Toegevoegd aan het basispakket bij deze staat hij erin.
1: Onder andere Damien Posma, die is ook verantwoordelijk voor deze plaat. Chantal de Boer en ook Wout Verkerk moeten we echt even bedanken. Want zij stuurde hem ook al eerder, die Aerosmith en I Don't Wanna Miss a Thing.
0: We blijven even hangen in de categorie heel bijzonder mooie liedjes. Bij de I. Bijvoorbeeld een appje, deze kan binnen van Peter.
2: Hoi mannen, zouden jullie I'll Find My Way Home willen draaien van Janne van Jealous? Die hoor je echt werkelijk nooit meer. Fijne uitzending, hoi.
0: Nou ja, hij zegt een paar dingen. Hij zegt, die hoor je bijna nooit meer. Daar heeft hij een punt, dat is niet goed. Maar dat hij het basispakket hoort, ja, dat zijn we toch ook wel allemaal eens. Want er waren meer mensen die ermee kwamen, toch?
1: Ja, man, hij is hartstikke vaak aangevraagd. Even kijken, hoor. Vind je het leuk om een paar naampjes te hebben?
0: Ja, doe eens.
1: Dat kan ik wel even doen, hoor. Even kijken, hoor. Nicole, Edwin Krommendijk, Theo Boersma, Natasja, Jos Bloemen, Berry kwam ook bij deze. En ik snap het, want een fijn liedje.
0: John Evangelis en I'll Find My Way Home. Bij deze toegevoegd.

0: specialist.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: De laatste keukentrend. Keukeloos heeft het.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, Allelof voor Almof.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
13: Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
16: Is dit allemaal van jou?
17: Alleen de belangrijke dingen.
18: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
19: Allstate geeft ruimte.
20: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
21: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
22: En dat nieuws dat krijg je van Fieke Hamers.
23: Goedenavond. NAVO-baas Mark Rutte krijgt er extra beveiliging bij. Zijn ambtswoning in Brussel wordt namelijk beschermd tegen drones. Er worden apparaten neergezet die het signaal kunnen verstoren of drones uit de lucht kunnen schieten. NAVO-hoofdkwartier ook in Brussel krijgt ook droneafweer geschud. Minister Berendsen dient een klacht in bij de ambassadeur van Israël over de behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. Het ging er veel te hard aan toe, is te zien op beelden. Frankrijk en Italië zijn ook woedend. Spanje gaat nog een stapje verder. Een minister noemt de behandeling monsterlijk en onmenselijk. Over een maand rijden er in de ochtendspits geen treinen door een landelijke staking. De NS vindt dat vervelend voor de reiziger. Er wordt nu gekeken welke impact het heeft op de dienstregeling. Er rijden op woensdag 24 juni ook geen bussen, trams en metro's. Het draait allemaal om bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. En in Tilburg keken mensen raar op toen er een vreemd dier in de tuin zat. Het bleek te gaan om een kinkajou, ook wel een honingbeer, genoemd. Die was ontsnapt uit dierenpark De Oliemeulen. En zijn slimme beestjes. Hij had zelf de schuif van zijn hek opengemaakt. En na zijn rondje door de tuinen in de buurt ging hij in een papiercontainer zitten. Het honingbeertje werd uiteindelijk gevangen met behulp van, jawel, honing. En dan nog het weer van Weerplaza. Het Veronica-weer. Op de meeste plekken is het droog. Het koelt de komende nacht af naar een graad of 12. En de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaat de temperatuur omhoog. En je krijgt nog het Veronica-verkeer van Flitsmeister. Ik heb de files vanaf 19 minuten of met een bijzondere oorzaak. Op de A2 Maarsen-Sertogenbosch tussen Oude Rijn en Everdingen 36 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos 23 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten 31 minuten. De N233 Veenendaal-Kesteren tussen Rhenen-West en Rhenen-Wageningen 19 minuten. En de laatste de N304 Ede-Apeldoorn tussen Wekerom en Otterlo 22 minuten.
24: Welke letter komt er na de I?
22: Nou Wout, zoals ik ooit op school geleerd heb, de J.
24: Dat kan groep 2 of groep 3 zijn geweest.
22: Yeah. Maar na de I komt de J.
24: Nou ja, ik zat te denken, want we zijn nu al 26 uur bezig met de letter I. In het basispakket, liedjes die beginnen met de I. Maar ja, volgens mij, op zee moeten we afronden, toch? Zullen we nog 1 uurtje ervoor uittrekken? Dan te zeggen dat dit laatste uur wordt.
22: 1 uurtje?
24: Is dat genoeg?
22: Stuur dan snel even een appje via de Radio Veronica app. Wat is nog niet voorbijgekomen en begin met de I? Wat moet er in het basispakket met de I? Geef het door via de Radio Veronica app.
24: En dan het laatste uurtje zometeen.
25: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
26: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
27: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
26: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
28: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
31: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
30: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
32: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
33: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
34: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.

0: deze kunnen we afvinken.
1: Ja, toch?
0: If you love somebody, set them free. Ik was een klein beetje flabbergasted. Ik had gedacht, nou, die staat er al wel in. Maar nee, het was nog niet toegevoegd bij deze. Dit is het laatste uur van het basispakket wat betreft de letter I. Zijn we dat met elkaar eens?
2: Nou ja, als ik een beetje zo in de app kijk... dan komt er nog steeds heel veel binnen met de I. Blijft ook vooral sturen, hè, via de radio.
0: Wel, maar bijvoorbeeld Lisette, die zegt I Can Dance van Genesis. Nou, die hebben we al gedraaid. In Excess hebben we ook al veel dingen van gedraaid. En ietsje, nou.
2: In de Ghetto komt nu binnen van Elvis Presley. Stientje, stuur dat door. Die hebben eerder vandaag gedraaid, Stientje. If I Had Words in the Air Tonight... natuurlijk toegevoegd in het basispakket. Want dat is ook wel echt een legendarisch liedje, hoor. Van Phil
0: Collins. De letter I. Zijn we dat met elkaar eens?
2: Nou ja, als ik een beetje zo...

0: Gigi, moeten we die Björk, is dat een leuke?
1: Nee, Björk is zeker
0: een goede, toch?
1: Oké, kijk, Remco die zei dat laatste uur is Björk al toegevoegd met It's Oh So Quiet. En toen gingen wij kijken. En toen zagen we dat hij nog niet was toegevoegd. En toen dachten we, wacht eventjes hoor. Die moeten we wel toevoegen, want die hoort er wel bij. Dus bij deze is dat dan geregeld.

0: supermooi dat deze is toegevoegd. Ja, supermooi, Björk. And it's oh so quiet.
1: Voor het basispakket mag Queen eigenlijk geen enkel nummer natuurlijk ontbreken. Maar voor bij de letter I is I Want It All toch wel een van de lekkerdere. Heel veel succes met de uitzending verder. Dankjewel.

0: Hoppa, daar kan een vinkje achter met betrekking tot het basispakket. Want I want it all is bij deze toegevoegd.
1: Ik vind het wel een ding, Wout, dat jij net geroepen hebt dat dit dan het laatste uur is dat we aandacht besteden aan de I. Want,
0: pure paniek weer.
1: Nee, ja, maar het is nu echt puzzel hoor. Want er komen nu heel veel platen binnen waarvan ik denk van ja, oké, okay, ja, dit moet er inderdaad in. Ja. Maar ja, of we dat allemaal gaan redden binnen één uur. Ja, dat wordt een beetje spannend.
0: Nou ja, er was net een appje van Steven die zei, of Steven, daar wil ik vanaf zijn, die zei, wanneer mag iets wel en niet in het basispakket?
1: Ja, weet je, gewoon als jij het vindt. Jezelf.
0: Ja, precies.
1: Als jij het belangrijk vindt, als jij vindt dat het een plaat is die doorgegeven moet worden aan de volgende generaties, dan moet hij het basispakket.
0: Even kijken, wie hebben we nu?
1: Jenny van der Poel hebben we aan de lijn. Hallo Jenny, goedenavond.
0: Goedemiddag.
2: Hey, goedenavond.
0: Oh, goedenavond inderdaad. Dat wist ik helemaal niet. Je bent aan een film geweest, Song Song Blue. Wat is dat voor film?
2: Ja, dat is een film over het tributeband van Neil Diamond.
0: Wauw.
2: En hij werd een beetje getoond in filmhuizen, dus heel kleinschalig.
0: Okay.
2: En daar zijn we geweest met vrienden. En dat is echt een prachtige film en een aanrader.
0: Hey, dat is een film die gaat over Neil Diamond.
2: Dat gaat over een tributeband. Een tributeband van Neil Diamond, zeg maar. Okay, maar die zijn liedjes na het zingen.
0: Precies, het gaat dus heel veel over de muziek van Neil Diamond, laat ik het dan zo zeggen.
2: Ja, oh, ja. Er wordt heel veel muziek getoond. En ik kreeg voor mijn verjaardag van mijn vriendinnen een kaartje voor de tributeband van Neil Diamond.
0: Ja.
2: Daar zijn we laatst geweest in IJmuiden. Dat was ook geweldig. Dus helemaal fan geworden.
0: Okay.
1: En wat natuurlijk leuk is van Neil Diamond, heel veel mensen kennen natuurlijk gewoon dat Sweet Caroline, hè, dat lekker meebleren met een paar bier op. Maar bijvoorbeeld dat Song Song Blue, dat is natuurlijk ook gewoon prachtig, die plaat.
0: Song Blue, ja, fantastisch.
1: Maar ja, we zitten nu bij de I. Welke plaat met de I van Neil Diamond moet gedraaid worden?
2: En die draag ik speciaal op aan mijn vriendin Karin, want dat is haar favoriete nummer.
0: Ja, dan hadden we alleen net even de pech dat precies bij de titel viel de verbinding weg.
1: Ja.
0: Dus nog één keer, welke plaat wil je graag horen?
2: I Am Isaac.
0: En dat is voor een vriendin?
2: Speciaal voor mijn vriendin Karin, want dat is haar favoriete nummer.
0: Dat is mooi, dan gaan we dat bij deze regelen. I Am Isaac van Neil Diamond is toegevoegd, want die hoort uiteraard thuis in dat basispakket. Jenny, dankjewel en een hele fijne avond.
2: Jullie ook bedankt.
1: Leuk je gesproken te hebben.
0: Hoi.
1: Doeg.
0: Doeg. Doei Jenny.
3: Doeg. Is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low.

0: deze moet nog en deze moet nog en deze moet nog. Ja, ze zijn allemaal prachtig, hè? I Am I Set van Neil Diamond, die staat er sowieso in. Dat is geregeld.
1: En Maarten kreeg daar kippenvel van, ja. En terecht, want een lekker liedje van.
0: Mooi, mooi, mooi. Even kijken, Fieke zometeen met het nieuws. Wat zit er in het nieuws?
2: Het nieuws. Nou, premier Rob Jetten heeft gebeld met de Israëlische president over de activisten voor Gaza.
0: Oké, zometeen daar meer over. En dus meer met de letter I.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt.

0: Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet

Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Veronica Weerbericht. Hoi, de avond blijft het droog. Het koelt af naar 13 graden. Morgen worden we wakker en dan gaan we richting mooi zomers weer. Het is droog, zonnig, temperaturen lopen op. Uiteindelijk vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. Zo 6, 27 graden.
3: Ach, best lekker toch?
2: 6:01. Dit is het nieuws. Fieke Hamers, goedenavond.
4: Goedenavond. Premier Jette heeft gebeld met de president van Israël over de behandeling van activisten. Die wilden met boten hulpgoederen brengen naar Gaza. In een filmpje is te zien dat ze hardhandig worden aangepakt. Minister Berendsen gaat de Israëlische ambassadeur op het matje roepen. En de NAVO gaat maatregelen nemen vanwege de drones die af en toe opdoken in Europese landen. Zo wordt in Brussel de ambtswoning van NAVO-baas Rutte extra beschermd tegen drones. En reizigersorganisatie Rover is boos op vakbond FNV. Die heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer over dikke maand. Rover vindt dat er ook op een andere manier actie gevoerd kan worden.
2: Thank you. Radio Veronica verkeert dan door Flitsmeister. 13 vertragingen, 50 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 12 minuten. De A1 Hengelo, Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland, 12 minuten vertraging. A2 Maarsen en Bos. Tussen Oude Rijn en Everdingen, 37 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en Everdingen, 12 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos, daar 49 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
0: Het basispakket.
2: Met een bijdrage van deze fantastische luisteraar.
5: Hi Radio Veronica, maar Patrick hier. Ik heb gekozen voor het nummer Is This Love van Whitesnake. Een nummer dat je heel vaak voorbij hoort komen in Instagram filmpjes over de jaren 80. En een nummer dat doet terugdenken aan dat decennium. Mooie en onbezorgde tijd. Dus voor mij eentje die niet mag ontbreken. Veel plezier met luisteren. Goedjes.

0: Nou, wat dan?
1: Nou, dan wil ik de lift met je doen en dan zeg je nee, ik wil de lift niet met je doen. Ik zeg ja, dan draai ik een keer Bill Medley en Jennifer Warnes.
2: I've Had a Time of My Life is bij deze toegevoegd aan het basispakket. Uiteraard hoort deze erbij. En daarvoor hadden we nog... Dit hadden we tevoren ook alweer.
0: Laat je even zwemmen.
2: Weet je het wel dan?
0: Ik weet, tuurlijk weet ik dat. Ik hou er toch allemaal netjes bij. Okay. Want de administratie, Wout...
2: Oh ja, Whitesnake.
0: In dit soort situaties, de administratie key. We hadden namelijk Whitesnake hadden we hiervoor. Wat overigens ook een fantastische plaat is. Is This Love. Onder andere Marieke wilde die graag toevoegen aan het basispakket.
2: René, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: We gaan terug naar jouw jonge jaren. Jij...
3: 1983.
0: René, waar stond je in welke discotheek?
3: De Bergemeen in.
2: Oh, nou, die ken
3: jullie
2: ik wel.
3: Wel bekend in Alkmaar.
2: Zeker. Maar ook thuis, op de bandrecorder van jou of van je ouders?
3: Nee, die was van mij. En op cassette, opgenomen van Radio Londen of Radio ABC.
2: Wat goed. En welke plaat gaat het over dan?
3: Freeze met IOU.
2: En ik, aan je stem te horen vind je dit nog steeds een fantastische plaat.
3: Ja, dat is echt elektronische popmuziek. Ja, daar hou ik van.
2: Ja, nou,
3: en nog steeds.
2: Ja.
3: Dus hij gaat nu weer op standje buren ruzie.
2: Heel goed. Doe de buren de groeten en geniet van Freeze en IOU.
4: De beste muziek aller tijden. Van A tot Z.
5: Je luistert naar het basispakket op Radio Veronica.

0: Ja, deze kwam gisteren als een van de eerste binnen.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Op het moment dat we begonnen met de I, en dat begrijp ik wel, voor een hele generatie is dit een belangrijke plaats. I Want It That Way van de Backstreet Boys is toegevoegd bij de letter I.
2: Betekent dat nu echt dat de laatste I, de laatste letter I die we gaan... Ja. Hierna is het klaar.
0: Joke die krijgt de eer. Dag Joke, goedenavond.
3: Hallo.
0: Hoi. Joke. Ja, de rest staat er allemaal wel in. Dat klopt allemaal wel. En heel veel mensen zeggen, ja, in die Ayrton uit Phil Collins moet er nog wel bij. Die staat er al in.
2: Ja, die staat
0: erin.
2: Die is toegevoegd.
0: Even kijken. En welke zou jij dan willen toevoegen, Joke?
3: ITI van Donald Fagen.
0: Is ook een prachtplaat.
2: Hebben we dat echt gecheckt?
3: Zeker.
2: Staat nog echt toegevoegd?
4: Dan staat er niet in, toch?
3: Tot erin.
0: Gaan we dat bij deze regelen. Dankjewel. En dan gaan we zometeen naar de volgende letter. Maar die introduceren we zometeen met Niek. Eerst nog even deze Donald Fagen. Mooie avond, Joke.
3: Ja, hetzelfde. Dank je. Doei.
0: Want wat komt er na de I?
2: De J, Wout.
0: De J. Zometeen. Vanaf 7 uur met Niek.

0: is Radio Veronica.
1: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nieuw!

0: je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
12: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
11: Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
16: craving. Domino's.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting.

0: 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 7 uur.
3: En het nieuws krijg je van Fieke Hamers. Goedenavond, Fieke.
4: Goedenavond. Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout stopt na 17 jaar met zijn werk. Hij zat voor GroenLinks PvdA in Brussel. Hij zegt dat hij in het verleden ongepaste relaties heeft gehad die niet bij zijn rol passen. Vorige week maakte hij bekend een relatie te hebben met een Oostenrijkse partijgenote die bijna 25 jaar jonger is. Premier Jette heeft gebeld met de Israëlische president over een filmpje dat Israël online heeft gezet. Daarin is te zien dat activisten van de Gaza-hulpvloot hard worden aangepakt. Mensonterend noemt Jette het. Buitenlandminister Berendsen is ook boos. Hij wil tekst en uitleg van de ambassadeur van Israël. In Brussel worden extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het hoofdkwartier van de NAVO en de ambtswoning van NAVO-baas Rutte. Aanleiding zijn de drones die af en toe opdoken in Europese landen. Ook in België wordt onder meer apparatuur aangeschaft die het signaal van drones kan verstoren, zodat ze missen. En reizigersorganisatie Rover begrijpt niks van de landelijke staking in het openbaar vervoer, omdat het geschil daar helemaal niet over gaat. Toch is de reiziger de dupe, zegt Rover. De FNV ligt in de clinch met het kabinet over de plannen om de sociale zekerheid uit te kleden. Het kabinet wil bijvoorbeeld snijden in de WW en de VIA. En dan nog het weer. Op de meeste plekken is het droog. Het koelt komende nacht af naar een graad of 12. En de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaat de temperatuur omhoog.
3: Ja.
4: En dan nog het Veronica verkeer van Flitsmeister.
3: Dat doe ik altijd.
4: Dat doe jij altijd. Ja. Ik zet hem vast klaar.
3: Doe maar.
4: Ja?
3: Ja.
4: Nou, er zijn nog 6 vertragingen met een totale lengte van 27 kilometer. Ja. Ik heb ze van 11 minuten of langer voor je. A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Nieuwegein en Everdingen 18 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en Ouddijk 11 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lekbrug en Lexmond 15 minuten.
3: Dankjewel. Zo meteen gaan wij naar de letter J. Platen met de letter J. Ik ben nieuwsgierig wat er allemaal binnenkomt in de app. Ik vind zo'n wissel altijd wel gezellig.

dat krijg je met een nieuwe letter. Dan ontploft de appbox bij Veronica. Ik vind dat fantastisch om te zien. De letter J, daar zijn we beland. In het basispakket van Radio Veronica. Dus alle titels met de letter J mogen deze kant op. En

Goedenavond, welkom bij de letter J zijn we aangekomen. En Anita uit Deventer zegt, Jimmy hoorde vroeger bij mijn oudere broer. Dat zou kamer waar het permanent naar cassettebandjes en leren jassen rook. Houden wij de grote in het basis.

0: David Bowie bij Veronica. Het basispakket van A tot Z. We zijn flink bezig met de letter J nu op dit moment. En de appbox ontploft. We proberen het ook allemaal weg te krijgen nog voor vanavond. Onder andere Jeremy komt heel veel binnen van Pearl Jam. Die gaat vanavond zeker nog te horen zijn. En zometeen Mark komt erbij. Ja, het is toch Legacy. Laten we heel eerlijk zijn. House of Pain hoort in dat basispakket, zegt hij. Jump Around, komt eraan.
1: Jongens, eten.
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Oranje.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van drukken naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van. Want

0: het een tikje anders doet.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Is jouw welvaart, goeie avond. Veronica Verkeer, er zijn 4 files gemeld. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Vertragingstijd is 9 minuten daar, over 3 kilometer. A2 Utrecht en Bos. Dan nog aansluiten voor Everdingen 6 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Daar 10 minuten vertraging, 2 kilometer. Nog een lange op de A27, sterk als je daarin staat. Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Meerwedebrug. Daar is de vertragingstijd op dit moment 3 kwartier, 7 kilometer. Sterk daar.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu.
8: Nick van

basispakket met de letter J bij Radio Veronica. John Cougar Mellencamp hoorde je. Ze hadden trouwens in het begin enorme hekel aan dit nummer tijdens dat opnameproces. Hij vond het veel te braaf, wilde het ook bijna schrappen. Uiteindelijk werd het het Amerikaanse jeugdanthem van parkeerplaatsen, goedkope cola en wiet. Peter uit Os zegt, bij Jesse krijg ik dat jaren 90 gevoel van schemerlamp en regen tegen de ramen.

0: Steve Miller Band.
1: De beste muziek van A tot Z. Dit is het basispakket bij Radio Veronica.
0: En ik krijg mooie appjes binnen. Sanne uit Zwolle zegt, deze draaide ik toen ik voor het eerst met mijn huidige vriendin naar Italië reed. We hadden ruzie bij Frankfurt omdat ik per ongeluk diesel tankte in een benzineauto. Drie uur later zaten we zwijgend langs de snelweg mozzarella te eten uit de koelbox. Terwijl deze plaat op de Duitse radio kwam. We hebben hem gedraaid op onze bruiloft, want we zijn inmiddels getrouwd. De auto leeft trouwens niet meer, mooi. IDA, Just Say Yes, Snow Patrol.

0: Veronica basispakket. We zijn bij de letter J. Dolly Parton komt eraan aan een van de vetste discoplaten ooit gemaakt. Zometeen. Veronica.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Voordat ik hier manager werd...

0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
5: Honor the craving.
6: Domino's.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
8: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf 49 euro op celesta.nl.
11: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile. Good
12: morning. Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
17: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
19: Hebbes.
18: Kijk op ben.nl.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 8 uur.
24: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een man opgepakt voor het online bedreigen van een agent die aan het werk was bij een AZC-protest in Apeldoorn. De man deelde filmpjes van de agent en probeerde achter zijn privégegevens te komen. De politie verwacht dat er de komende tijd nog meer mensen zullen worden aangehouden. Verschillende Europese landen zijn woedend op Israël en de behandeling van activisten van de hulpvloot voor Gaza. Ze werden deze week gevangen genomen en hardhandig aangepakt. Spanje haalt het hardst uit. Wat jullie hebben gedaan is monsterlijk, zeggen ze tegen Israël. En premier Jette vindt het mensonterend. Er is ook woede om een filmpje dat een Israëlische minister verspreidde. Te zien is hoe de gearresteerde activisten moeten knielen en gedwongen worden om naar het Israëlische volkslied te luisteren. De minister loopt intussen te zwaaien met een Israëlische vlag en maakt de activisten belachelijk. En de baas van de Britse zender Channel 4 gaat diep door het stof na beschuldigingen van twee vrouwen die meededen aan Married at First Sight. Ze zeggen dat ze verkracht zijn door een nieuwe man. De baas heeft hun verhalen gehoord in een documentaire van de BBC. Ze is diep geschokt en heeft haar excuses aangeboden. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dag daarna is het nog warmer.
25: Ja.
1: zie zelfs de 28 in beeld komen binnenkort ook. Lekker man. Veronica Verkeer, goeie avond. Er staan nog 3 files. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Vertragingstijd is 8 minuten daar over 2 kilometer. De A20 Gouden Hoop van de Land tussen Kleinpolderplein en Spaanse Polder 5 minuten. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug. De vertragingstijd is 5 minuten daar. Zometeen de Fine Young Cannibals.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
19: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
22: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
26: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
27: Yes, hij doet het.
28: Ja hoor, dat kan zeker.
26: Roger! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
25: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Niek van der Brugge.
10: Hey. Dit is Veronica. Welkom bij het basispakket. We zijn aanbeland bij de letter J. Jolien, Dolly Parton komt er nog aan. En Joost die wil deze in het basispakket. Wat ook een hele fijne is. Johnny Come Home van Young Cannibals. Heerlijk begin met die trompet en dan die fraaie stem.

0: alleen gehakt ballermier ruiken.
1: Zonder aan Dolly Parton te denken. Dat is wat Kim uit Nijmegen. Mijn moeder draaide dit altijd tijdens het koken. En Roy zegt, ik heb ooit dronken in een kroeg in Praag. S'nachts met drie Ieren en een zweet luidkeels Jolien staan zingen. Gezellig was het ook. Dit is Radio Veronica. Deze plaat, ja vet hè. Ook in het basispakket der muziek. Time, dit is Jungle Love. Bij Radio Veronica.

0: that's it. Hello.
1: Van A tot Z, de beste muziek aller tijden.

Smith. Bij de J in het basispakket bij Radio Veronica. Jaden. Ja, nu gaan we naar echte rock-zweetmuziek. Zometeen, ja, het is ook meteen een jaloers hoekje. Er wordt wel eens gezegd dat het de meest nutteloze emotie is.

0: Precies van. John Lennon maakte deze. Jealous Guy hoort thuis in het basispakket. Onder andere Casper vond dat. Zometeen, John Cicada, Just Another Day komt eraan. Het is het basispakket. We zijn bij de letter J. En zometeen gaan we even naar Heilige Grond. Daar komt een verzoek vandaan.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
3: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Exact 8:30. Goedenavond. Welkom bij Veronica. We zijn bezig met het basispakket met de letter J. Heb jij nog een suggestie? Drop hem in de app van Veronica. Leuk om van je te horen. Er staat één file op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Rotterdam Centrum en Kleinpolderplein. Daar is de vertragingstijd op dit moment 5 minuten over 1 kilometer. Goeie reis.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Wout en Frank.
16: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
17: En nu
16: Nick van der Brugge.
17: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
18: Hallo, hier Martijn.
19: En Mary, live vanuit Sweet Home Alabama. Wij zijn op rondreis in Amerika. En aangezien we binnenkort op Graceland zijn, willen we heel graag Jailhouse Rock van
18: Elvis Presley
19: horen. Hele fijne tijd daar in Nederland. Doedeloe.

0: basispakket. En Just Another Day, inderdaad, we zijn al bij de letter J. En we gaan nog dik anderhalve week door met deze fantastische lijst, pakket, hoe je het wil noemen. Het basispakket van de muziek. Welke muziek geef je ook door aan de volgende generatie? Wat moet gehoord worden in Nederland? Dat is de vraag. Leon, hi.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, had je niet verwacht dat ik jou terug zou bellen, denk ik?
1: Niet zo snel, nee.
0: Nee, want jij had een suggestie voor het basispakket. Welke zou dat moeten zijn volgens jou?
1: Nou ja, dat is John van Halen.
0: Ja, wat een plaat.
1: Mag niet ontbreken natuurlijk.
0: Kijk, ja, ik moet eerst kijken hoeveel... Er is zoveel geappt voor die plaat ook. Ik ga nog iemand bellen, even kijken. Hallo?
2: Jan de Kater.
0: Ja, Jan, met die spreek je van Veronica.
2: Hey, hi man.
0: Goedenavond. Hi.
2: Goedenavond.
0: Nou, ik heb nog een mede... lotgenoot wil ik niet zeggen. Maar mede fan aan de telefoon. Hallo.
2: Hoi, Jan. Goedenavond. Hey, goedenavond.
0: Ja, jullie hebben dezelfde plaat. Die moet in het basispakket volgens jullie.
2: Het is dat we pas bij de J's zijn, maar... komen er nog wel wat nummers aan.
0: Kijken of jullie hem samen tegelijk kunnen aankondigen. Van jongens, hier is hij dus. 3, 2, 1.
2: En Jan van Halen.
0: En we gaan hem draaien, man.

onderweg naar Frankrijk. Ramen open, kaartenboek op schoot van mijn moeder. Niemand wist waar we waren. Dat zijn de mooie tijden. GPS-les. Het is Radio Veronica, fans van Pearl Jam. Die komen vanavond ook nog flink aan hun trekken. We zijn bij de J in het basispakket van Just Be Good To Me. De SOS-band Veronica.

0: SOS Band, Just Be Good To Me.
1: De basis van je muzikale opvoeding.
2: Veronica.
1: Het basispakket.
0: We zijn bij de letter J. Alle platen die daarmee beginnen mag je deze kant op sturen. En kom maar door. Ja, Arjen stuurt nog. Hey Nicky, kun je mij vertellen tot ongeveer de letter J duurt? Volgens mij moeten we het vanavond allemaal proberen weg te werken nog. Ik zie alweer nieuwe letters bij Engel morgen. Dus we gaan frotten en duwen om ze er allemaal in te krijgen. We gaan eerst even naar Raymond.
3: Hi.
0: Hi. Jij zegt dat nummer dus ook fantastisch klinkt op de ukulele van je vrouw.
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Is jouw vrouw daar toevallig en de ukulele, of niet?
3: Mariel, heb je een ukulele hier? Ik heb Veronica.
0: Ja,
4: hoor.
3: We zijn drukken.
0: Oh.
4: Nou, dit is denk ik die van mijn dochter. Die ben ik nu stiekem aan het proberen.
0: Ja, laat eens horen. Een stukje Just Breathe. Ja, op de ukulele.
4: Nou,
0: fantastisch. Nee, ik hoorde het, ja. Ja, de verbinding is ook niet super, maar ik hoorde ze de noten. We gaan hem draaien. Oh, ja, nee, je mag nu stoppen. We gaan het origineel draaien nu.
4: Oh, gelukkig.
0: Ga ervan genieten en dankjewel voor het afleveren deze parel in het basispakket.
3: Hey, dankjewel. Ook. Hoi.

0: Goedemorgen. Ik weet niet wat, ik vind het wel mooi dat je mijn hele naam volledig zegt. Goedenavond, Niek van der Brugge. Staat Justified and Ancient van KLF misschien in deze prachtige lijst om nooit te vergeten. Met vriendelijke groet, Jurgen. Nou, Jurgen, dat is goed nieuws. Die heb ik straks voor je. En die andere weet je wel, die met een J begint van Pearl Jam.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zoveel oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie, energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
13: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
13: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
19: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
20: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
21: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
23: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
24: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
23: Vertrouwd sinds 1999.
25: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
1: Lekker bezig.
2: Milner.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 9 uur.
27: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is vanavond geen slaapplek voor ongeveer 30 asielzoekers in Ter Apel, zegt het COA. Buurgemeente Stadskanaal heeft aangeboden om de asielzoekers op te vangen. 4 jaar geleden moesten asielzoekers noodgedwongen buiten slapen. Het COA waarschuwde vanochtend al dat er niet genoeg plek zou zijn voor iedereen. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver heeft gereageerd op het vertrek van Europarlementariër Bas Eickhout. Klaver vindt het goed dat hij zijn conclusies trekt, nu bekend is dat hij meerdere relaties op de werkvloer niet heeft gemeld. Hij was vorige week voor de eerste keer eerlijk over een relatie met een jonge Oostenrijkse fractiegenoot. Alles ligt nog open tussen Willem II en Volendam. Die strijden voor een plekje in de Eredivisie, want de eerste wedstrijd in de play-offs is met 2-1 gewonnen door Volendam. Volendam wil natuurlijk in de Eredivisie blijven en Willem II wil er juist in. Zaterdag weten we meer, want dan is de tweede en beslissende wedstrijd. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Door een computerfout werd er een bandje ingestart dat elke zender klaar moet hebben staan voor als de koning overlijdt. Het radiostation heeft zijn excuses aangeboden aan het Koninklijk Huis en aan hun luisteraars. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer.
28: Ja, dat bandje heb ik hier ook voor het Koningshuis. Maar dan zou ik zelfs je voor vroeg met pensioen wil boeken even instarten. Goedenavond, dit is Veronica. We zijn bezig met het basispakket platen met een J. Die daarmee beginnen, die mag je in de app sturen. Files A16, Ridderkerk de Bresseplein voor de Van Brienoordbrug. De hoofdrijbaan 9 minuten. A16, Breda-Rotterdam voor de Van Brienoord 7. A16, de Bresseplein, Ridderkerk, ook daar de Van Brienoordbrug 8 minuten. En nog een keer op de andere rijbaan, de A16 voor de Van Brienoordbrug 6 minuten. Ik denk dat daar het een en ander aan de hand is qua werkzaamheden. Zometeen Pearl Jam en ook Kele komt er dus aan met Justified and Ancient.
29: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
30: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
31: Joehoe!
30: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
32: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
33: Hoppa!
32: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
33: 3 sterren slot.
32: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
34: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
35: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
36: Ja, voordat ik hier manager...

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Hoi, mijn bed. Ik heb een leuke suggestie. Dump for Joy van Tool Limited.
5: Let's go! Dit is Radio Veronica. Niek van der Brugge.
6: Veronica, goedenavond.
7: Goedenavond. Hi, Volbert. Jij hebt een fantastische parel die volgens mij toch ook wel legacy is, hoor. Welke moet volgens jou in het basispakket?
6: Ja, Jump for Joy natuurlijk. Too Unlimited.

Eddie Vedder. Klinkt hier alsof hij tegelijk probeert uit te spugen. Woede, verdriet, verwarring en jeugd vol TL-verlichting en kapotte schoenen. Maar wat een plaat blijft dit toch. Jeremy Pearl Jam bij Radio Veronica. Dit is het basispakket bij de J van Joker.

KLF, Justified en Ancient bij Radio Veronica. Vanavond trouwens de New Wave Special bij Gijs Alkemade na 10 uur. Dus welke New Wave basisplaten vind jij dat vanavond gedraaid moeten worden? Laat het vooral weten alvast in de app van Veronica. Ellen ten Damme, want ja, die maakt New Wave. Die gaat ons ook een beetje uitleggen wat het nou precies is, die New Wave. Mocht dat nog zeg maar nieuws voor je zijn. Radio Veronica, het basispakket. We zijn bij de letter J. En ja, dit is niet zomaar een klassiekertje, hoor. Dit is ongeveer het moment waarop rock'n'roll besloot de voordeur in te trappen. Zonder Chuck Berry geen stadion rock, geen luchtgitaar, geen vaders van 58 die op een

0: fantastisch.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Johnny B. Good. Ja, veel mensen die zeggen, ach, ik wil de Chuck Berry sturen. Ja. Fantastisch. Dankjewel voor alle lieve en leuke en mooie appjes die binnenkomen vanavond. Ik krijg ook een appje van Tijmen. Hallo Aniek, wij zitten samen te kaarten hier. Klein klaverjasje. Ik dacht ik miste Joker, omdat ik Steve Miller ben. Nou, fijn dat jij spelletje bij mij kunnen helpen. Zet het in door met de letter J in het basispakket. Pink komt eraan, Deep Edge Mode. En zelfs Peter Koelewijn ga je horen zo.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op Goossens.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.

0: avond. Veronica met de actuele verkeersinfo. Geen files. Pakken we de flitsers even mee. Het is toch muziek om je rechtervoet. Reageert er misschien op. A67 Eindhoven richting Venlo. Bij Maasbree controle bij 59,4. En de A73 echt Venlo bij Belfeld. Daar even opletten op je snelheid. 35,9. Daar wordt gecontroleerd.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu.
1: Niek van der Brugge.
2: Met de beste muziek aller tijden.
3: Dit is Veronica.
2: Het basispakket.

0: hoorde je met Just Give Me A Reason in het basispakket bij Veronica. Goedenavond.
1: Met Koos.
0: Koos, Nick hier van Veronica. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Zit je te genieten, jongen?
1: Ik zit te genieten, zeker.
0: Dat is mooi om te horen, ja. Wij zitten hier ook echt met de... Nou, we hebben de speakers al twee keer opgeblazen hier. Dus, ja.
1: Dat is twee keer te weinig.
0: Hou de kop vast wel een derde keer aan, hoor. Maak je geen zorgen. We zijn nog anderhalve week bezig. Welke moet er in volgens jou in dat basispakket?
1: Ja, dat moet Justin Louis zijn.
0: Och, dat begint alleen al, hè.

0: beste muziek aller tijden.
1: Dit is het basiskapet.
0: Dit is het basispakket.
1: Op Radio Veronica.

0: mooie stad Eindhoven. Peter Koelewijn. Je wordt ouder papa bij Radio Veronica. Volgens mij heeft mijn vader ook nog een keer bier met hem gedronken. Heel
1: ja,
0: lang
1: geleden. Peter Koelewijn.
0: Ja.
1: Gek.
0: Ja, gek. Mooie vent.
1: Ja.
0: Dit is Radio Veronica. Zometeen, er wordt al druk geappt door Ro Prijs. Onder andere, jullie stuurt, Henik, waar is New Wave?
1: Ja, dat is niet de vraag die ik ga beantwoorden vanavond. Maar wat is New Wave?
0: Ja.
1: Daar heb ik ben nou ja. De hele dag aan iedereen aan het vragen.
0: Ja.
1: Dus van de groenteboer tot aan mensen die dan bij de radio
0: werken. New Wave is volgens mij ook haarlak.
1: Ja, zeker. Nee, alles met nieuw ervoor.
0: Ja.
1: En je had later dan ook weer New Wave.
0: New Wave. Nou ja.
1: En je had ook weer Duitse New Wave. Maar dat was dan de Neue Deutsche Welle.
0: Die, oké.
1: En Joegoslavische New Wave. Dat,
0: God, we krijgen een nieuw... Ja, we waren het even voor je New Wave special zometeen. Je gaat er alles over vertellen. En ook alleen maar New Wave draaien zometeen.
1: Ja, een uur lang. En het is helemaal niet zo eng en Duits als het klinkt. Het is best wel gewoon behoorlijk...
0: Er zitten gigantische hits zitten er ook tussen.
1: Het is fantastisch.
0: Ja. Nou, zometeen veel plezier met de New Wave Basis. Bij Gijs Alkemade. We zijn nog bij de J. Dit is de laatste.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen,
0: Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
4: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
3: Dus nog meer vakantie voor je geld.
4: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
15: Boost yourself.
16: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
17: Big deals bij Keukenconcurrent.
16: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
19: Hebbes.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws.
22: Het is 10 uur.
23: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Stadskanaal wil 30 asielzoekers opvangen... voor wie vanavond geen slaapplaats is bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van Stadskanaal noemt de situatie daar schrijnend... en wil zijn buurgemeente niet in de steek laten. Waar de asielzoekers precies worden opgevangen is niet bekend. Amerika bemoeit zich nu ook met de rel rond de opgepakte activisten van een hulpconvooi voor Gaza. De ambassadeur van de VS zegt dat Israël veel te ver is gegaan bij hoe ze zijn behandeld. Tegelijkertijd heeft hij ook kritiek op de activisten. Hij noemt de actie om hulp te geven in Gaza een domme stunt. De organisatie van het hulpconvooi heeft ook gereageerd en zegt: Israël heeft zijn ware gezicht getoond en verbergt zijn misdaden ook niet meer. Daarmee doelt de club op een filmpje dat Israël heeft gedeeld. Daarop is te zien hoe de activisten worden toegetakeld. Op de hulpschepen zaten ook Nederlanders. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Er werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er nog steeds over gepraat. De docu die begin volgende maand verschijnt, pluist de zaak helemaal uit. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer.
1: Jij moet gewoon lekker dik zeggen over Michael. Michael Jackson is fantastisch. Film ook. Ach. Het is 1 minuut na 10 uur. Hele goedenavond. Veronica Verkeer, één vertraging in Nederland. Is de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwerbrug en Bodegraven. Daar 6 minuten. Er komt er een ongeval. Ik hoop dat iedereen in orde is. De 5 meldingen van snelheidscontroles. De A16 Dordrecht richting Breda. Hectometerpaaltje 49. De A67 Eindhoven richting Venlo. 59,4. A73 Echt richting Venlo. 35,9. De A73 Venlo richting Venray. Bij 41,5. En de N35 in beide richtingen bij Zwolle 5,5. Midden in het basispakket. En de New Wave Basis. Wat is dat? Nou, we gaan er zo samen achter komen.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week 1 net toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
21: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
24: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Het liedje werd verboden door de BBC.
1: Ja.
0: Werd natuurlijk extra populair. De seksueel getinte tekst. Dat kon natuurlijk niet in 1984. Van ja, toen het verboden werd, werd het zelfs nog populairder. Het is natuurlijk ook wel sexy. Zo'n man roept, wanneer wil je komen? Ja, tegelijk met jou het liefst.
2: Thijs, tot laat.
0: En kijk hoe ver we komen de aankomende twee uur. Deze eerste New Wave. Ja, dankjewel daarvoor. Sander de Vries uit Utrecht, Kim Jansen, Haarlem, Eindhoven, Patrick van Dijk. Thanks om hiermee dit uurtje te beginnen. Wat helemaal in het teken staat van New Wave. En ik zit de hele dag al uit te vogelen wat het nu is. Want ik ken het begrip. Ik weet uit mijn hoofd van, nou, wat is een New Wave plaat? Omdat ik dat zo geliefd.
2: Thijs, tot laat.
0: Kijk of we komen.

met punk is begonnen. Het was de popopvolger van punk. Zelfs Cyndi Lauper is new wave. Ja, die ga ik je besparen, maar ik ga wel breed. Want ook dit, Video Killed the Radio Star, is new wave. Ja. Mm-mm. De eerste plaat die MTV ooit uitzond. En ook de laatste, een maand of vier geleden. Ja, de radio heeft gewonnen.

0: Linda Meijer, bedankt voor deze, te gek. Echo and the Bunnymen bij Veronica en Killing Moon.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: De New Wave Basis, een uurtje lang. Waar bestaat dat dan uit? Ik ga bellen met Roy.
2: Met Roy de Goeie.
0: Hey Roy de Goeie, met Gijs.
2: Hoi.
0: Goedenavond.
2: Ik ga de radio even zacht zetten. Goedenavond.
0: Goedenavond. Heb jij New Wave, heb je dat actief meegemaakt?
2: Nou, eigenlijk niet. Het is eigenlijk net voor mijn tijd. Ik kom zelf uit 71 en ik begon begin jaren 80 een beetje met muziek. Maar New Wave is eigenlijk langs me heen gegaan. Hm? Maar ik vind het op een manier, nu vind ik dat heel leuk of zo.
0: Ja, het is de periode 78-87. Hoe ik het kan ontleden uit alles wat ik erover heb gelezen en gevraagd vandaag.
2: Ja,
0: maar het heeft iets moois, hè? Punk met een synthesizer laag eigenlijk. Hè?
2: Ja, precies. Ja, die synthesizers die doen het. En het ziet er... ik heb net ook even weer naar die videoclip gekeken. Het ziet er heel futuristisch uit of zo. Het is,
0: Wat jij wil horen voor de New Wave basis... dat waren hele jonge gastjes. Die werden ook niet serieus genomen, omdat ze echt babyfaces letterlijk hadden. Dat zie je ook op de hoesen van die platen. Maar ze deden dingen met synthesizers. Dat kon nog niemand bijna.
2: Nee, dat is heel vooruitstrevend geweest eigenlijk.
0: Het New Wave basispakket. Welke moet erin, Roy?
2: Vlak of Seagull met A Wishing I Have I Photograph of You.

één single alle tijden. Er zat een hoes omheen en die leek op een floppy disk. En die hoes die was zo duur om te produceren dat iedere keer als ze een kopietje verkochten, een nieuwe order, Blue Monday, dan raakten ze er eigenlijk geld op kwijt. Maar absoluut een new wave. Pieter van Rey die stuurt: new wave hoeft niet per se met synths, Gijs. Kijk maar naar The Cure of The Sisters of Mercy. Je had wel twee soorten, de synth wave en meer donkere wave met vaak niet al te vrolijke teksten. Ja, er werd wat afgeweefd en het is inderdaad voor mij af en toe zie ik tussen de bomen het bos niet meer hierdoor. Want dat new wave, wat valt er nu onder en wat niet? Want ik had net Roy aan de lijn. Ik zeg, het was een beetje de periode 78, 87. Maar daarna had je ook weer new wave. En in Nederland had je Ultra. Dat was dan onze versie van new wave. Joegoslavië had Yugoslave. En Duitsland die had de Neue Deutsche Welle. En daar zat dan weer Münchner Vrijheid en Nena en Peter Schilling onder. En ja, zo gaat het wel even door. Maar hoe is het nou begonnen, dat New Wave? Want ik denk wel dat ik daar het antwoord op weet. Dus dan weet ik tenminste iets exact. Er was een platenbaas, Seymour Stein, uit New York. En die lanceerde een campagne. Don't call it punk. Hij begon daarmee met het roepen in 1977 om het verschil aan te geven met punkmuziek. Want punk, dat werd niet zoveel op de radio gedraaid. En het veel vriendelijkere New Wave, natuurlijk wel. Dus hij dacht van, nou, het heeft een kleine rebranding nodig. En die is daar volgens mij zo'n beetje mee begonnen in 1977. Grote campagne. Don't call it punk. Call it new wave.

0: snap wel dat je je afvraagt. Well, how did I get here? Behind the steer of a large automobile. David Byrne, die had het er maar moeilijk mee. Talking Heads, Once in a Lifetime bij Veronica. De New Wave basis, daar zijn we mee bezig. Ik krijg zoveel appjes van mensen die zeggen... Gij, stop met goede muziek draaien. We willen naar bed. Nee, nee, nee. Er komt nog veel meer goede New Wave aan. Human League, The Cure, Soft Cell, Simple Minds. Ja, het hoort allemaal bij. Dus tot zo.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
5: Vliegtickets.nl.
4: Vertrouwd sinds 1999.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Vertrouwd sinds 1999.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Veronica Verkeer. Kijk even snel hoor. Nog één snelheidscontrole. De A67 Eindhoven richting Venlo bij 59.4. Daar even uitkijken.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
8: En nu.
7: Gijs.

0: Wat is dat nou, New Wave?
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: We laten het alfabet even los. Als het New Wave is en het in de basis hoort... dan draaien we het graag dit uur bij Radio Veronica. En wat is New Wave? Het is moeilijk. Robert, goedenavond.
3: Hey, goedenavond, Gijs.
0: Heb jij het actief meegemaakt, dat tijdstip rond de jaren 80?
3: Absoluut. Ik ben geboren in 1970, dus mijn hele puberteit ligt in die jaren.
0: Dus toen die man bedacht van, nou, New Wave is eigenlijk wel goed. Die deed het marketingtechnisch van, goh, we gaan dat Don't Call It Punk, zo heette die campagne. We gaan gewoon het New Wave noemen en dat was in 77. Toen was jij 7 en toen dat allemaal een beetje gebeurde. Dat was jouw vorming.
3: Ja, inderdaad. Ik had een buurman die draaide altijd de muziek heel hard. En mijn ouders zeiden altijd van, hij zat toen al te swingen aan tafel.
0: Ja, ik ken dat heel goed. Ik ben dan in de 90s was ik 10, zeg maar. Dus ik heb wat meer hardcore en dat soort dingetjes meegekregen. Het zit er dan diep ingebakken. Maar als je het nu moet uitleggen aan de Veronica-luisteraars... wat het is New Wave. Want het is zo'n breed begrip. Het kan zoveel zijn.
3: Ja, het is gewoon een nieuwe stroming toch wel in de popmuziek. En ja, als je het vertaalt, kom je er wel op uit.
0: Ja, New Wave, de nieuwe golf van muziek.
3: Juist.
0: Het was na de punk tijd voor iets nieuws. En jij zegt, hey, Simple Minds moet je zeker niet vergeten als New Wave band.
3: Absoluut.
0: Dat is denk ik New Gold Dream. Is wel lekker, toch?
3: Terecht.
0: Allright. Robert, bedankt voor het doorgeven. Ik denk dat ik iets langer door moet gaan met de New Wave. Ook na 11, want ik heb Tainted Love en Where Did Our Love Go... heb ik ook nog, is een lange die ik graag draai.
3: Ja, dan mag je niet stoppen.
0: Ja, dan mag je niet stoppen, hè? Nee, dan moeten we even door.
3: Goed zo. Nou, we luisteren graag verder.
0: Oké, dankjewel, Robert.
3: Hey, fijne avond.
0: Yo. Radio

De struggle is real vanavond. Maar ik ben blij dat we het met z'n allen hebben. Gedeelde smart, halve smart. Wat is New Wave? Wist jij dat AHA ook New Wave is? Aha.

0: Er werd echt maar één keer geraakt. Ja, tijdens de studioopname. 30 keer over gedaan. Aha, take on me.
1: Gijs, tot laat.
0: Tot later, denk ik. Want ik heb van vandaag nog een paar mooie liedjes met de I-door gekregen uit het basispakket. Waar we niet aan toe zijn gekomen overdag, die ik graag nog wil draaien. En er is nog zoveel goede New Wave. Volgende week dinsdag doe ik ook nog een New Wave uur. En dan komt de Deutsche Welle echt wel aan bod, hoor. Maak je geen zorgen, iedereen die daarvoor appt. En ik heb een topstuk vinyl bij me, wat ik zo ga draaien. Tainted Love van Soft Cell, maar dan die versie, de dubversie, waarin die doorloopt naar Where Did Our Love Go. En die is zo mooi en die komt eraan, dus tot zo. Veronica.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
17: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
19: Dat wordt genieten.
18: Ja, dus... Aldi.
20: Hey buurman.
21: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
20: Stef?
21: Ja?
20: Waar bel jij nu mee aan?
21: Je Ring videodeur. Ah, ja.
22: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
23: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
27: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
28: Joehoe!
27: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 11 uur.
19: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij het overvolle asielcentrum in het Groningse Ter Apel deelt het Rode Kruis eten en warmtedekens uit. 30 relatief jonge mannen moeten daar nu buiten slapen. Binnen is geen plek. Ze liggen met dekens onder bomen. Buurgemeente Stadskanaal wil helpen en is bezig met noodopvang voor de groep. In het centrum van Groningen is een grote brand uitgebroken in een keuken van een restaurant. Die zou zijn ontstaan in de afzuiging. Het pand is ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt, want er is een kans dat de brand overslaat. Het is er nogal dicht bebouwd. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. Die hengelde hij uit de brievenbussen van kwetsbare ouderen. En daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. De dader plunderde zo voor duizenden euro's rekeningen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Headstown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor de beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle-race. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft de komende uren zo. Sterker nog, morgen is dat ook het geval. Dan is het ook nog eens vrij zonnig en wordt het maximaal 23 graden.
28: Dankjewel, Casper. Is toch gek, hè, dat bericht van mensen die dan post stelen. Ik zit in één keer weer in de jaren 90 met mijn hoofd. Ik werkte bij de lokale omroep en er was daar een gast en die zei dat hij plugger was voor een platenmaatschappij. En die kwam altijd met cd's aanwandelen. En na een jaar of anderhalf kwamen we erachter dat hij gewoon postbode was en dat hij dat gewoon jatte van iedereen. En dat hij deed alsof hij bij een platenmaatschappij werkte. Ja, stelende postbodes. Veronica Verkeer, er is één vertraging in Nederland. Dat is de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen de Nieuwemeer en Badhoevedorp daar 5 minuten. Het verkeer wordt omgeleid. Dat duurt tot 5 uur morgenochtend. 4 meldingen van snelheidscontroles. Haarlem richting Alkmaar, de A9 is dat, 61.4. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij 53.4. A67 Eindhoven richting Venlo, 59.4. En de laatste N35 beide richtingen 5.6. De New Wave Basis. Wat moet er allemaal in zitten? Nou, sowieso Soft Cell met Tainted Love. En dan die remix die overgaat in Where Did Our Love Go. Die is zo vet. Ik heb hem op vinyl en binnen 3 minuten hoor je hem.
29: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
30: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Gek op

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.

0: Hegger voor President. En wilde deze in een nieuw wave basis hebben. Ik ga hier zo lekker op. Nieuw music, ja. What's in the name? This World of Water.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Over 5 minuutjes ga ik weer verder met het alfabet. Ik heb nog wat i'tjes om weg te werken waar we vandaag niet aan toe zijn gekomen. Zoals bijvoorbeeld Todd Rundgren met I Saw the Light en PhD. I Won't Let You Down. Dat soort dingen allemaal is toch lekker. Maar er is er eentje die steeds naar boven blijft poppen. Nieuw wave basis. En het is een plaat die je eigenlijk nooit hoort, hè? Suzanne, goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Hier Suzanne uit Eindhoven.
0: Eindhoven de gekste.
2: Zeker.
0: Jij bent
2: ook in die tijd, jaren 80.
0: Ja, was je daar echt actief bij?
2: Ja, ik ben van 64, dus de jaren 80. Was mijn studietijd hier in Eindhoven. Wat nu de Design Academy was toen de industriële vormgeving. En ja, wij vonden natuurlijk dat wij als vormgevers niet muziek luisteren die iedereen op had staan.
0: Nee, dat is altijd fijn, toch? Dat je iets je eigens maakt van jouw groep en jouw vrienden. En dat je toch een beetje die unieke identiteit erin kwijt kan die jij was natuurlijk. En nog steeds bent, Suzanne.
2: Zeker. Ja, en de Effenaar in Eindhoven was ook een beroemde plek waar heel veel punkbands en laat ook bekende bands optraden. Het was echt zo'n zaal met veel rook en ja, later is het afgebroken. Ja,
0: je hebt het echt meegemaakt.
2: Ik ben nooit meer teruggekomen.
0: De rebranding van punk naar New Wave. Omdat de New Wave gewoon wat beter verkocht. Maar en Clark, waar we het over hebben. Dat is iemand die heel veel heeft betekend in die tijd. Hè? En je hoort nu niet zoveel meer.
2: Ja.
0: Nou, wie is dat?
2: Nee. Ik zal niet weten wat ze nu doet.
0: Maar nee. Wat deed Anne Clark toen voor je, toen je aan het studeren was? Wat gebeurde er toen in jouw hoofd als Anne Clark voorbij kwam in de Effenaar bijvoorbeeld?
2: Dat was gewoon een tijd van nachten stappen en doorgaan en dan met de kater in de hele school of naar de opleiding.
0: Dus de titel
2: opleiding, ja.
0: Van deze plaat, Our Darkness, onze donkerheid, dat is dat.
2: Ja, even naar rook, donker, mooie tijd. Zo
0: groot moeten
2: doen.
0: Niet goed voor je gezondheid, maar wel goed voor je oren.
2: Ja, heerlijk.

0: muziek aller tijden. De New Wave Basis. Iedereen wil langer door. Dat ken ik wel. Ik heb het ook vaak dinsdag zien worden als ik op zaterdag een plaatje opzet. Maar de New Wave Basis voor vanavond, die zit erop. Ik ben er om 10 uur mee begonnen. Ik zou een uurtje doen. Anderhalf. Ook fantastisch. Volgende week dinsdag. Dan doe ik het weer. Of volgende week woensdag. Ik hou alles door, dat maakt niet uit. Volgende week woensdag is er weer een New Wave Basis. Dus alles wat je hebt gestuurd, dat schrijf ik op en dat nemen we mee. En het laatste half uurtje ga ik besteden aan liedjes met de I en de J. Dus als je nog wat hebt, kom maar door. Todd Rundgren, zo vaak aangevraagd vandaag. Het is niet gelukt om te draaien. I Saw the Light, hoor je zo.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder!
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
0: Veronica Verkeer, één vertraging. De A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Blaricum en Hilversum Noord, daar 6 minuten. Het komt door een auto met pech. Vervelend is dat zo op de late avond. 4 snelheidscontroles. De A9 Haarlem richting Alkmaar, 60-2. De A12 Den Haag richting Zoetermeer bij 9.4. A67 Eindhoven richting Venlo bij 59.4. En de N35 beide richtingen 5.6.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdom.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu
7: Gijs Alkemade.

Patricia Visser uit Leeuwarden, Danny Kok Nijmegen, Michel Mulder Apeldoorn, Robert Prins stuurde hem allemaal in en moest gewoon gedraaid worden. Ja, R.E.M. It's the end of the world as we know it. Het laatste half uurtje basispakket, even alles wat we zo'n beetje gemist hebben, waar we geen tijd voor hadden draaien. En dit ook vandaag wel voorbij gekomen, maar hij moet gewoon nog een keer, weet je. I should have known better, Jim Diamond, maar dan PhD.

vind dit de fijnste versie. Dat Maxi Jazz het meest aan het woord is. Zo'n vette stem. Hij is er niet meer. En hij schreef dit toen hij inderdaad slapeloze nachten had. Hij had insomnia. Faithless hoorde je bij Radio Veronica. Het basispakket. Ik ben bezig met liedjes met de I en de J. Kom maar even door. Als je genoeg stuurt, dan doe ik ook nog wel een paar na 12 uur. Maar het lijstje, dat loopt lekker door hoor. Jackie Wilson heb ik nog. I Get the Swedish Feeling. Iron Butterfly in Agada Davida. En deze, die kwam net binnen van Roberto, Wesley van Loon, Bianca, die stuurt hem. En ik was hem helemaal vergeten. Het is ook zo'n jaren 90 banger. En het is, het is luid. Het zijn gitaren en het is vergeten.

0: Iron Butterfly.
1: Gijs, tot laat.
0: Ja, tot ietsje later, want er komen nog zoveel ietsjes binnen. Als jij een mooi liedje hebt voor het basispakket met de I wat nog niet voorbij is gekomen of gewoon in je kop zit. En de J mag ook wel, ik ben niet zo streng. Dan moet je het zeker even doen. Ik ga na 12 gassen met deze, als die opneemt.
2: Chris.
0: Hey Chris, met Gijs.
2: Hey Gijs.
0: Geniet je van het basispakket?
2: Ja, echt wel. Ja, ik hoor
0: helaas
2: niet alles.
0: Ja, ja.
2: Maar 24 uur moet je wakker blijven. Is geen optie, hè?
0: Ja. En heb je nog iets opgestoken over New Wave vanavond? Wat voor mij is echt het licht aangegaan.
2: Ja. Ik heb een paar dingen voorbij horen komen. Oké, lekker.
0: Ja, ik wist nou niet precies wat New Wave was. En ik weet het nog steeds niet, want het is hartstikke breed. Maar
2: nou,
0: het was een nieuw geluid.
2: Kan ik een hand geven?
0: Ja, heerlijk. Oké, we zijn bij de I. Ik doe misschien ook nog een beetje J zo meteen. Ik ga iets langer door. Maar welke moet ik sowieso niet vergeten? Gelijk na 12 uur ga ik hem draaien voor je.
2: Innuendo, Queen.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Oranje fans op.

0: dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Ja, voordat ik hier manager...

0: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Rien, videodeur. Ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
9: Honda. The power of dreams.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 12 uur.
16: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In het Groningse Stadskanaal is een pand gevonden om asielzoekers op te vangen. Die dreigde in Ter Apel buiten te moeten slapen. De burgemeester van Stadskanaal, dat in de buurt ligt, schiet Ter Apel ter hulp. Details over de plek waar de asielzoekers terechtkomen zijn niet bekendgemaakt. Het BNN-VARA-programma Over Mijn Lijk waarschuwt voor online berichten met links naar scamsites. Daarop staan neppe beelden en onwaarheden over de deelnemers en nabestaanden van het programma. Ontzettend kwetsend, klik er niet op, zeggen de programmamakers. De brand bij een restaurant in het centrum van Groningen is onder controle. De brandweer rukte flink uit, want er staan veel andere gebouwen bij het restaurant. De brand begon in de keuken in het ventilatiesysteem. Iedereen moest het pand verlaten, niemand raakte gewond. En in Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Er is vannacht wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig. Er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden.
17: Veronica Verkeer, twee vertragingen. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkeveen en Breukelen, daar 19 minuten. Het komt door een afgesloten afrit, duurt tot 3:30 vannacht. En de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam, 10 minuten vertraging. Snelheidscontroles 4 stuks. A7 Amsterdam richting Den Oever, 15.5. De A12 Gouda richting Utrecht, 35.1. De A67 Eindhoven richting Venlo bij 59.4. En de N35 beide richtingen 5.6. Liedjes met de I of de J, die de basis zijn van alles wat je een keer in je leven gehoord moet hebben. Geef ze maar door via de Veronica-app.

Mercury. What the fuck, gewoon. Queen en In The Window bij Radio Veronica. Sommige dingen zijn een schande. Het liedje gaat er dan over dat mannenliefde als schande werd bestempeld door de kerk. En zo'n protestliedje daarover. Maar voor mij is het ook een schande, een zin, dat deze niet eerder voorbij is gekomen in het basispakket bij Radio Veronica. Ik schaam me diep, echt. Ja. Dankjewel, Stefan.

aller tijden. Dit is het basiskapet. Dit is het basispakket. Op Radio Veronica.

0: Moet je even naar de dokter voor nieuwe medicijnen. Heerlijk. I get the sweetest feeling. Martijn, goedemorgen, goedenacht, goedenavond.
1: Hallo Gijs, goedenavond.
0: Hoi, wat ben je allemaal aan het doen met je leven?
1: Nou, niet zoveel. Ik ben net terug van een concert van Frank Boeien. En ik heb de fiets van mijn oudste zoon achterin liggen.
0: Nou.
1: Dus ik ben bijna thuis.
0: Noem het allemaal maar niks.
1: Ja, ja, nou, drukke avond. Gezellig.
0: Ja, heel leuk. En hoe was Frank Boeien?
1: Ik volg al 40 jaar. Dus een heel eerste set was zijn laatste album net uit. Hmm. En de tweede helft waren de stampers, de knijters, het reguliere werk. Dus prima avondje.
0: Prima avondje. Nou, ik hoor aan alles dat het leven goed is voor jou.
1: Ik mag niet mopperen. Nee, zeker niet.
0: Je had I Will Survive, Gloria Gaynor had je gestuurd. En toen stuurde ik, dat moet hem worden. En toen kwam je met een andere. En toen dacht ik van, hey, kijk eens aan, die Martijn Otto. Die wil lekker in het donker wegzweven.
1: Ja, ik Donna Summer, I Feel Love. Ik denk, die moet wel kunnen.
0: Ja, we hadden gisteren de disco dinsdag. Het disco basispakket. En ik ben deze toen helemaal vergeten te draaien. Dus dat moet ik volgende week nog even doen. Want dit is wel de disco-basis natuurlijk.
1: Ja, dit is de klassieke, absoluut.
0: Ik ga er lekker van genieten. Ik draai de lange versie. Een fijne nacht, Martijn.
1: Ja, van hetzelfde. Fijne avond.

0: Jenny.
1: Hey Jenny, met Gijs.
0: Hallo.
1: Van Veronica, van de radio. Die gast.
0: Ja, op een of andere manier dacht ik dat je ging bellen toen ik dat nummer suggereerde.
1: Ja, maar het is... Mijn moeder, die heeft wel eens tegen mij gezegd... als ik me niet zo goed voelde, over mezelf vooral... zij luistert dat nummer. Ja? Dat is een van mijn favorieten als ik het slecht heb, als ik het zwaar heb. En,
0: begrijp ik. Ja.
1: Ja, het is zo mooi. En nu bel ik Jenny. Ja. En dan denk ik ook gelijk weer... Ah, Jenny Don't Be Hasty van Paolo Nutini. Kan ik dan ook draaien. Oh, dat basispakket.
0: Ja.
1: Ja, zo blijven we nog wel even bezig.
0: Ja, nee, dat had ik een mooi nummer en ook nog leuk. Ik en mijn man vindt het echt als zijn grote fan van Harry Jekkers. En dit is een geweldig nummer. Leuk dat je belt.
1: Bedankt voor het doorgeven. Bij deze is die gestempeld in het basispakket.
0: Dankjewel. En nog een fijne nacht voor jullie.
1: Ja, waar zit jij? Plus één Amerika?
0: In New York.
1: Alright. Nou, 6-7 uurtje eerder dan, hè?
0: Ja, klopt. 6. Ja.
1: Eet smakelijk zo.
0: Dankjewel. Okay, goed.

0: vogelt lekker hoog. Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Zo mooi. Harry.
2: Godzakkers. Dankjewel Jenny voor het doorgeven. Heerlijk. Basispakket Radio Veronica. Ik zag nog een i'tje waar de punt

Monkees. I bet you look good on the dance floor. Dat waren de i'tjes, wat mij betreft. Sorry, een beetje de hik. Dat geeft helemaal niks, want ik stop er ook mee. Voor vanavond. Morgen ben ik er weer. Hebben we een speciale lijst van de luisteraars. Die is heel erg leuk. En het basispakket gaat morgen weer verder. Om 9 uur. Volgens mij is Gerard dan al bij de letter K. Kan je nagaan. Fijne nacht.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In het Groningse Stadskanaal worden vannacht definitief asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Er is plek voor 50 tot 80 man. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel is geen ruimte en moesten mensen buiten blijven. De opvang in Stadskanaal is tijdelijk. De asielzoekers worden later vanochtend weer teruggebracht. In Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij botresten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. In Amerika is de voormalige Cubaanse president Raúl Castro aangeklaagd voor het neerhalen van humanitaire vliegtuigjes in 1996. De huidige Cubaanse president zegt dat dit een politieke zet is van Amerika zonder juridische basis. De Amerikaanse minister van Justitie verwacht dat Castro uiteindelijk in een Amerikaanse gevangenis belandt. En in Engeland is voetbalclub Southampton definitief uitgesloten van de finale voor de promotie naar de Premier League. De club ging in beroep en verloor dat. Tegenstanders zouden zijn bespioneerd. Southampton vindt best dat ze straf mogen krijgen, maar deze is veel te zwaar. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Er is nogal wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog en ook nog eens vrij zonnig. Er staat weinig wind. En je kan het bijna niet geloven, maximaal 23 graden wordt het.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Er zijn per direct 500 nieuwe opvangplekken nodig voor asielzoekers om de crisis in Ter Apel op te lossen. Dat zegt de baas van de asielopvang in Nieuwsuur. Door het overvolle aanmeldcentrum dreigden vannacht weer tientallen mensen buiten te moeten slapen. Tegen het einde van de zomer zijn bijna 8000 nieuwe plekken nodig, zegt het COA. In Amsterdam is vorig jaar 500.000 klachten.